Dat was nog een classic Jammies productie uit de tijd dat hij nog een prins was en nog geen king. Maar met deze zanger Wayne Smith zou hij ietsjes na deze Ism Schism met Under Miss Lengteng het vuur aan de lont steken van een hele nieuwe sound. Maar dit is nog de oude Rootsy Rub It Up. En omdat we toch aan het rhythm juggelen zijn, ook nog deze Purple Man Toe.

Be thankful for what you got kennen we in verschillende versies. Ik denk oorspronkelijk van Vaughan Williams, maar ook Massive Attack is ermee aan de haal gegaan. Hier ook Mr. Earl 16, alweer in een Prince Fatty productie. En hier is de dub.

Kiss My Jazz met deze week aandacht voor de beginjaren van drummer Paul Motion. Hier in 1957 met de lang vergeten Eddie Costa.

Moet Jan eerst met Nature Boy bij Eddie Costa. Daarna met Yardbird Suite bij Warren Marsh. Met Warren Marsh en Lee Konitz alleen in 1959 de toen 30-jarige Bill Evans.

Scrabble from the Apple. Live at the Half Note, Manhattan. Echt bekend wordt Paul Motion, of Motion zoals het in het Armeens moet geklonken hebben, de volgende jaren binnen het Bill Evans trio. Met op bas eerst Scott LaFaro, uiteindelijk Gary Peacock en hierzo Chuck Israels. Is het nog zomer buiten? Dan dragen we toch gewoon een onverslijdbare Gershwin. Summertime.

Bill Evans zat nooit verlegen om een populair deuntje. Dit hier was in 1935 het kenwijsje van de cartoonserie Little Lulu. Maar in de Trio 64-bewerking van Evans, Peacock en Motion wordt het natuurlijk wel mooie jazz. Little Lulu.

Met een perfecte neus voor jong talent vervoegt Paul Motion samen met Charlie Hayden in 1967 de 22-jarige Keith Jarrett op diens debuutalbum Live Between the Exit Signs. Daaruit Margot, voorloper van veel intimistische pareltjes die Jarrett later nog uit zijn mouw zal schudden.

Net als Bill Evans ging Keith Jarrett in zijn beginjaren dan toch vaak lijntje buur spelen. En in zijn geval niet bepaald in Tin Pan Alley. Dit is een opmerkelijke cover. But I was so much older than I'm younger than that now. Jawel, Bob Dylan's My Back Pages. Hier in Jarrett's 1968 album Somewhere Before. Live in Shelly Manns Hall, Hollywood. En weer met Charlie Hayden op bas. En onze rode draad van vandaag, Paul Motion, op drums.

In Californië was kruisbestuiving tussen jazz en commercialiserende hippiecultuur onvermijdelijk en vaak zelfs inspirerend. Jared en Mossian namen die synthese mee terug naar de Oostkust, waar ze vandaan kwamen, en nemen er in 1971 samen met The Way Redman, u hoort hem na 4 minuten, in New York het conceptalbum El Juicio op. Perfecte fusie, met inhoud, daaruit Gypsy Mode.

Op zijn best is Mosjean in 1971 weer in trio bij Jarrett en Hayden. Op percussie in het stille Everything That Lives Laments van Zonet, maar ook in de vrolijke Johnny Mitchell cover All I Want.

Afsluiten doen we Kiss My Jazz voor deze week met een stuk uit het 1974 album Treasure Island. Paul Motion, Charlie Hayden en The Way Redman waren al eerder in 1970 geëngageerd uit de hoek gekomen met het Liberation Music Orchestra van Carla Bley. Maar hier doen ze het nog eens over bij Keith Jarrett in het nummer The Rich and the Poor. Volgende week nog meer Paul Motion. Tot dan, Kiss My Jazz. Stay tuned, loud and proud.

Dit is duidelijk weer een Ernst Haastoorts en de editie van de Horny Hour. Een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. Voor de Santa Sangre magazine Presents Altered States of Reality Compilation van 2024 werden 44 deelnemende artiesten gevraagd om een track te maken geïnspireerd door een film die ze juist graag zagen of die ze juist haten. We hoorden zo net Sumi Uzne met The Gorgon. En dit is Jura, de debuutalbum van Masaiden, uitgebracht op 22 juli. In de spaarzame liner notes van het digipak, versterkt door de cover art, leren we dat het scenario voorafgaande aan Jura dat van een natuurlijke dystopische toekomst is, waarin monniken die in een klooster zijn gebleven met de wereld in verval, verlichting zoeken, niet door gebed of meditatie, maar via de verlichte schermen van verouderde technologische apparaten, alsof ze relikwieën bewaren die nog steeds nuttig zijn om tenminste het gevoel van de dreigende, onvermijdelijke catastrofe te verzachten. We horen Meditations on Residual Memory.

Uit het self-titled debuutalbum van Devil's Breath uit 2016 hoorden we Transcription. In dit verscheen verleden week Akamasots Machine Fest tracks van 1999 tot 2018. We horen Children of the Sun, Baghdad Goes Dub.

Dormant in Horned Cracks. Dat was Nubiferius uit hun album Dolmen Portals. Een album dat grotendeels ondergronds werd opgenomen. Het laatste album van Maris Anguis, Impermanent, kwam uit op 23 augustus. Impermanent is een van de fundamentele lessen van het boeddhisme. Het betekent dat alles constant verandert en niets ooit hetzelfde blijft. We zullen eens luisteren naar Gate of Samsara.

Mineral Survival van Kaja Noord verscheen tijdens de laatste Beltane. We hoorden Obsidian. En dit is Senisa Cromada uit zijn demo-EP. Nino Sideral horen we Pregon.

Voor de Sombersonics Dark Ambient compilatie volume 32, die uitkwam op 23 september, werden 23 artiesten gevraagd om muziek te maken geïnspireerd op een sacred place, een plek met spirituele kracht. Ofwel door een mensgemaakte structuur of een natuurlijke geologische site. We horen Randy's met A New Oracle from Delphi.

Samantha Badra van Alone in the Hollow Garden samen met Namkar kwam uit Yang Trolley, een splitalbum dat ze deelde met Shibalba. En dit is Grist. Uit The End of Fear horen we Take Your Place.

Dottie en Martha, een ukulele duo uit Glastonbury Town. Unity in Diversity, dat moest ik toch nog wel even spelen. Muziek van Dottie Yates. En dit is Trappist, Afterland en Gray Malkin. All the Ghosts to Come.

Op de laatste Somber Sonics compilatie Dark Ambient Volume 32, waarin artiesten werd gevraagd om een nummer te maken geïnspireerd door hun sacred place, hun heilige plek, was dit het nummer van Ashtoreth, Veri Trimurti.

Dit is Emeia uit Azotos, The Unseen Gates of Backwards Paths, horen we Heralds of the New Flesh.

Electronic Library, dat was Andrew Lyles uit It's Only Pain. En dit komt uit een compilatie die Gray Malkin en ik zelf samenstelden in 2021, het noodlottige jaar. Lost in Catland, A Cat Compendium, een album waar... de opbrengst integraal naar kattenopvang in Antwerpen en Schotland voor ging. U kan het nog steeds vinden op Bandcamp.

doet de klok. En Rock Around the Clock, Sunny Day en The Night, het originele net eigenlijk van dit nummer.

Russian Rebels, Jubilee Clock. En George Fate, Turn Back the Hands of Time in een Lee Perry productie.

George Fate. Wil de LP To Be a Lover. Turn Back the Hands of Time. Op het Black Swan label. En dit wordt Free the Robots. Clocks and Daggers.

Cavacon, The Atomic Clock en zo dadelijk Flaco met het hele mooie 12 o'clock shadow.

Momenteel Monolake, Clockwork Fatigue. En daarvoor Sam Britton en Will Worsley, de Wells Cathedral Clock. En dit is nogmaals Rock Around the Clock. Telex.

Hier is het bijna 2 o'clock. Nog 4 voor. En dat is een ticking clock van Rival Consoles.

0: Broken
1: Clocks.
0: En dit is Clockworks van Lauri Spiegel. En ik denk dat van Lauri Spiegel er ook een nummer op de maan is beland.

0: your face. The clock, my mind, my heart, you're fine.
1: Laurie Spiegel en daarna The Human League, Blank Clocks. Nog een stukje Sam Britton en Will Worsley.

Eerst de Barcase met de 6 o'clock news. En dit is 6 o'clock DJ van Rolls Royce. Verder met Sunrise Movement, Clockwise Revolution.

David McWilliams. En tot slot in dit programma Klankenbergen nog Melvin Price. 5 o'clock traffic. Binnen 2 weken een nieuwe Klankenbergen. En zo dadelijk een final frontier. Tot binnen 2 weken.

online gezet van dit programma. Dus vanaf morgen kan u het nog eens in het Engels herbeluisteren op Mixcloud als u zoekt naar mijn naam Sven Vistering. Tot binnen 2 weken.

0: Klaxons in trek natuurlijk. Dinsdag nacht. Radio Centraal. En ja, wat? Waarom? Waarom doe ik de moeite om iets te doen? Maar we doen het dan toch maar. Weken aan een stuk. Letterkens tikken. Ik wou het eigenlijk deze keer vanavond hebben over de, ja, de wel edele kunst van Expo 1958. En dan niet de sterkes en de dingetjes en de pakjes en de impactjes en dat dan mee elkaar. Maar wel de impact, of zoals de Hollanders zo mooi zeggen, de impact op het land zelf, België zelf. En ik zal u helemaal uit de doeken doen, tegen uw goesting, tegen mijn goesting, daar zijn we één in, waarom dat zo belangrijk was. Dus een stukje mansplaining om een punt aan te zuigen, of gewoon een pummel die een beetje zit te vertellen over van alles en nog wat, als het maar over geschiedenis gaat. En als de plaatjes maar krokant zijn en uit het saffieren tijdperk, wat de muziek betreft, u zal weer een allerfijnste mix horen van die krokantjes met nadruk op blues en op Zuid-Italiaanse folk uit de jaren 50, 60. En ja, misschien een stukje sitar erbij. Ja, whatever, als het maar, ja, als het maar is, dat is zeker. Veel meer kunnen we ook niet doen, hè. Dat is natuurlijk ook zo. Alsjeblieft. Ja, en gewoon omdat ik hosting heb, eerst dan een beetje blues nog.
1: Ah, ladies and gentlemen, the town is known. When I read 1963, I was hit the Barden jump by the Midway Ocean. The town is number. If you can't fly a plane, don't leave.

1958. En ik heb het dan berekend. Ja, potlood, pen, papier. 25.002 dagen geleden dat de expo opende, 14 april 1958. En dus nog 566 dagen en het is de 80ste verjaardag van de 9 bollen. De magische bollen. Het keurmerk van ons land natuurlijk. 1958, warme tijden, koude oorlogen. Een echt keerpunt in de geschiedenis van ons land, zoals ik al zei. Misschien wel belangrijkste naoorlogse. Dat jaar wordt gekenmerkt door die veranderingen, zoals bijvoorbeeld de dekolonisatie. Er is de koningskwestie, er is de schoolstrijd en er waren steenkoolmijnen met dito doden en dito stakingen en dito sociale strijd. Nu, weet u, België was altijd al een bijzonder rijk land. En hoewel dat onze 4 miljoen luisteraars van Centraal dat niet echt voelen, maar dat is het nog steeds. Want uniek voor ons land, de staatsschuld. U weet wel, een van die schaamlippen, lappen van die slootrechtse regeringen waar wij onder de knoet van liggen. Die staatsschuld die is eigenlijk grotendeels in handen van Belgen zelf. En dat maakt dus die staatsschuld wel iets heel bijzonders. Want we hebben veel minder schuld bij buitenlandse mogendheden dan die buitenlandse mogendheden. Amerika op kop natuurlijk. Dus wat is schuld als je binnen je eigen familie schuld hebt? Een van de redenen dat de idee van een splitsing van dit land volkomen lachwekkend is. Want bekijk het maar als familie. Maar zwart. 58. 13 jaar dus na het einde van Wereldoorlog 2. 13 jaar. 13 jaar nadat 15.000 landgenoten zijn afgemaakt door de bezetter en onze vier Vlaamse collaborateurs. 13 jaar, dat zou dus willen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog, als je hem naar nu trekt, in 2013 afgelopen zou zijn. 13 jaar, dat is ook evenveel tijd als tussen She Loves You en Bowie's and Heroes. Het jaar waarop koning Filip koning werd, is dat

programma er verder op ingaan. Hij gaat een beetje door elkaar lopen, maar conflicten die inderdaad vandaag volstrekt onbevattelijk zijn qua impact. En het is dankzij die stabiliteit die vroeger bestond en vandaag verdwenen is, dat men die conflicten heeft opgelost. Dankzij een vertrouwen, dankzij een fundamentele, haast instinctieve neiging om te kunnen geven in de wetenschap dat je iets gedaan krijgt. Niet via polarisatie, maar via respect voor je politieke partner.

Dus eerst even over de decolonisatie, ook als een moeilijk voor te stellen. Wij hadden een kolonie die 77 keer groter was dan de kolonisator België. Ongeveer ook zo groot als de 2/3 van West-Europa. Dat is dus de size van Congo. Lumumba, briljant Congolees politicus. Het was tijdens de Expo 58 dat heel wat Congolezen voor het eerst naar België kwamen. Goed uit hun ogen keken natuurlijk. En Lumumba was daar één van. Met onder andere de vaststelling dat die grote boze kolonisator, dat machtige Europese land eigenlijk een rommelige constructie was.

met tegenstellingen à la Belgique qua. Een eye-opener ook, van de orde dat Lumumba, eens dat hij terug was in Congo in oktober, in 1958, direct een partij oprichtte. Nu is het wel zo, daar moeten we eerlijk in zijn, dat België zelf al wel bezig was met het onafhankelijk laten worden van Congo, anders dan veel andere kolonisatoren van Europa. Was er wel degelijk een bepaald gevoel van schaamte omtrent dat verleden. En dat ontstond in 1958 ongeveer, want in 1954 leefde iets het idee dat de expo van 4 jaar daarna nog stevig zou uitpakken met de kolonie. Maar bij de openingstoespraak was dat dus verdwenen. Geen speciale vermelding meer van ons Congo. Nou, dat ging tijd worden uiteraard. Het was het breken met een systeem waar we op onze scholen bijzonder luidkeels over zwijgen en zwegen in alle talen. Een systeem van een land dat er in het begin van de vorige eeuw alles aan deed om zijn onderdanen op te leiden tot goede, brave, flinke kolonisatoren. Eén voorbeeld daarvan kunnen we wel heel dichtbij vinden, ja, meerdere, want het station, Centraal Station in Antwerpen, of de Saint-Cantenaire, of wat ook. Het klinkt cliché, maar het is wel zo gebouwd met negerbloed. Maar misschien heb jij al gehoord van het hoorspel van Leen van onze radio. Wat zij geschreven en geproduceerd heeft en waar ze in geslaagd is om dat hoorspel live te brengen in een aula van een school. En die school die lag in de Vrièrestraat, of de Kokkiatstraat, of de Schilderstraat. De Vrièrestraat, dat is de verbindingsstraat tussen het Marnixplein met dat Neptunus-standbeeld van Scheldevrij en de Leie, ter hoogte van de Bel, die staat ertussen. Daar is de Vrièrestraat. Wel, die school die heette het Handelsgesticht. Gesticht als in internaat. Pensionaat. Ik heb het plezier en de eer gehad om daar in die gebouwen rond te kunnen lopen. Dat staat daar volledig leeg, want het is verkocht aan een van die schofterige hoofdpersonen in de vastgoedwereld van Antwerpen, waar de onvolprezen Apache achteraan zit. Die schoft heeft het gekocht en je gelooft het of je gelooft het niet, maar doe het maar. De bedoeling is om het terug te verhuren aan scholen. Dus wat ooit onze trotse stedelijke school was, dat is nu in privéhanden gekomen. We hebben 1 keer langs de kassa gepasseerd, dat zijn we voor altijd kwijt. En nu mag de belastingbetaler weer gaan betalen, maar nu aan de privé. We zijn goed bezig. Maar goed, we zitten nu dus nog eventjes in 1898, het jaar dat het Handelsgesticht klaar was om leerlingen te ontvangen. Die kwamen van overal in België. Het was namelijk de gewoonte van de Jesuiten om de primussen van hun klasse te filteren doorheen heel het land en ze te leiden naar carrières die de leiding van het land zou bestendigen. Een elite prepareren dus. En voor 1 keer mogen we het woord elite gebruiken waar het echt voor dient. In deze school, dat Handelsgesticht, werd een selectie opgenomen die geprepareerd werd om Congo te gaan leiden. Sarcasme, aanhalingstekens staan open natuurlijk. Het meesterwerk Heart of Darkness van de Poolse, Oekraïense Engelsman Joseph Conrad is overigens nu te koop voor €9 in die gloednieuwe Engelstalige boekhandel van de slechte naaste Groene Waterman. Dat is pas geopend, een weekje of zoiets. €9 kost het daar slechts, paperbackje. Werd gepubliceerd 2 jaar na de ingebruikname van het Handelsgesticht. Dus met een klein beetje fantasie en een klein beetje good fortune heeft Joseph Conrad daar ooit nog eigenlijk iemand tegengekomen. Al wordt een boek later geschreven natuurlijk, maar wat. Er is een kans dat u daar, zonder te weten wat het oorspronkelijk was, bent binnen geweest overigens. Want dat adres was namelijk enkele jaren de locatie van het Raamtheater.
Dat raamtheater was toen een rechthoekig gebouw met rondom rond drie verdiepingen gietijzeren balkons, helemaal in het zwart geschilderd. Maar toen, 1898, werd het gebruikt als museum. Ja, eufemisme natuurlijk voor roverij, plundering, want daar, wat daar stond, dat waren voorbeelden. Of nog iets duidelijker gezegd, dat wat de internaatstudenten geacht werd te plunderen uit de kolonie, namelijk grondstoffen. Heel museum vol, drie rijen breed. In Parijs vind je nog sommige van die museums met gietijzeren. Het is een heel mooi gebouw uiteindelijk, maar zo'n donkere, donkere geschiedenis steekt daarachter. Maar goed, oké. 60 jaar later was het uit met de pret, want Congo, dat werd eindelijk dan onafhankelijk. Lumumba die werd terechtgesteld door de Belgische geheime dienst, samen met de CIA, en elke vorm op degelijk bestuur werd door een voormalig medejournalist van Lumumba, die mee naar de expo was geweest, Mobutu, vakkundig tegengehouden. Chaos, corruptie, en maar nu onafhankelijk. Tot op de dag van vandaag plundert het corrupte kapitalistische systeem grondstoffen uit de Congolese grond. Dat weet u vast wel. Vraag het maar aan de coltan in uw smartphone, uw handy in het Duits. En aan het Rwandese regime bijvoorbeeld, dat met veel plezier de Congolese grond leeghaalt. En aan een natte droom van het regime wat sinds Ronald Reagan de macht heeft in de VS. Nothing has changed and nothing will.

Ik heb er geen idee van of Coltrane, ook dan eigenlijk te zien was op die Expo 58. De kans is groot natuurlijk, want wat u niet meteen in de herinnering heeft opgeslagen, u die daarbij was, de Expo bestond voor pakweg de helft uit gebouwen van en voor de Belgische industrie. Je hebt altijd het idee, hoeveel 48 landen tonen zich daar, en Rusland in, met name de USSR, Joegoslavië, de Verenigde Staten van Amerika stonden daar allemaal, Amerikaans theater, de Carré, noem maar op, maar de helft was volledig helemaal voorzien voor de Belgische industrie. Let's sell ourselves. Overigens, de kolonie. Waar we het al eventjes over gehad hebben. Die kolonie die had 10% van het volledige oppervlakte ingenomen. Er waren overigens nog veel meer wereldtentoonstellingen in België. De eerste was in 1885 in Antwerpen. De derde was de eerste in Brussel 1897. En kijk, hetzelfde jaar als de opening van het handelsgesticht. En laat die Brusselse wereldtentoonstelling nu net door Leopold II ingericht zijn met als hoogtepunt de Congolese tentoonstelling in het uitstalraam dat het museum Tervuren heet. Het Afrika Museum vandaag, heel die koloniale shit van toen met Leopold die Congo als privébezit had, werd niet overal in België zo geweldig gevonden, by the way. Maar uiteraard waren het weer de oppermachtige katholieken van het Vlaams Holland die met alle macht het koloniale systeem in stand hielden. Natuurlijk, als je God aan uw zijde plakt, dan gaat je voor de koning zelf die negerkens wel eens een keertje opvoeden, nietwaar? Maar goed, we gaan zo dadelijk verder met bijvoorbeeld enige overdrijving te stellen dat het dankzij Wereldoorlog 2 is dat België de Expo 58 had. Want er was zoiets als het Marshallplan.

0: Ain't never, never woman give a chance just to throw my cap out door. Why y'all let throw my cap out door? Had too much trouble.
1: Het Marshallplan, dus het naoorlogse sociaal-economische herstelbeleid, wordt als een Belgisch mirakel ervaren. Niet meer, niet minder dan dat. Er wordt gezegd dat de politiek van het minste kwaad het Belgische productieapparaat gevrijwaard heeft van al te grote schade tijdens de bezetting. En de operatie GUT, G-U-T-T, onthoud die naam, zorgde voor een sterke munt. Het was een briljant systeem. Het kwam erop neer dat alles wat de burger bezat, qua oud geld, obligaties, alles wat kon bewegen, ingeleverd moest worden en omgeruild tegen vers gedrukt nieuw geld. Briljant natuurlijk. Ik was aan het lezen in een aantal boeken die ik van de plank had gerukt. En die GUT, dat is toch wel eentje om eens dieper op in te gaan. Uiterst boeiend figuur. En zeker in het licht van Klaxon Centriek. Het radioprogramma dat sneller van de rubrieken wisselt dan dat er bedacht worden. Dus onze GUT. Een betere intro zou eigenlijk zijn geweest wat die GUT betreft. Wist u dat de wellicht meest belangrijke man die België op financieel vlak ooit geleefd heeft een Joods-Hongaarse oostenrijker was? Vraagteken. Zijn vader was in 1877 uit het huidige Tsjechië vertrokken naar België en werd Belg in 1886. En zijn zoon, die heette Camille GUT. Camille op zijn, C-A-M-I-L-L-E. Camille, Camille. Camille de GUT. Die werd dan twee jaar later geboren. Normaal komen vrouwen of kinderen niet vaak bovendrijven bij dit soort biografieën. Maar gelukkig, hier wel. Ik heb dan ook speciaal gespit natuurlijk. En ze zijn dan ook nog bijzonder, zijn vrouw. Want zijn vrouw van die GUT, dat was de eerste vrouw die ooit op de Olympische Spelen, Belgische die ooit op de Olympische Spelen speelde, sportte. En nog zelfs als oudste deelnemer in haar categorie, nog wel met 26 jaar. In 1912 was ze de oudste zwemster. Daarvoor, nadat ze met onze Camille getrouwd was in 1906, was die zelfs wereldrecordhoudster op de 100 meter vrij slag. Damit, de snelste vrouw ter wereld, was in 1911 een Belgische. En twee jaar na die Olympische Spelen in 1914 wordt ze nog eens moeder van zekere Jean Max. Daar gaan we het later nog wel even over hebben. Dus Claire, want zo heet ze, die blijft achter. Want Camille gaat met overtuiging, want vrijwillig, vechten voor het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen hij 30 was, al niet echt die piepe leeftijd, en de Duitsers maar weer eens binnenvielen in België. De chasseurs au cheval of zo in de pan gehakt, zijn regiment gevlucht naar Frankrijk, daar meteen bij een bataljon aangesloten. Maar koppige kerel wel direct, want blijkbaar wou zijn Frans bataljon naar de Dardanellen gaan, maar Camille koos voor Le Havre. Geen goesting tegen het principe, dat heb ik niet gevonden. Wel, duidelijk is dat hij naar Engeland oversteekt in 1916 en daar vreemd genoeg meteen een vrij hoge politicus daar gaat bijstaan. Een zekere Georges Teunis. Het is van ongeveer hier overduidelijk dat Camille lid moet zijn geweest van de loge. Zijn vader wellicht al en echtgenote Claire. eigenlijk, hoe schattig, hè? Camille en Claire. Camille en Claire was de dochter van een liberale burgemeester van Saint-Jos, zoals ze in het mooie Brussel zeggen. Sint-Joost ten Node, zoals het in het lelijke Vlaams klinkt. Zwat, de oorlog voorbij. Gut wordt kabinetchef in 1921 van, jawel, degene die de eerste minister wordt. En wie is dat? Inderdaad, zijn vriend uit Engeland. Ons kent ons en ons gaat er eens iets mee fixen. Wat we ook gaan fixen is een lichte overgang qua muziekkeuze en muziekselectie van de muziekmeester Deezer. En we gaan naar de modernere jazz. Nu ja, zoals in klassieke muziek. Wat is moderne jazz? Dat gaat heel veel op en neer. Op en af. Achterstevoren, binnenstebuiten en omgekeerd lukt ook. Maar bij deze hoort u, het is een Dollar Brand. We gaan het voor de kerst in zijn naam noemen. Dollar Brand. Met de African Sketchbook.

eens in België gewonnen is. Want wij hebben uiteindelijk de Duitsers overwonnen de eerste keer. En de tweede keer komt hij terug. Onze Camille. Claire, zijn echtgenote Claire Frick. Ze heeft nog één keer in 1919 het Belgisch record. En in de volgende jaren krijgen ze samen kinderen. Maar eerst in 1922 schrapt hij de Estein uit Gutestein om goed te worden. Want zijn vaderlijke naam, zijn echte naam was eigenlijk Gutestein. De goede steen. Om goed te worden, dus zeer goed samen met zijn verleden. Wou hij duidelijk ook van zijn Joods zijn af. Dat kan je niet anders dan vaststellen. 1924 wordt François geboren. In 1925 Etienne. En dan is er daar nog ergens die Max, Jean-Max bij. Kom ik later nog op terug. Die jaren tussen de Duitse veroveringsoorlogen stapt hij af en toe in regeringen. Steeds als een soort onafhankelijke, niet verkozen dus. Wel gekozen, puur op basis van talent en netwerk natuurlijk. En in 1939, spanning stijgt, wordt hij zelfs minister daar. Die regering, toen onder druk van het antidemocratische klimaat dat toen ook al bon ton was en de wereld teisterde. Die zijn nooit een succes, die regeringen. En lab 1940, daar zijn die arschloggen dan weer. De Duitsers zijn er weer. Ding dong. Met de handy en de machinegeweren. Duitse klootzakken. Weet hij, denkt hij, en hij vlucht. Maar ja, nee, hij vlucht niet. Hij gaat naar Groot-Brittannië. Als Jood was dat wel slim, waarschijnlijk. En daar komt hij echt bovendrijven, daar in Groot-Brittannië. Dat geniale brein van hem is betrokken bij ongeveer elke beslissing van België in ballingschap. Hij bekleedt daar hoge posten, onderhandelt met iedereen. Overigens, die regering daar die bestond uit 5 mensen, de Belgische regering. En die had een enorme ruzie met het thuisfront, namelijk de heer Leopold motherfucking de derde. Maar goed, niet iedereen gaat naar Engeland, ook zijn vrouw helaas niet, want die wou in België blijven bij haar jongste zoontje, Etienne. Die oudste zonen die gaan mee naar Engeland om vandaar tegen de Duits te gaan vechten. Dat hoort nu eenmaal zo in een familie die het hart op de juiste plaats heeft. Maar lap. Kijk, eerste drama. De oudste, Jean-Max, die komt meteen om in 1941 als een RAF-piloot in opleiding. En er volgt uiteraard dan ook nog eens een tweede drama. Die tweede zoon die komt ook om, maar op de stranden van Normandië, bij de landing en de gevechten met de fascisten. Nou, die twee datums die zijn opvallend, want als onderhandelaar voor België, en dus de kolonie Congo, onderhandelt onze Camille Gutt met de Amerikanen over uranium. Dat zit daar namelijk ook en masse in de Congolese grond. En die onderhandelingen die starten dus in 1941. Dat is de dood van zoon 1. En die eindigen met een akkoord in 1944. Die onderhandelingen, en dat is de dood van zoon 2. En inderdaad, uranium, dat uranium waarmee Oppenheimer de bommen van boven Japan zou produceren. Tegenover de verkoop van dat uranium kwam ook een belofte te staan van kennisuitwisseling qua eventuele burgerlijke toepassingen van het atoomonderzoek. Een rechtstreekse lijn naar het nucleair onderzoekscentrum in Mol, dat dan in 1952 werd opgericht. Nou, het bijzondere aan die mensen als Gutt is dat je hen van een extreem standvastige houding kunt beschuldigen en kunt zien innemen en volhouden en dat ze doelen bereiken door steeds maar weer opnieuw samen te werken, compromissen te maken. En dat is nog iets anders dan de arch of the deal. En dan
niet met vandaag, zoals onze premier al dan niet met bedekte fascisten als Meloni van Italië doet. Maar je maakt compromissen en afspraken met enkel hen die vanuit hun eigen overtuiging de wereld voor iedereen beter willen maken. Met het algemene belang en dus niet het eigen belang. Of het belang van Limburg, of het Ovlams belang. Universeel belang, punt. En daar kan een mens toch zo verdrietig en razend om worden dat dat denken weggezet wordt als naïef of wereldvriend of zelfs terroristisch. Zie maar hoe mensen als Greta Thunberg of Code Rood geframed worden of Antifa of Extinction Rebellion. Allemaal geframed als terroristen tegenwoordig. Terwijl, wat willen die mensen? Voor iedereen een betere wereld. Zo plat en zo flauw klinkt het. En toch ben je dan een terrorist. Zover is het gekomen. Zwat, Camille God, we gaan er nog even op door. Maar zoals het dan ook hoort bij een verstandig radioprogramma, schakelen we weer over naar de muziekdatabank van de krokante plaatjes uit het Saffieren tijdperk. En het is weer een lichte change. Nu gaan we van Dollar Brand, de Jazzman, naar het diepe, diepe Afrika. Veldopnamen van aldaar in de jaren 50.

Yeah.

Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even. Ik ga het even.

Camille Cut. Dus hart en hersens op de absoluut hoogste plaats. Een beetje anders dan het vandaag het rapalje wat we aan onze leidinggevende plaats hebben weten geven. Maar ja, zoals misschien op één na alle 4 miljoen luisteraars.

een audiëntie, audiëntie. Please, please, meneer Adolf, geef mij. Maar goed, ook Camille Cut, die heeft dat aanzien. En met ledenogen hoe die vellaard niet vrijwillig uit protest in ballingschap ging, maar in België bleef. Een andere soort heldendaad is hoe die Camille Cut met de goudreserves van België is omgegaan. Want die had natuurlijk al heel vroeg door dat een Duits over het land zou walsen. En die bracht onze goudvoorraad wel heel snel op. In veiligheid. Ja, en hoe slecht en verraderlijk wij daarmee door Frankrijk behandeld zijn, dat is aan zich nog weer een ander verhaal wat u nog te goed heeft in een volgende klakson. Maar binnen Cut zijn oorlogsbiografie valt nog iets verbijsterends te melden. Hij stond namelijk mee aan de wieg van het Internationaal Muntfonds. En je mag zeggen wat je wilt en aan die organisatie allerlei terechte verwijten maken. Feit is dat het een Belg was die het latere Europa op de kaart heeft gezet van de internationale politiek. Wat zeg ik? Een Oostenrijks-Hongaarse Jood. Hij was voorzitter van die pas opgerichte instelling, het IMF, tussen 1946 en 1951. En we zullen ook eens eventjes een Engelstalige site aan het woord laten, kwestie van afwisseling. Camille Cut also played a major role in forging the Benelux and by this contributed to the formation of the European Union. Inderdaad, de Benelux. Briljant initiatief komt uit de koker van onze Oostenrijks-Hongaarse Joodse immigrant. Maar eigenlijk moet zijn meesterwerk nog besproken worden. Het voor de Duits veiligstellen van al ons Belgisch goud was al topwerk, maar het plan Cut sloeg alles. Het plan Cut. We gaan eventjes terug naar het einde van de oorlog. Die arriveerde dus samen, die Cut, met alle andere Londense Belgische ministers uit Londen opnieuw in Brussel op 8 september 1944. De krijtdampen waren nog steeds aanwezig hier. Hij behield zijn ministerpost in de door Pierre Loh geleide regering van de Nationale Unie vanaf 26 september. Maar het was op dat ogenblik dat hij een enorme muntsanering lanceerde die absoluut noodzakelijk was om de economie van het land te kunnen herstarten. Die operatie baseerde zich op onderzoek van een of andere kerel, afgerond in 1943. Op 1 mei 1944 werd dat discreet opgestart, dat plan, met een voorafgaandelijke devaluatie ten opzichte van pond sterling. Dat is heel belangrijk om dat te doen, strategisch. En op 7 november, dus nog geen maand nadat hij in België was, werd hij definitief gelanceerd via een aantal wetten. Wat was nu eigenlijk het plan Cut? En het is interessanter dan u vreest. Bankbiljetten van 100 frank of meer die verloren meteen hun wettelijke waarde en moesten aangegeven worden. Elk huishouden kon dus maximum 2000 frank omgewisseld krijgen in nieuwe biljetten die al in Groot-Brittannië gedrukt waren. Alles, maar dan ook alles boven de 2000 frank werd geblokkeerd op speciale rekeningen op naam van de eigenaar. Zowel kapitaal van privépersonen als dat van bedrijven werd op die manier aangepakt. Een klein deel van het geld op de rekeningen kwam ter beschikking in nieuwe bankbiljetten, maar de rest bleef dus geblokkeerd. Tegelijkertijd dienden alle Belgische en buitenlandse effecten aangegeven te worden. Maatregel die een volledig beeld moest geven van de in omloop zijnde roerende goederen, zoals dat heet. Er was dan wel een versoepeling, 40% bankrekeningen enzovoort. Maatregelen moesten eigenlijk vooral en was de talrijke kleine oorlogsprofiteurs treffen, maar in een tweede fase ook de industriëlen die gewerkt hadden voor of leveringen hadden gedaan aan de bezetter. Er werd voorzien om hun winsten aan 100% te belasten. Dat wil zeggen, geef alles af, motherfuckers, wat dat jullie hier gecollaboreerd hebben. De psychologische schok van die operatie Cut was natuurlijk enorm, omdat het behoorlijk goed bewaard was gebleven. Op voorhand zijn de minister van Financiën zou snel de door de oorlogstoestand amper getemperde vijandschap ondervinden van dat deel van de middenklasse uit handels- en landbouwkringen dat weinig onder de oorlog geleden had en zwaar had geprofiteerd

van de zwarte markt en de handel met de vijand. U leest het goed en u hebt het goed begrepen, al luisterend. U luistert goed. God is er in zijn eentje geslaagd om met één pennetrek al die motherfucking collaborateurs en alles wat ze verdiend hebben hun geld afhandig te maken. Nu, om dat stukje nog eventjes af te werken. Mensen die hun geld hadden staan, die kregen dat met mondjesmaat terug. Naarmate de economie terug opleefde. Dat ging heel, heel snel, precies vanwege die aanpak. En ik dacht, in 1954 was eigenlijk iedereen had zijn rechtmatige geld al teruggekregen. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar it's a plan and it's a daring plan. Waar we nog wel eens nood zouden kunnen aan hebben. Maar dat vergt moed, niet waar? Dat vergt moed, moed van de burger. Zwart, hier gaan we nog. We zijn bijna aan het einde van deze klaksons in trek gekomen. Onze vriend Toon staat al popelend klaar om zijn mooie programma te beginnen. Kijk, popel, popel. Jammer dat we geen centraal tv hebben. Maar hier nog een, zoals beloofd, een Zuid-Italiaanse stuk muziek. Helemaal uit de bergen. Van een beetje oostelijk aan Napels, alsjeblieft.

0: ragione mia, ti voglio arricchire.
1: Et voilà, het einde gekomen van Klaxons in Trek. Ik geef nu nog even het beginmuziekje. En ja, als ik het nu zo zie, dan kom ik op het idee dat ik misschien de volgende keer wel steeds eindig met de beginmuziek, maar dan achterstevoren, verstaat u? Dan is het eigenlijk, niks gebeurd. Hè. Geen Klaxons in Trek geweest. Maar ik stel voor dat u twee dingen kan doen. U gaat heerlijk slapen of u gaat nog heerlijker luisteren naar L'Oreille Cassée met de ton na deze intro van Clockwork Orange en de outro van dit Klaxons in Trek.

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: We beginnen vandaag met een lang werk van Johan de Meij. Lord of the Rings, Symphony No. 1. Vrij vertaald in het Nederlands wordt dat In de Ban van de Ring. Met deze compositie, geschreven voor symfonie- of harmonieorkest, maakte de Nederlandse componist Johan de Meij in 1988 zijn debuut, althans als componist voor harmonieorkest. Daarvoor was hij vooral actief als arrangeur van klassieke werken en musicals. The Lord of the Rings is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van Tolkien. Tolkien was een Engelse filoloog, dichter, theoloog en hoogleraar in de Engelse taal en letterkunde. Hij leefde van 1892 tot 1973 en werd vooral bekend als de schrijver van Hobbit, In de Ban van de Ring, en van de Silmarillion. Met dit laatste werk legde hij de basis voor de moderne fantasieliteratuur. Het boek Lord of the Rings is sedert de publicatie in 1955 miljoenen keren over de toonbank gegaan. Een reden te meer om er ook een muzikale versie van te maken. Het is een symfonie geworden en bestaat uit 5 afzonderlijke delen, die ieder een figuur of een belangrijke episode uit het boek illustreren. Die 5 delen zijn: ten eerste Gandalf, de Wizard, ten tweede Lothlórien, de Elvenwood, ten derde Gollum, Smeagol, ten vierde Journey in the Dark en tenslotte ten vijfde Hobbits. The Lord of the Rings wordt nu gespeeld door het Universitair Harmonieorkest van Leuven onder leiding van Erwin Scheltjens.

The Lord of the Rings, een compositie van Johan de Meij. Het werd gespeeld door het Universitair Harmonieorkest van Leuven onder leiding van Erwin Scheltjens. The Lord of the Rings was een werk dat ruim 40 minuten in beslag nam, zodat we nu al aan het intermezzo toe zijn. We begroeten vandaag eerst Wannes van de Velde met een kritische blik op de Vlaamse kwestie. Die kritische bril vinden we ook terug bij Louis Neefs met Laat ons een bloem.

Dat was achtereenvolgens Wannes van de Velde, Zwijg mij van de Vlaamse kwestie en daarna Louis Neefs, Laat ons een bloem. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade ligt sedert het begin alweer enkele maanden achter ons. Tijd dus om even achterom te kijken. Dat concours gaat slechts om de 4 jaar door en wordt ook wel eens de Olympische Spelen van de blaasmuziek genoemd. Alle resultaten hier bespreken gaan we niet doen, dat zou ons veel te ver leiden. Maar we brengen u vandaag en in de komende weken wel een bloemlezing van dat evenement. Beginnen doen we met de derde afdeling Brass Band, of zoals we het daar noemen, de derde divisie. Als winnaar kwam een korps uit Litouwen uit de bus, namelijk de Oakstea Brass Band. Dat korps zag pas het levenslicht in 2007, maar desondanks wisten ze reeds amper 10 jaar later, als jeugdkorps, een belangrijke prijs in de wacht te slepen. In 2024 werd dat succes nog eens overgedaan, zodat zij ook niet onvoorbereid in Kerkrade aantraden. Het plichtwerk in hun reeks was Black Gold van Thierry de Leruel. Daar komen we later nog op terug, maar vandaag gaat onze aandacht naar hun keuzewerken. Dat waren er 3. Pratsios Veias van Saulius Petraikis, The Wind Beneath My Wings van Larry Henry en Jeff Silbar en tenslotte Gospel Brass Machine van Mark Taylor. We luisteren eerst naar Pratsios Veias van Saulius Petraikis.

Dat was al een eerste keer de Auxti Brass Band met Pragios Veas van Saulius Petreikis. Ook Wind Beneath My Wings behoorde tot hun keuzewerken. Deze compositie dateert uit 1982 en werd geschreven door Jeff Silbar samen met Larry Henley. Pas in 1988 raakte het werk bekend door toedoen van Bette Midler, die dat thema gebruikte voor de film Beaches.

The Wind Beneath My Wings, een werk geschreven door Larry Hanley en Jeff Silmar. Het nummer is geïnspireerd op een gedicht dat Larry Hanley voor zijn vrouw schreef, waarbij Jeff Silmar daarna de muziek componeerde, op basis van de titel van dat gedicht. Het derde keuzewerk dat deze brassband nog bracht, droeg als titel Gospel Brass Machine en werd gecomponeerd door Mark Taylor. Gospel Brass Machine is een funky, opzwepend stuk dat gegarandeerd voor een sensatie zorgt, zowel bij de band als bij het publiek. Het werk heette oorspronkelijk Scream Machine. Mark Taylor schreef Scream Machine voor het Army Blues Jazz Ensemble. Het stuk bevatte toen 4 trompetpartijen voor de allerhoogste registers. Vandaar ook de titel Screamer. Pas later werd er een eenvoudiger versie uitgebracht onder de titel Brass Machine. Die versie voor Brass Band dan bevat een middendeel in de gospelstijl.

Tot zover dan het keuzeprogramma van de Augusti Brass Band uit Litouwen. Dirigent was Remigius Vilis. Dit korps werd in Kerkrade laureaat in de derde divisie Brass Band. Hoog tijd nu voor de poëzie, omkaderd door muziek uit het koorleven. We begroeten nogmaals Pierrette Coffret en Nicolas Kroeze. Zij brengen respectievelijk de blijde intrede van de toerist Novo en de kunst van het sterven. Verder komen we ook nog Richard Fouquet tegen. Wij drijven onwetend door elke ruimtetijd. De muzikale omlijsting wordt achtereenvolgens verzorgd door het Kerwieder Jugendkoor Solde in Duitsland en het jeugdkoor De Piccolo's uit Pelt. We hebben ook twee nummers die refereren naar de tijd van de Spaanse bezetting en dat zijn het lied van Koppenstok, misschien beter bekend

De blijde intrede van de toerist Novo. Hij lurkt op het strand, leunt achterover in zijn strandstoel zonder beker in de hand en stuurt naar zijn familie een selfie in de avondzon. Ik heb de zon zien zakken in de zee en er kwam een zeeslak bovendrijven. Bij laag water alle zeetroep koek zag ik samen klitten tot één reusachtige zeeboterslak. In zilverig licht daar kroop ze traag, zonder bestemming gestaag. De zee sleept het voort als een polymeren weekdier dat niet van haar afkomstig is. En toen, in een visioen dan, de aarde zich vernieuwde, gedijde naar een ijdere vorm, liet de zee de slak eenzaam en verstoten achter. De toerist Novo, hij post vervolgens zijn selfie met een quote van Baudelaire. Tu chériras la mer.

Wij drijven onwetend door elke ruimtetijd, zien de werkelijkheid niet. Want tussen schijn en wezen ligt het eeuwige misschien, staan de torens van Babel. Want wat overal is, is nergens aanwezig. Leven en dood in gelijktijdigheid. Het is Schrödinger's kat, Hamlet's twijfel. Alles is inwisselbaar, alles is om het even. Een maan draait rond een aarde draait rond een zon. Alles cirkelt om elkaar, kan niet raken, kan niet vluchten. Het is hier, het is daar, het is overal onbestaand. Het is reddeloos, het is redeloos. Het is de nacht.

Een inleiding tot de stilte. Het is zo eenvoudig. Je gaat rustig zitten, sluit je ogen en wacht af. Je luistert. Luister naar de stemmen in je. Van het verleden, het nabije, toegankelijke verleden. En het andere. Al de stemmen die je kent en wat je nog niet kent. Want je bent op reis. Een voor anderen onbegaanbare reis in jezelf. Het is zo eenvoudig. Je bent het zelf. Je gaat rustig zitten, sluit de ogen en wacht af. Je bent het zelf. Wat ken je zelf het meest? Jezelf. De anderen, sluit je ogen, ze zijn weg. Je bent weg van al het andere. De ogen dicht, alleen of niet alleen, toch ben je het zelf, alleen maar jezelf. Nu wacht je af. Let op, laat die stemmen verstommen, de bezige gedachten, de waaiende wensen, de buitenste stromen. Nu stroom je naar binnen toe open, open, niet sluiten, voorzichtig. Bij elke stap een misstap, voor elke hemel een hel. Te wapen, wapen je, alles is waar en niets is onmogelijk. De hele wereld zelf, jij alleen vereend met alles. De spiegel om de binnenwand, waarachter je hand, je verstand, je ogen, je hart. Laat het kloppen, luister naar je lichaam. Leg het een ritme op, val niet in slaap, maar wacht af. Er zijn mensen, er zijn veel mensen, op weg, onderweg. En al ergens beland, in het schitterende licht beland, van waaruit elke stap, bewust en onvervaard, mankracht, vrouwkracht, alles omhelzend, het leven op aarde, de boze en de hoge dromen, laat maar komen. Wie eenmaal de ogen weer opent, ziet dat het goed is, dat er een weg is, met aan de weg, het getimmer en gejank, de rotzooi en de stank, maar hoe waar het is, en hoeveel schoonheid er is, en hoeveel van onuitsprekelijke waarde. Het leven een genade, de wonderen de wereld bij lange na nog niet uit, zon en maan en sterren, rivieren en horizonten, nog zoveel inspiratie, nog zoveel leerzaam en waar. Zovelen hebben je de weg al gewezen, zovelen hebben zich op weg gezet naar de waarheid en het leven. Vandaag wordt dit leven beslist, tenzij het al wist, jij beslist over je eigen leven. Is je het leven nog de vrijheid waard? Zo eenvoudig het is. Als je bereid bent, wordt het je geopenbaard. Als je zo ver bent, alles je bekend, niet langer in den blinde tastend en zoekend, zoegend en vermoeiend, maar aan een bron staand die onuitputtelijk is, bij een oorsprong die niets is in den beginnen. Voor het licht werd, voor de schaduwen vielen, voor het geraaskal begon, toen de taal nog een mens was, van toen af alles ontstond, van het woord dat vlees werd, van de mens die bewust werd, dat hij kon denken, denken te sterven, denken te weten, denken te kunnen meten en vergissen, zich o zo vaak vergissen, maar de weg nog altijd open stond. Mens, ik zing je de ochtend stond, goud in de mond, het hart en de ogen, die geen leugen meer gedogen, niets dan een horizon, waarachter, waarachter. En daarom en daarvoor en daar tussenin, die smalle weg die de mens is, niet wijlen bij poespas, maar zichzelf is, deel van dat alles, omvattend dat alles, omhelzend ook dat alles, als het tot niets uiteenvalt en blijft vallen. Niet langer meer angst, het leven een genade. Vaarwel, het is eenvoudig, het is zo eenvoudig. Je gaat rustig zitten, sluit je ogen en wacht af.

Tot zover dan de poëziebijdrage voor vandaag, omkaderd door muziek uit het koorleven. U hoorde gedichten van Pierre de Coffray en Nicolas Kroeze. Zij brachten respectievelijk De blijde intrede van de toerist Novo en De kunst van het sterven. Verder kwamen we ook nog Richard Fouquet tegen. Wij drijven onwetend door elke ruimtetijd. En daarmee zit ons programma voor vandaag er weer al op. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goedemorgen luisteraars van Radio Centraal op de 106.7 FM of op de DAB+. Wie weet via www.radiocentraal.be of misschien de podcastversie van dit programma, met name de Nooit Nooit Show. Ik ben uw gastheer Nooit Nooit en wij hebben vandaag, zoals u dat van ons gewend bent, flink wat ingezonden poëzie. Oude stemmen, nieuwe stemmen, vertrouwde stemmen, onbekende stemmen, revelaties. We hebben ook een invitada, waarover straks veel meer. En we hebben heel veel muzieken. En het eerste stukje muziek om iedereen wakker te krijgen komt van Stanu Krasje. En zij brengen ons Koli Mi Buli Razom.

Oké, iedereen wakker nu met deze Oekraïense binnenkomers in Longdrink om er nog wat meer in de sfeer te komen. Clara Lewis, Tam Minhent en wij gaan dat stukje muziek mengen met ingestuurd werk van Sanne Wex. Waarvoor dank, Sanne. Jij stuurde flink wat materiaal door. Vandaag brengen we alvast één gedicht daarvan. Moed.

Moed. Moed. Dat is wanneer het niet gaat. Blijven proberen. Dat is toch verder doen, omdat je het wil. Omdat niet verder doen ook geen optie is. Moed is iets aanpakken wat je nog nooit deed. Is wat je niet kan overzien, toch aanvatten. Moed komt niet in een doosje met de post. Het zit in je en je kan het aanspreken elke keer je je minder goed voelt. Moed geeft voldoening, want er is weer iets positiefs gebeurd. Het doet dingen veranderen. Er is veel moed nodig in dit leven.

0: Tot de laatste noot hoorden we The World is a Beautiful Place and I am no longer afraid met I'll Make Everything. Zoals aangekondigd, we hebben vandaag una invitada. Welkom, Gwendoline de Leeuw Ramlo.
1: Dankjewel, Steven.
0: Ja, dat is graag gedaan. Gwendoline de Leeuw Ramlo, trouwe luisteraars van dit programma, kennen jouw naam natuurlijk al, want jij bent een, ja, laten we zeggen, kampioen in het insturen van ingesproken poëzie.
1: Ik geloof je direct.
0: Ja. Ja, oké. En jouw poëzie is zeer gesmaakt bij onze luisteraars. We proberen die te mengen met de muziek. Maar vandaag ben jij dus in levende lijven tot hier geraakt. En dat is geen sinecure, want jij komt niet van achter de hoek.
1: Ik kom uit Amsterdam.
0: Amsterdam, in Nederland.
1: In Nederland.
0: Dat is dus een wereldprimeur, want wij hadden voorheen nog nooit iemand uit Amsterdam. En ja, dat is dan vandaag 10 oktober 2026 wel aan het geschieden. Dus ja, jij schrijft letterlijk geschiedenis.
1: Ik ben zeer fier daarop.
0: Ja, ja, dat is goed. Gwendoline, wij kennen jou ook een beetje van buiten de radioshow. Want jij maakt natuurlijk poëzie, maar jij houdt die niet graag voor jezelf. Jij deelt die graag en jij laat ook graag anderen aan bod komen. Kan je er wat meer over vertellen?
1: Dat klopt. Ik presenteer een podium in Amsterdam op Einde van de Wereld. Dat is een boot voor Stichting Spleen. En daar hebben wij twee maandelijks altijd een negental dichters op het podium staan. Mm-hmm. En uit alle hoeken van de wereld. En nou ja, goed, je bent er zelf ook al een keer geweest.
0: Dat is wel waar. Ik kan dat ja, bevestigen. Onze managementen hebben lang onderhandeld om jou hier te krijgen. En er was daarbij één voorwaarde. Oké, Gwendoline de Leeuw Ramlo mag naar de Nooit Nooit Show komen op één voorwaarde. Niet te veel over koetjes en kalfjes leuteren, maar focus op het werk van Gwendoline. Dus ja, ik zal mij houden aan deze afspraak en jou nu het unieke woord geven. Kun jij jouw poëzie delen met onze luisteraars?
1: Ik zal van wal steken. Steven, ken jij die uitdrukking, je hebt een goed hoofd voor de radio?
0: Dit is een doordenker. Ik vraag bedenktijd voor een antwoord.
1: Misschien kun je er wel wat bij voorstellen. Als je een goed gezicht hebt voor de radio, dan ben je enigszins onooglijk. En ik heb voordat ik met mijn huidige geliefde was, heb ik natuurlijk al wat eerdere partners gehad. En die hadden eigenlijk altijd wel wat op te merken aan mijn manier van doen, mijn karakter, mijn ware aard, maar ook aan mijn uiterlijk. En ja, als ik dat gezeven dan op een gegeven moment beu was, dan maakte ik het uit. En dan was het huilie, huilie. En daar gaat het volgende gedicht over. Het komt uit mijn bundel Vaas van Verlangen. En het heet De leukste vrouw ter wereld. Als ik kloten zeg, of shit, of kut, ben ik niet damesachtig. De boel een beetje net houden, ben ik tot jouw verdriet niet machtig. Mijn huid is nogal grof, en dat geldt ook voor mijn mond. En er zitten, zie je dat zelf niet, van die putjes in mijn kont. Wat ik vind, doet niet ter zake, of wordt afgedaan als dom. Als ik wat zeg, kijk jij of ik pak weg net van Saturnus kom. Wat ik van lenzen vind en krullen, om de boel wat te flatteren. Hoe ik nu oog, kun je zichtbaar nauwelijks accepteren. Ik loop niet in de pas, niet in die van jou wel te verstaan. Hoe dankbaar mag ik zijn dat juist jij mijn persoon ziet staan. Totdat ik op een dag besluit dat ik toch niet zo van je hou. Dan ben ik plots, pardoes, opeens de allerleukste vrouw. En jij verandert in een tel, in een gebroken man. Je kunt het wel ontkennen, maar waarom huil je dan? De liefde van je leven en echt helemaal perfect. Een kwestie van perceptie, als je een andere indruk hebt gewekt. En dat niemand op de aardbol beter bij jou past. De allerleukste vrouw ter wereld. Dat ben ik dus. Dat staat vast. Het volgende gedicht is een verzoek van Yvonne uit Amsterdam. Dat is een trouwe luisteraar van dit programma, een fan. Dag Yvonne. En het gedicht gaat over de penisplant, die groeide een paar jaar geleden. En het gedicht heet Zaadje geplant. Jij, Amorphophallus decus sylvae, woont daar in de Hortus botanicus. En bloeit soms na 10 jaar een dag of 2. Je zou zeggen, daar moet je bij zijn dus. Je houdt van redelijk klammig en zwoel met je vallesachtige silhouet. Maar wat de fuck is nu precies je doel? Je moet het niet hebben van je boeket. Dat je stinkt, beweren boze tongen, als je dan tot wasdom bent gekomen. En dat helemaal zonder blauwe pil. Zo sneu voor deze Javaanse jongen, dat na alle inspanning genomen, er puntje bij paaltje niemand wil. Het volgende gedicht heet De liefde van de man en het komt uit mijn eerste bundel Hartelijk zelfvertoon. De liefde van de man. Of hij me angst aanjoeg, vroeg hij. Ik proestte het haast uit. Met zachte blik keek hij daarbij. Dus ik ontkende luid. Ik maakte er een grapje van. Het leek zo'n degelijke man. Hier lig ik dan, in stukken, al in zijn diepvrieskist. Je kunt wel concluderen dat ik mij heb vergist. Zijn honger is de reden waarom ik het leven liet. Mijn lichaamsdelen liefdevol gescheiden van elkander. Van tijd tot tijd ontdooit hij eens een bil, dan wel een tiet. Dan stooft hij mij heel langzaam klaar met heel veel koriander.

Ik sla mijn cape op en ga naar een streek die bestaat in een droom als ik tevreden slaap. Zo scherp met mijn teksten steek ik de draak, een lans uit gegevens gemaakt. Gereden op een paard in de vorm van digitaal geschreven maten. Zonder vrees voor kwaad, op een plaats waar tijd niet beweegt maar staakt. Een belevenis vervaagt en maakt enigszins plaats voor een scheef bewegende kaak. Het is 7 weken geleden vandaag dat de pijn verscheen als een steek in mijn maag.

0: manía. La sopa estaba horrorosa. Me gustan los geranios. La mesa es verde y yo soy tonto.
1: Ja, u hoorde Pascal Comelade in Yo Soy Bueno en daarvoor Wazig in de Alfabetijker in Christa. Nog steeds bij ons in de studio in de Nooit Nooit Show, La Invitada, Gwendoline de Leeuw Ramelo. Ben jij er nog?
2: Ik ben er nog. Ja, ik mag blijven naar de volgende vorige ronde.
1: Ja, ja.
2: Dank daarvoor.
1: Ja. Gwendoline, het is niet alleen voor ons een primeur dat wij iemand uit Amsterdam te gast hebben. Nee, blijkbaar is dit jouw eerste radio-optreden ever.
2: Dat klopt, ja. Helemaal nieuw voor mij.
1: Hoe voelt dat?
2: Ja, eigenlijk wel goed. Ja.
1: Heb je de smaak te pakken?
2: Ja, best wel. Dus ik hoop dat ik op andere plekken ook uitgenodigd word. Heel beroemd.
1: Ja, ja. Dus je hebt in ieder geval een zeer, zeer goede voorleesstem. Vertelstem. Jij schrijft die gedichten allemaal zelf?
2: Ik schrijf ze allemaal zelf, ja.
1: En zijn ze allemaal echt gebeurd?
2: Zo goed als, ja, ja, redelijk autobiografisch.
1: Mm-hmm. En je vermeldde al enkele bundels, dus je bent niet aan je proefstuk toe. Hoeveel heb jij er al op je kerfstok?
2: Ik heb 3 bundels op mijn kerfstok.
1: Mm-hmm.
2: Ja, in 2023 Hartelijk Zelfvertoon, in 2025 Vaas van Verlangen en dit jaar, nog maar kort geleden, De Grote Gwen Show.
1: De Grote Gwen Show.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Daar zit een vergelijking in met de naam van dit programma, maar dat zal wel zeer toevallig zijn. Daar gaan we dan vanuit.
2: Daar gaan we vanuit.
1: Ja, ja. En komen er nadien nog bundels? Of zeg jij,
2: dat is wel de bedoeling.
1: Ik ben uitgepraat.
2: Dat is wel de bedoeling. Dit jaar ben ik een gedicht per dag aan het schrijven. Dat heb ik als een uitdaging aan mezelf gesteld.
1: Mm-hmm.
2: En dat lukt. En ja, dat vind ik toch wel leuk om dat ergens te publiceren.
1: Dus hoeveel,
2: op papier.
1: Het hoeveelste zitten we nu al? Dus 10 oktober?
2: Ja, klopt. Ja, ik weet niet hoeveelste dag het is, maar ik heb elke dag al een gedicht geschreven. En ik loop ook nog vooruit.
1: Ja.
2: Zelfs ook nog, ja.
1: Mm-hmm. Productiviteit, daar kunnen wij alleen maar aanmoedigen. En ja, maar wat zijn wij met die productiviteit als jij die gedichten niet deelt met onze luisteraars?
2: Daar ben ik voor gekomen.
1: Inderdaad.
2: Ik ga een blokje Amsterdam voordragen. En het eerste gedicht heet ook Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Soms als ik bij het stoplicht sta en de schelle trambel klinkt, als ik de Bilderdijkstraat oversteek, op de drukke Kinkerstraat, zeg ik het opeens hardop. Ik woon in Amsterdam. Dat klinkt een beetje mal, maar iedereen is hier toch gek. Ik woon in Amsterdam. Ik ben mij dat bewust. Als ik de pittoreske straatjes met de authentieke gevels in de Jordaan kies voor mijn weg naar huis. Ik woon in Amsterdam. Tussen de Brouwersgracht met de door de lentezon glinsterende

water, iepenblaadjes wervelen en de bruisende Haarlemmerdijk. Ik woon in Amsterdam. Een dakloos heerschap noemt me hoer. Maar dat ben ik gewend, want ik woon in Amsterdam. De stad verzwelgt me niet langer, maar omarmt. Jij woont ook in Amsterdam. Jij bent thuis. Amsterdam is thuis. Ik hou van Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Het volgende gedicht heet: Ik heb van Mokum mijn dorp gemaakt. Ik moest iets voor mezelf verzinnen, daar deze stad niet van hartelijkheid blaakt. Je wordt uitgejouwd of niet gezien, maar ik heb dus van Mokum mijn dorp gemaakt. Ik neem een flinke aanloop voor mijn stunt en struikel over de chaos, maar in mijn hoofd trek ik lijnen van punt naar punt waarop ik dankbaar mijn gewenstheid pin. En zo krijg ik een helder overzicht van plekken waar het gejammer verstomt en waar de haat en arrogantie staakt. Waar echtheid heerst als perfect tegenwicht. Ze je naam roepen als je binnenkomt. Ik heb dus van Mokum mijn dorp gemaakt. Het volgende gedicht heet Vooral de lidwoorden. De gloeiende, slome, smeulende stad. Haast schroeierig en broeierig, zoals de stad moet zijn. Een bloedheet, dampend bad. De zware zonnestralen striemen vals. Er wordt oververhit geklaksoneerd, want de gemoederen lopen hoog op. Het water kookt de grachten uit, pocheert al het leven wat er was in haar sop. Jouw huid ruikt alsof gegrild door de zon in mijn ontvlambare fantasieën. Wat jij mij schrijft maakt mij zo zacht als was. Vooral de lidwoorden blijken een bron van redenen voor mijn weke knieën. En dan begint de zomer nog maar pas.

U hoorde Tashi Dorji en Fate Kolacha met Invisible Lines Between Imaginary Lands en daarvoor Burger Service. En daar is over nagedacht. Over dat liedje hebben die mensen ook nagedacht, duidelijk. Nieuwe longdrink, want Gwendoline de Leeuw Ramelow is niet de enige Amsterdamse dichter vandaag in het programma. Wij hebben ook werk van Sabine van den Berg, waarvoor dank Sabine. Jij bracht ons Het Duister Daagt en wij gaan dat mengen met Blue Wednesday, Anbu en Only Way.

Janice daagt. Zie ze vallen als Alice. De bladeren in Wonderland. Zomerhitte zet door in herfstdroogte. Groen kleurt geel, zie dat. Die hulpeloze beweging. Through the looking glass. Kerst lijkt nog ver, maar it will be darker. Again and again. Darker. Watch it. Het duister daagt.

0: quiet.
1: Ja, quiet, zei hij. Pascal Comelade en Robert Wyatt in de September Song. Nog steeds bij ons in de studio, La Invitada, Gwendoline de Leeuw Ramelow.
2: Jazeker.
1: Een mondvol. wij hebben een beetje, laten we zeggen, overlegd. En wij vonden het een goed idee om bij jouw volgende blokje een beetje begeleidende muziek te produceren. Dus wij gaan een poging wagen en hopelijk lukt het.
2: Ja, ik ga een drieluik voordragen uit het nog uit te komen. Bloemlezing Madrigalen van de Minnekunst van Stichting Spleen. Van Kees Schodefrooy, dat is de uitgever van mijn bundels. En ik ben die man de wereld verschuldigd. Deze bundel komt pas 21 november uit, maar ik ga daar dus nu mijn aandeel uit voordragen. En het heet Palemoeren Dromen. Palemoeren Dromen 1. In het onstuimig woeste ruime sop speuren twee wulpse wezens van de zee naar een eenzaam schip met een prooi erop om te veroveren als een trofee. De kapitein weet niet wat hij beleeft. Hij bevoer in zijn leven al menig storm. En hoewel hij allicht zijn titel heeft, de zeemerminnen bepalen de norm. De meerminnen duwen tegen de boot. De een, de ander en dan met z'n twee. Kirrend, de schubben glimmend palemoer. Hun natte staarten geven hem een stoot. De kapitein zinkt weg naar de diepzee. Slechts belletjes waar eerst het scheepje voer. Palemoeren Dromen 2. Het zeegespuis gebiedt de kapitein om met hen in de golven te spelen. Spring in het zeenat, het is reuzefijn onder watergeheimen te delen. Hij verzucht, het dek moet nodig geboend. Een schaterend hoongelach is zijn deel. De kapitein heeft zich ermee verzoend. We zijn godverdomme geen personeel. Dan neemt hij zelf maar zijn zwabber ter hand. De zeenimfen dansen samen om het schip. Hun nagels maken krassen in de lak. De zeebonk gluurt stiekem over de rand. De scheepsvloer is schoongeschropt in een wip. Uitgeput stamelt hij. Oh, wat een vak. Palemoer Dromen 3. De sirenen jagen een draaikolk aan, blazen speels een maalstroom van hun lippen. De zeedeining is niet mis te verstaan, om maar te zwijgen over de klippen. De zeemerminnen gieren van de pret, als de kapitein zijn anker uit wil gooien. Hij ziet hen, doet een schietgebed, brommend, het was alweer te lang windstil. De kapitein wordt lichtelijk zeeziek. Hij zwalkt over het schip en weet haast het verschil tussen bak en stuurboord niet meer. Hij omzeilt sloom ter nauwernood de giek. Herpakt zich even en tikt aan zijn pet, maar zijgt tot slot halfdood op het dek neer.

0: U hoorde Smalle Mystics, dank u wel Smalle, om jouw nieuwste hit Amour Artistique in te zenden. En wij hebben van het beluisteren ernaar genoten. Er waren hier wat technische hobbelinkjes, maar we hebben die gelukkig overwonnen. Een ingestuurde longdrink van Serge van Duinhoven, die wij vorige week in Breda in bloedvorm aan het werk zagen. Hij heeft zijn gedicht De herinnering aan de zee zelf gemixt met de juiste muziek.
1: Tijden draag ik in mijn hart en het komt weer opzetten als een teken aan de lijkwand van mijn zusje en mijn dode kind en van mijn zwaantje. Alles hangt er vanaf hoe strak men de boot aanmeert in zijn gerechtigde haven. Uit mijn gewelf sijpelen tranen van lichtjaren en ik laat de koorden los van mijn ego. Ik die het spookbeeld ben van Pampus en nu op sloffen aankomt stoffen uit de mist om je mijn kussen met mijn riemen toe te werpen en je als vanouds te vangen in mijn rijmen, zoals in de luchttrillingen van jullie waarin de eenzame wolf opgloeide en door mijn vingers glipte in het aardse zand. Herinner je je nog die zeehond die wij vrij lieten op ons woord en die nu blaft in de branding van onze woestenij en zich voedt met het zeegras van ons necropolis? Ik weet zeker dat het leven daar nog zindert met longen van flanel, waar het jankt om het eens was, in de grijze kilte die ons roept. Ik herinner me nog onze avonden daar ginds, toen we sprintjes trokken door het schuim en het kwijl op het bit van ons paard dat vervlokte op de rotsen die vergingen. O mijn engel van verloren pleziertjes, o gerucht van andere zeden, mijn verlangen zijn sindsdien niet meer dan uitingen van eenzaam verdriet. En de duivel die voor ons zijn val zette in de nacht en ons met zijn bleekheid in bekoring bracht in het aanschijn van de paradijzen met de zachtheid van zijn vacht. Hij lacht schuins en verdacht in het zinderend schuim. Kom weer om, geile flirt uit de fjorden. Keer weer terug, kogel uit mijn geweer. In de haveren jammeren de fanfares vergeefs om de terugkeer van de kameraden. O, zeldzame geur in het loof van de zomer. O, ruisend kelp in het zilt van het lover. Toen ik vertrok en mijn hart openrachtte aan de zoemzang van je kromgetrokken ziel rond de wanordelijke welving van je kont. En jij en ik verwond achterbleven in de lakens van de fijnste dageraad. Toen hield ik het voor gezien en bleef jij voor immer de groene deerne van mijn spleen. De schelpen die het kromgetrokken zonlicht weer kaatsten in verdronken figuren, klepperden als castagnetten in de vale handpalmen van Spanje. God van graniet, heb erbarmen als de roep klinkt om hulp van het weekdier in zijn schulp. Wanneer uw mes de schelpen openspleit en ik zag wat men voorvoelt. Wanneer men in de kieren woelt en het bloed vloeit waar het opwelt uit het merg dat wordt gekweld. En onze lichamen na alle geweld zich met mathematische precisie nader vleien als twee prauwen op de baren van deze nimmer vlakke zee. Waaruit wij twee, zo mag ik koppig blijven hopen, als gevallen sterren ooit tevoorschijn zijn gekropen. Dit ruisen dat van ver gerucht geworden is. Een liefde die onder het mond van vriendschap is omgebogen tot een klucht. Deze handen die me droegen, deze handen die me sloegen, tot mijn gebaren verstomden en mijn bek ferm op slot. Wat nu resteert is slechts gerucht. Wat nu nog klinkt is slechts een zucht die me vervolgt zoals een bedelaar zijn vloek. Een schaduw die in donker slechts zijn tijd verdoet met het tekenen van figuren in het zand. voordat de vloed mijn rimmel en mijn schmink voorgoed wegspoelen in de gloed van mijn gekerfde gelaat. En ergens, ergens in de verte klinkt altoos het geluid van een deur die dichtslaat in de straat van de dode muziek. Het is gedaan met de zee, alles is voorbij. Op het strand blaadt nu alleen nog het zand. Korrels die ik op afroep van herder in zee als schaapjes uitpel op mijn aftans geblakerde

0: Bazemore, Carey en The Poet. En nog steeds bij ons, la invitada, Gwendoline de Leeuw Ramelow.
1: Zeker.
0: Ja. Gwendoline, als we even spreken op de luisteraarsteller. Ja. 145.288 luisteraars.
1: Oh, nu word ik nerveus, hoor.
0: Dat moet dus komen dankzij die Amsterdamse inbreng. Het is een record. Tot nu toe is dat een record. Proficiat daarvoor.
1: Dank u wel.
0: Ja, dus als iemand van die luisteraars zegt, ja, maar die Gwendoline die wil ik niet alleen horen, die wil ik ook een keer zien op een podium. Waar kan dat de komende tijd?
1: 7 november zal er een podium plaatsvinden op Einde van de Wereld. En dat presenteer ik, maar ik zal daar ook een paar gedichten ten gehore brengen. Mm-hmm.
0: Dat is op die boot.
1: Dat klopt, en dat begint om 1:00.
0: Ja. En als je bang bent om zeeziek te worden, dat is onterecht. Want die boot ligt zo stil als
1: daar zit niet eens een motor in, dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
0: Geen roeispanen voor het aanwezige publiek moet roeien dan over de Amsterdamse grachten, of is dat niet de bedoeling?
1: Ik hoop niet dat we kapseizen.
0: Oké, dus 7 november in het Einde van de Wereld. En daarna nog internationale of nationale?
1: Nu, wat ik net zei, de 21ste november, dan is de presentatie van de Madrigalen van de Minnekunst. Mm-hmm. Dat zal plaatsvinden in Café Elders, mm-hmm, Korte Leidse Dwarsstraat. En dat begint om 2:00.
0: Ja, en ja, als mensen zouden zeggen, Amsterdam, ja, dat is wel ver. Dat ligt gewoon op wandelafstand. Je moet gewoon vroeg genoeg opstaan en dan raak je er wel.
1: Zo is dat.
0: Mm-hmm. Oké, Gwendoline. Ik kijk nog naar al die teksten die hier liggen. Ik ben er zeker van dat jij er nog met ons wilt delen.
1: Ja, daar kan je ook zeker van zijn. Want ik ga nog 3 gedichten voordragen die ik dit jaar dus heb geschreven, omdat ik elke dag een gedicht schrijf. En ik wil graag beginnen met Medaillon. Medaillon. De kamer slaat haar armen om ons heen. Het strijklicht beschijnt zijn concentratie. Ik heb mijn drang naar meer met hem gemeen. En ontplof bij kans van adoratie. Ik snuif een mengeling van zin en zweet. Wat dat bij mij teweeg brengt, maakt hem gek. Ik voel hoe ik van planeet naar planeet stuiter door wat hij fluistert in mijn nek. Ik streel met mijn vingers over zijn borst. Zo wordt hij zijn eigen spieren gewaar. Ik proef mijn kwijl en zijn zeep bij vlagen wanneer ik mij overgeef aan mijn dorst. Zorgzaam knipt hij een stukje van mijn haar om het in een medaillon te dragen. Seismisch. Ik dacht dat ik een aardbeving voelde. Dat was niet zo. Het was alleen in mij. Alsof de natuur enkel op mij doelde. Trillende grond. Geen besef van de glijdende schaal van richting. Er loopt een breuklijn die mijn tektonische platen laat schuiven. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Al weet ik niet wat me te wachten staat. De wereld in mijn epicentrum schokt. En een tsunami aan emoties maakt dat ik onbezonnen mijn houvast kies. Terwijl het van kloof tot kloof springen lokt, vraag ik mij af, als dit niet uitgeraasd raakt, hoe ik mij hierin staande houd, seismisch. Dat ik barst. Er zijn geen woorden voor hoe ik verlang. Het boeit mij geen reet dat u niet hier bent. Het gaat in deze puur om de drang en dat mijn psyche deze hartstocht kent. Het smachten in elke cel van mijn lijf en dat ik in staat ben dit te voelen. Dat ik met zwijmelen mijn tijd verdrijf. Mijn begeerte valt niet weg te zwoelen. Mijn huid en haar glanzen in het maanlicht. Het valt gewoon op bij al wie mij kent. Door deze zucht lijk ik jaren jonger. Maar aan wie dit gedicht nu is gericht, het boeit mij geen reet dat u niet hier bent. Echt wel, ik lieg dat ik barst. Ik honger.
2: Well, well, well, well, well, well. Huh. You know? Huh. I think in little involuntary trios. Which lets me further know, Boogie, that I ain't got no job. I ain't studying no job, but I know how I'm gonna live. Spread out in angry joy that go into three a bunch of ways. I'm just too am from I'm nowhere everywhere too, and culminate in further dispersal out of where, cause I'm the bursar, baby. And look how my son removed. In our general spaceship, we prepare for one another in delicacy. In window applique and triplicate plea and flu catalog, fluellen flung, deliciously slung. See that mouthfeel in my hand? Huh. I just wanna go thy ways. Go ahead, Paris, go, go. Go on now, go on and on and on till you gone, man. Turn into every earthly elemental ornament in every Tennessee. Every last one. Every last one.

Fred Mott en Brandon Lopez en Hashtag 9. Longdrink, nieuwe stem in dit programma, Tinneke Brakke. Zij bezorgde ons verschillende gedichten en vandaag laten we al één aan bod komen. Ik ben een woning, dank u wel Tinneke. Blijven inzenden alsjeblieft. En wij gaan jou mengen met gloednieuw werk van Lee Ranaldo, die een soundtrack uitbracht deze week, The Cusp of the Change.

Ik draag mijn gordijnen niet open voor de straat. Ik ben geen etalage, maar een woning. Toch blijven mensen graag voor ramen staan. Hoe langer we kijken, hoe meer het op kennen begint te lijken. Alsof één lamp genoeg vertelt over een heel huis. Kijk, ze lacht, dus het zal wel gaan. Kijk, ze gaat naar buiten, maakt plannen, zegt tot morgen. Dus het zal wel gaan. En als die lamp een paar dagen niet brandt, hebben we ons antwoord ook al klaar. We zijn goed geworden in mensen lezen, alsof we weten in welke taal ze zijn geschreven. En misschien doen we dat allemaal, omdat onwetendheid zo weinig houvast geeft. Ik neem het niemand kwalijk, maar ik blijf liever een vraag dan het antwoord dat je voor mij bedacht. Ik ben geen etalage, maar een woning. Je mag kloppen, maar kom niet binnen met een platte grond. Sommige kamers veranderen zodra je ze benoemt. En er zijn kamers waar zelfs ik het licht nog zoek. Dus als je binnenkomt, raak niet meteen alles aan. Misschien hoef je nog niet te weten wat hier gebeurd is, om voorzichtig met de meubels om te gaan.

God is een schildpad. Taaie kerel of griet, al miljoenen jaren overleefde zelfs de dinosaurussen. Is vegan, eet sla, tomaat en vetplantjes. Als het nodig is, bijt hij in je vinger. Je maakt hem niet gek, rustig op het doel af dat altijd wordt bereikt. Laat zich niet tegenhouden door een begrensde tuin, graaft hij zich een weg door. Kan best goed zwemmen onder water, daar geniet hij absolute vrijheid, desnoods 100 jaar lang. Houdt van een winterslaap, elk jaar opnieuw, zouden we allemaal moeten doen. Laat u niets wijsmaken, God is geen DJ. God is een schildpad. De buren van mijn ouderlijk huis hadden er één. Frits heette die. Dichter bij God ben ik nooit gekomen.

Roze hart. Een halfwoord was genoeg, de strekking klaar. En het verlangen was naar blote huid. De uren waren wat schaars die dag, maar de kleren gingen verrassend snel uit. Ik dans langzaam heupwiegend voor zijn neus. Hij koos zorgvuldig daarvoor de muziek. Stoont van welbehagen heb ik geen keus. Ik val, maar voel geen enkele paniek. Hij fluistert zijn plannetjes in mijn hals. Ik zucht zachtjes hoeveel ik van hem hou, als hij zich warm tegen mijn rug aanvlijt. Het ontroert me wanneer hij zacht kreunt, als ik de zachte blaadjes huid openvouw en hem dan met mijn roze hart verleidt.

stijl, nu ik omarm hoezeer jij van mij houdt. En alleen jij doorgrond waar ik op doel. We verorberen de liefde, terwijl een saxofoon draden van zuiver goud spint, van wat ik allemaal door je voel. En het laatste gedicht wat ik vandaag voor zal dragen is Extra, uit mijn laatste bundel, De Grote Gwen Show. Extra. Deze kamer, ik was hier al vele malen eerder, is hetzelfde, maar dan extra. Ik sta in het midden van de kamer en ben de Venus van Botticelli. Mijn huid, ik voel de lagen onafhankelijk van elkaar. Opperhuid, lederhuid, onderhuids bindweefsel wordt beschenen door ander nieuw licht. En mijn glimlach was nog nooit zo van oor tot oor extra. Elke lus van de pol van het tapijt voel ik los van elkaar onder mijn voeten. Jouw huid voelt ook extra. Of misschien mijn handpalm. Het is een nieuw bewustzijn in de schoot geworpen. Als jouw mond dichtbij mompel vraagt of ik uitkijk, fluisterplaag ik aan wie je dat precies vraagt. Alles is hetzelfde, maar dan extra.

0: Oké, dat was Marc Sastre en Pascal Kommelade, zeer aanwezig in dit programma in Dans le Mur. En daarvoor horen we nog Most Night en Old Friends Meet and You Along the Golden Road of the Ashen Grove. Dat hoorden we verschillende keren, eerst gewoon instrumentaal en dan als begeleiding van de laatste interventie van Gwendoline de Leeuw Ramelow, live in de Nooit Nooit Show. Wil je je eigen poëzie aan bod laten komen, doe dan het volgende. Creëer die, schrijf die neer, lees die in en dan als u tevreden bent van het resultaat, stuur het dan naar nooit_nooit@icloud.com en wie weet komt jouw werk dan aan bod in een van de volgende uitzendingen. Wie ook iets instuurde deze week en daarvoor werd zij beloond met de Nobelprijswinnaar literatuur is Anne Carson en Susan.
1: Mrs. Constable, girt in a bath towel, takes her lemon-colored sponge and soaks it in water. It turns chocolate brown. It drips. And holding it high above me, shivering beneath her, she squeezes it. Water pours down the runnel of my spine. Bright arrows of sensation shoot on either side. I am covered with warm flesh. My dry crannies are wetted. My cold body is warmed. It is sluiced and gleaming. Water descends and sheets me like an eel. Now hot towels envelop me, and their roughness, as I rub my back, makes my blood purr. Rich and heavy sensations form on the roof of my mind. Down showers the day, the woods, and Elvedon, Susan and the pigeon, pouring down the walls of my mind, running together, the day falls copious, resplendent. Now I tie my pajamas loosely around me, and lie under this thin sheet, afloat in the shallow light, which is like a film of water drawn over my eyes by a wave. I hear through it, far off, far away, faint and far, the chorus beginning. Wheels, dogs, men shouting, church bells, the chorus beginning.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information.
2: Information. Ja, en die komt er in overvloed. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Dit is het programma 5 na 12 of redactietijd. Roger, jij bent er nog eens bij, gezellig.
3: Ja, dus bijna een jaar geleden.
2: Ja, een sabbatsjaar. En hebt u goed bezonnen?
3: Ja? Nee, daar heb ik geen tijd voor gehad.
2: Oké, fantastisch. Dat is een echt goed sabbatsjaar. Ja. Onze timing is nog niet helemaal duidelijk, maar ja, dat gaat dan... Nee, dat is wel duidelijk. We gaan beginnen met een aflevering nog eens van het nabije Westen. Ja. Dat is het toch, hè?
3: Ja. Het is de 111e aflevering.
2: De 111e op 10. Het is 10-10 vandaag. Dus het had eigenlijk 11-11 moeten zijn dan. Maar enfin.
3: Ja, maar ja, bon, in november vorig jaar was de laatste keer dat er een uitzending was van het nabije Westen. Ja.
2: Huh? En dan bel ik zoals ik vorige week heb gedaan, maar dan hopelijk nu met succes naar Hendrik Schoukens. Dat is een milieujuridisch mens. Hè? En die gaat het hebben over...
3: Een jurist dus.
2: Ja, een milieujurist. Ja. En daar gaan we het mee hebben over een eventuele rechtspositie voor natuurelementen, met name een rivier. Nou. En dan hebben we een hoop gasten in de studio. Eén is hier al. We gaan het met Kathleen Weitz en blijkbaar nog een dame hebben over het MUCA, het verhaal van het MUCA. En dan komt Joep van Mierlo, dat is de directeur of coördinator, ik weet het niet, van Dierenartsen zonder Grenzen, naar de studio over de internationale herderstocht. Ja, die komt aan in Brussel over een paar dagen en dan is er dinsdagavond ook een jaarlijkse symposium van Dierenartsen zonder Grenzen, waarbij die herders met hun schapen dan triomfantelijk aankomen. Maar voilà, dus we hebben veel op het programma, wat betekent dat we direct gaan beginnen en dat is dan met uw bijdrage. Wil jij daar eerst nog iets over zeggen of komt het er allemaal in?
3: Nee, er waren een paar dingen die me de afgelopen weken hebben erg geïrriteerd, waardoor dat ik denk van, dit kan ik niet over zijn kant laten gaan, vandaar dus.
2: Ah ja, voilà, het nabije Westen, de irritatierubriek van Roger.
3: Zoiets, ja.
2: Oké, daar gaan we.
3: Goedemiddag. Dit is het Nabije Westen, een subjectieve kijk op nieuws, meestal actueel, maar soms ook niet, in redactietijd of 11:55 van Radio Centraal 106.7 FM. Dit is aflevering 111 van 10 oktober 2026. Het is van november vorig jaar geleden dat u deze column voor het laatst gehoord hebt. De bedoeling is om deze rubriek weer 14-daags te brengen, maar voorlopig hou ik het op onregelmatige tijdstippen. Ik begin met een stukje uit mijn column van 5 oktober 2024. Hoewel de situatie ondertussen veranderd is, zo is onder meer de pre-metro in Antwerpen al enkele maanden dicht, de problemen blijven helaas grotendeels dezelfde. 5 oktober 2024 dus. Ja, er komen meer investeringen voor het openbaar vervoer. Maar blijkbaar gaan die in Antwerpen in eerste instantie naar het plaatsen van toegangspoortjes aan de pre-metrostations. Veruit het grootste deel van de haltes van de lijn bevinden zich niet in de pre-metro, maar bovengronds en zijn niet te beveiligen met poortjes. Als over een jaar of zo de pre-metro grotendeels dichtgaat voor de meer dan noodzakelijke herstelling, of zeg maar make-over wegens tot op de draad versleten, dan hebben die poortjes ook geen enkel nut meer. Weggegooid geld dus. Dat was dus begin oktober 2024. Over naar nu. Met die investeringen gaat het op en neer, al moet gezegd worden, meer neer dan op. Wordt er al eens toegezegd dat er meer zal geïnvesteerd worden, dan vernemen we wat later dat daar toch weer een stuk van zal worden afgeknepen, zoals alweer vervoersmaatschappij De Lijn mocht ondervinden. In 15 jaar tijd verloor ze, gecorrigeerd door inflatie, al een kwart van haar werkingsmiddelen. Want, zoals we weten, of tenminste zoals altijd wordt beweerd, het geld is op. Toch is er geld voor een Vlaams culinair belevingscentrum Smaakhaven. De naam alleen al, een snobistische instelling speciaal voor mensen met veel geld, zogenaamd om het culinaire meesterschap van Vlaanderen wereldwijd uit te dragen. Waarschijnlijke kostprijs 38 miljoen euro of meer. En er is geld voor het prestigieuze Landmark dat de wandel- en fietsbrug over de Schelde moet worden. De geraamde kosten doen duizelen. Tussen de 70 en de 254 miljoen euro, bij de meest recente raming heeft men het over 191 miljoen euro. En we weten dat de kosten vaak veel hoger uitkomen dan geraamd. Het nut? Zo goed als niets, behalve pronkzucht. Hiervan zitten de kosten niet in de Vlaamse begroting, maar het wordt gefinancierd vanuit het overkappingsfonds van de immense kapitalenverslindende Oosterweelverbinding. Er is ook geld voor een volstrekt overbodige keerlus in Deurne-Zuid, kostprijs ruim 13 miljoen euro als het daarbij blijft, en voor de plaatsing van toegangspoortjes in de pre-metrostations, waar ze al zowat een jaar of langer bezig zijn met het vervangen van tientallen kapotte roltrappen. Toegangspoortjes die, ik verwijs naar mijn bericht van 5 oktober 2024, letterlijk weggegooid geld zijn voor pre-metro-kokers die al ettelijke maanden gesloten zijn en dat nog vele maanden zullen blijven, omdat er hier ook asbest is aangetroffen. En er is meer dan geld genoeg voor de verlieslatende regionale luchthavens, onder meer die van Deurne, waarvoor door de bevoegde, maar onverantwoordelijke minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, een soap is opgevoerd die de belastingbetaler alweer met extra kosten opzadelt. En dan zwijgen we nog over het geld dat Vlaanderen veil had om zich in te kopen in de luchthaven van Zaventem, zomaar eventjes 2,77 miljard euro. Maar het geld is op. En dus wordt er in het wilde weg geknipt, gesaneerd en subsidies afgepakt. Als de prestigieuze projecten er maar komen, daar heeft Vlaanderen wel heel veel geld voor over. Over de begrotingen kan eindeloos geluld worden. Minister-president, of is het meesterboekhouder Diepgedaalde, was verheugd een begroting in evenwicht aan te kunnen kondigen. Hij benadrukte hoe moeilijk het was geweest. Door een rekenfout van de minister van Begroting Ben Wijs leek het er even op dat het akkoord toch nog voor de bijl ging. Maar uiteindelijk kwam het toch allemaal weer goed. Tussen haakjes over die rekenfout, het is niet de eerste keer dat er bij N-VA, partij bekend voor zijn rekenwonders, foute berekeningen worden gepresenteerd. Denk daarbij ook aan iemand als Serge Muiters en Johan van Overtgeld. Diepgedaalde was ook trots. De zwarte nul staat in de tabellen. Zomaar eventjes 1,9 miljard is bespaard. Tot 2029 komt daar nog eens 1,2 miljard bij. Althans op papier. Ongezien volgens Diepgedaalde. Natuurlijk worden een aantal zaken duurder. Zonder twijfel weet u al dat de dienstenchecks 2 euro per check duurder worden. De registratierechten worden verhoogd van 2% naar 3%. Er wordt wat afgeknepen van wat vroeger de kinderbijslag was en nu het groeipakket wordt genoemd, hoewel het stilaan eerder een krimppakket is. En nog enkele zaken die peanuts opbrengen, maar die de gewone man wel zal voelen. Het bedrijfsleven wordt een beetje meer ontzien. De steun voor raffinagebedrijven wordt stopgezet, gezien de huidige geopolitieke context. Tot nu toe kregen de grote petrochemische bedrijven energiesteun, maar gezien ze nu grote winsten maken door de hoge olieprijzen, is dat niet meer opportun. Zou er nog aan mankeren. En onder meer subsidies die bedrijven krijgen om personeel op te leiden binnen het bedrijf, vallen weg omdat die toch niets opleverden. Men is daar eindelijk achter gekomen en het is dus hoog tijd dat die werden geschrapt. Er wordt verder flink bespaard op cultuur, een kaalslag mag je het wel noemen. Het ambtenarenapparaat moet het met 750 miljoen euro minder stellen en ze zullen 2 extra feestdagen moeten inleveren. Het gemeentefonds krijgt minder en dat zullen steden als Gent en Antwerpen voelen. De lijn krijgt minder, maar daar had ik het al over, en de VRT moet inleveren, zodat er nog minder interessante dingen te zien zullen zijn en er nog meer nietszeggende spotjes, trailers en boodschappen van algemeen nut kunnen herhaald worden. Het is me wat. En dan moet u weten dat in deze begroting in evenwicht de geldverslindende Oosterweelwerken buiten de begroting worden gehouden. Voorlopige kostprijs geraamd op 13,6 miljard euro. Maar, zo wordt ons verzekerd, Die bedragen worden terugverdiend door de tolgelden die zullen geheven worden. We zullen over enkele jaren zien dat dit weer een ongezien staaltje wonderrekenen is. Even ter verduidelijking. Wonderrekenen is terugverdieneffecten en andere inkomsten die er niet zijn, meetellen of ze flink overschatten. Daardoor lijken de genomen maatregelen veel meer op te brengen dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Verdoezelrekenen is het tegenovergestelde. Het is het bewust wegstoppen of weglaten van kosten of ze in andere rubrieken stoppen om tot het gewenste positief resultaat te komen. Die twee manieren van rekenen worden veelvuldig toegepast door onze bewindsvoerders. En dan komen daar straks ook nog de besparingen bovenop die de federale regering voor ons in petto heeft. Dit is Wu-Tang Clan met Cream. Cash rules everything around me.
4: Nigga one, guy. Word up. Look out for the cops, though.
5: Cash rule.
4: Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up. 2 for 5's. Them niggas got garbage down the way. Word up.
5: Cash rules everything around me. Cream it.
4: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.

Waar alvast niet aan geraakt wordt, is aan de flexijobs, waarvan sommigen vinden dat ze zelfs nog uitgebreid zouden moeten worden. Econoom Piet Keizer vindt dan weer niets fout aan de managementsvennootschappen, in tegenstelling tot econoom professor De Grauwe. Vicepremier Van den Broeke vindt dat het hiermee toch stilaan de spuigaten uitloopt. Volgens hem kosten die constructies aan de overheid 4,2 tot 4,7 miljard euro. Zegt Van den Broeke, als je een uitkering kan misbruiken voor een ander doel, kan je een vennootschap ook misbruiken voor een ander doel, namelijk om er een salaris in weg te stoppen en daar zeer weinig belastingen op te betalen. Dat is natuurlijk niet goed. Je geniet van de bescherming van de samenleving, maar je eigen bijdrage is weg. Er zijn meer en meer mensen met een relatief hoog inkomen die zo bijzonder weinig belastingen en bijdragen betalen. En hij vervolgt, dergelijke praktijken zijn juridisch niet fout, het systeem laat het toe. Je moet de politici met de vinger wijzen die dat niet willen veranderen. Einde citaat. En ik zou daaraan toevoegen, en vooral ook de politici straffen die dit in het leven geroepen hebben, goed wetende dat het systeem zou misbruikt worden. Van den Broeke gaat verder, elk misbruik of profitariaat is fout. Aan de onderkant van de samenleving, maar ook aan de bovenkant van de samenleving. Een debat over verantwoordelijkheid dat alleen de zwakste aanspreekt, is geen debat over verantwoordelijkheid en zeker niet als het ontspoort. En hij besluit, ik kan niet leven in een regering waarin we gaan stampen op iedereen die kwetsbaar is. Kijk, dat is nu eens gesproken, zie. Maar waarom verlaten hij en zijn partij de regering dan niet? Mag ik hem dan in dit verband herinneren aan mijn bericht van exact 1 jaar geleden, omdat het meer dan ooit geldig is? De regeringsdeelname van de socialisten verdedigde Conor Rousseau altijd met het argument dat het zonder de socialisten erger zou zijn. De waarheid is dat deze regering er zonder de socialisten helemaal niet zou zijn. Of het dan een betere of een nog slechtere zou zijn, kunnen we dus niet beoordelen. Misschien was het gewoon op nieuwe verkiezingen uitgedraaid. Sami Mehdi is de pedalen nu echt helemaal kwijt. Hij heeft al niet direct een menslievend palmares, herinner u zijn doorgang als staatssecretaris van Asiel en Migratie als een eerder triest dieptepunt, maar nu wil de man ook nog de duimschroeven aandraaien bij de werklozen, zogenaamd om de welvaartsstaat te vrijwaren, wat volgens hem de eerlijkheid zou herstellen bij wie inspanningen levert, de zogeroemde hardwerkende Vlaming die stilaan een kaalgeplukte kip is. Dat laatste is al zo vaak gezegd dat ik me afvraag of de kip zelf ondertussen niet helemaal is opgelost, weggeplukt zeg maar. Wat er kan bespaard worden door de werkloosheidsuitkeringen niet meer te indexeren, is nog minder dan peanuts. Het zal de begroting nog minder opbrengen dan de 0,00000005% klembuterol die wielrenner Contador in zijn bloed had. Compleet verwaarloosbaar dus. Het zal de getroffenen wel massaal in de armoede storten. Tegelijk vindt Mehdi dat er niet mag geraakt worden aan het voordeel voor enkelen. De salariswagens die best een miljardenbedrag zou kunnen opleveren voor de staatskas. Als daar aangeraakt wordt, dan is hij zelfs bereid een gloeilamp op te eten. Eerlijk, dat zou ik graag zien gebeuren. Maar de regering zal allicht niet raken aan de salariswagens. Wat drijft iemand toch om zo hardvochtig en zonder oog voor de realiteit uit de hoek te komen? Die vraag hoeft dus zelfs helemaal niet beantwoord te worden. Maar gelukkig gaat het ondertussen uitstekend met onze democratie. We evolueren stilaan naar een systeem waarin de overheid niet langer hoeft te wachten tot iemand effectief iets verkeerd doet. Dat is niet efficiënt en hopeloos ouderwets. Veel praktischer is het om mensen preventief op te pakken op basis van wat ze misschien zouden kunnen doen. Minder administratie dus en meer daadkracht. That's the way to go. In Antwerpen heeft de politie onder leiding van waarnemend burgemeester Els van Doesburg dan ook een bijzonder innovatieve oplossing gevonden voor overlast. Personen die niets strafbaars doen, maar gewoon ergens zijn, kunnen voortaan worden opgepakt en tot 12 uur van hun vrijheid worden beroofd. Waarom wachten tot iemand de openbare orde verstoort, als je ook gewoon kunt veronderstellen dat het ooit zal gebeuren? Om de efficiëntie te verhogen heeft de politie alvast lijsten opgesteld van zogenaamde claimers. Het is altijd handig als de overheid op voorhand weet wie potentieel de leefbaarheid bedreigt. Dat bespaart tijd.
Officieel dient de maatregel om de leefbaarheid te verbeteren en mensen richting hulpverlening te duwen. Dat is een interessante theorie. Wie jarenlang dakloos of verslaafd is geweest, zal ongetwijfeld na 12 uur opsluiting plots tot nieuwe inzichten komen. Bij vrijlating beschikken betrokkenen misschien nog steeds niet over een woning, medische zorg of structurele ondersteuning, maar ze hebben wel een nacht in een cel achter de rug. Dat op zich is al een vorm van begeleiding. De Liga voor Mensenrechten merkt op dat de aanpak mogelijk onwettig is. Volgens voorzitter Cathy Verstrepen volstaat een subjectief onveiligheidsgevoel niet om iemand bestuurlijk aan te houden en kan men mensen niet preventief arresteren omdat men vermoedt dat ze later misschien overlast zullen veroorzaken. Gelukkig hoeft juridische kritiek niet altijd een obstakel te vormen voor goed bedoelde daadkracht. Ook Groen, PvdA en CD&V stellen zich vragen bij de wettelijkheid van de maatregel en vragen meer aandacht voor hulpverlening en preventie. Groen pleit zelfs voor een onmiddellijke intrekking totdat de maatregel juridisch is getoetst. Maar gelukkig zijn er nog beleidsmakers die zich niet laten afremmen door zulke details. Niemand ontkent dat overlast hier een reëel probleem is. De vraag is alleen of het probleem verdwijnt door mensen 12 uur op te sluiten en ze daarna weer in exact dezelfde situatie terug te sturen. Misschien is dat wel een revolutionaire vorm van beleid die wij en de rest van de wereld nog niet begrijpen. Het was opvallend dat zowel in de Morgen van vrijdag 2 oktober als in de Standaard van zaterdag 3 oktober een artikel verscheen dat de boomergeneratie ervan beschuldigt te profiteren van de jongeren. Luxeboomers worden ze in de Morgen zelfs genoemd. Een prachtige illustratie van generaties tegen elkaar opzetten, gebaseerd op verkeerde aannames. En ondertussen is ook Knak op het onderwerp gesprongen met eenzelfde teneur. In die artikels van de Morgen en de Standaard gaat het over verwende boomers, hardwerkende Gen Z'ers die niets meer kunnen betalen, de rijkere generatie van de babyboomers, gepensioneerden die in een marxistisch paradijs leven en die daarbij de vrijheid hebben om 's ochtends te golfen, 's middags te paardrijden, 's avonds samen te borrelen en vervolgens heerlijk te gaan slapen in een huis van $1 miljoen. Die framing draagt ertoe bij dat generaties tegen elkaar worden opgezet. Maar het gaat niet over generaties, het gaat over de tegenstelling tussen de bezittende klasse, die veelal ook nog eens de regels bepaalt, en de arbeidersklasse, zij die een baan nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Beide komen in elke generatie voor. Dus ook bij de Gen Z'ers en millenniums vinden we mensen die tot de bezittende klasse behoren. Ik kom er later ongetwijfeld nog eens uitgebreider op terug. Ik ontken dus zeker niet dat er zelfs serieuze problemen zijn. Alleen is het geen tegenstelling tussen oudere en jongere generaties. Tot zover deze 111e aflevering van het Nabije Westen in de redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Eindigen doe ik met Don't Let Them In van Perfume Genius. Tot de volgende keer. Prettig weekend. Don't let them in.

0: Oké, gebeld ondertussen. Ik heb gebeld naar Hendrik Schoukens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u zichzelf even voorstellen? Want u bent jurist, maar dan gespecialiseerd in milieuzaken, als ik het begrepen heb.
1: Ja, ik ben eigenlijk al 20 jaar lang actief als advocaat in milieuzaken en sinds een tiental jaar ook onderzoeker en docent milieurecht aan de UGent. En daarnaast ben ik ook 6 jaar lang schepenbevoegd geweest voor milieurecht in een gemeente dicht bij Brussel. Dus ik heb zo milieurecht vanuit verschillende invalshoeken al benaderd in mijn leven. Theoretisch, maar ook heel praktisch.
0: Ja, en nu hebt u iets met de Schelde, blijkbaar.
1: Ja, ja.
0: En naar aanleiding waarvan? Want de Schelde, dat is dan toch niet echt bij Brussel of bij Gent?
1: Ja, goed. Mijn leefwereld gaat gelukkig wel voorbij Brussel en Gent. De Schelde is trouwens een heel interessante rivier met een rijke geschiedenis. En ook vanuit milieuoogpunt heel waardevol als ecosysteem natuurlijk op zich. En landschapsdragend gegeven in ons Vlaamse landschap natuurlijk. Maar ook de Schelde is interessant. En ik vermeld het soms ook in mijn lessen, omdat... rond de Schelde is eigenlijk de eerste deklik gebeurd in zaken het belang van natuur en water in onze landschappen. Met overstromingen destijds in de jaren, denk ik, 70 in Ruisbroek bij Puurs. Heeft men dan al sinds de jaren 70 in Vlaanderen beginnen werken aan het creëren van overstromingsgebieden. Het terugbrengen van de natuur rond de Schelde. En los daarvan ben ik ook als advocaat en later ook als onderzoeker bezig geweest met de havenuitbreiding in Antwerpen. Onder meer op Linkeroever, nabij Doel. En ja, daar zijn ook heel wat verhalen die uiteindelijk vastgeklonken zijn aan die Schelden. Het uitbaggeren van de Schelden in Nederland om de haventoegang te voorzien. Het terugbrengen van getijdennatuur. Denk aan de Hedwiegepolder op de grens tussen Nederland en Vlaanderen. Een heel opmerkelijk voorbeeld van grootschalig natuurherstel, maar ook gecontesteerd. En dus ja, die Schelden heeft mij wel... Allee, is ook als milieurist... ook vroeger al heel inspirerend geweest, zeer zeker.
0: Ja, want het speciale is natuurlijk... Enfin, een rivier is meestal wel internationaal, hè? Ik denk dat... Of misschien is
1: ja,
0: dat omdat wij zo'n...
1: Ja,
0: misschien is dat omdat wij zo'n verschrikkelijk klein land zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat een rivier in ons land begint en eindigt.
1: Ik zou nu zelf moeten dubbelchecken of dat het geval is met de IJzer. Misschien is dat...
0: Ah ja.
1: De Zenne, die ontspringt in Wallonië. Maar ja, die stroomt dan wel, ik denk, in Boom of in Ruppelmonden in de Schelde. Dus er zijn zeker wel rivieren. En in Dardenne zijn er ook zeker rivieren die in België ontstaan. Maar...
0: Oei. U viel even een beetje weg. Er was even een... Oké.
1: Ik was even het verhaal aan het vertellen van de Zenne bijvoorbeeld, of de rivier in Dardenne, die wel degelijk ook in ons land ontspringen. Want de Schelde, voor zover mij nog altijd hoort,
0: ja.
1: Is natuurlijk een internationale rivier die in Frankrijk ontspringt, die door, denk ik, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en dan via Antwerpen richting Zeeuws-Vlaanderen gaat. Ook historisch gezien heel wat, zeker vanuit Antwerps perspectief, heel wat belangrijke conflicten rond geweest. De Nederlanders hebben de Schelde ook een aantal keren afgesloten in de geschiedenis, of tol gegeven.
0: Net als Reus Antigoon, daar begon het al mee.
1: Ja, en eigenlijk ook de recente voorbije decennia zijn daar ook soms nog zo op een ander niveau geschillen rond geweest. Bijvoorbeeld, Nederland moet eigenlijk de Schelde uitdiepen om alsmaar omvangrijke containerschepen die dieper in de rivier komen, toegang te verlenen tot de haven van Antwerpen, die redelijk in land gelegen is. En die doen dat altijd met de nodige tegenzin, want ja, als zij dat doen, brengt dat schade toe, want de Schelde is ook een beschermd natuurgebied, Europees gezien, moeten zij dat compenseren. En compenseren betekent vaak in Zeeland het teruggeven van land dat zij vroeger op het water veroverd hebben. Hè. Het ontpolderen, zoals de Hedwiegepolder, alleen dat ligt in Zeeland heel gevoelig en is niet populair. En daar zijn vroeger verdragen rondgesloten, dus ja, juridische overeenkomsten mm-hmm. tussen Vlaanderen en Nederland, de Scheldeverdragen. En toen op een bepaald moment bleek dat, ik denk 10, 15 jaar terug, men in Nederland draalde met het ontpolderen van die Hedwiegepolder, die nu enkele jaren geleden dan finaal, de dijken zijn er weggenomen, het water stroomt er terug in. Toen we daarmee draalden, is daar vanuit Vlaanderen zelfs nog de reactie op gekomen, ja, we gaan geen Zeeuwse mosselen meer eten, want jullie boycotten toch ons uiteindelijk ons verhaal van de toegang tot de haven van Antwerpen. Dus dat ligt allemaal politiek nog.
0: Oei, u bent weer even weg. Dat ligt politiek. Ja, hoe ligt dat politiek?
1: Ik ga mij dan toch eerder naar boven verplaatsen in mijn huis.
0: Ah ja, oké. Okay. En nu ben je ook weer even onder water.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoort u mij nu?
0: Ja, met een beetje galm, maar ça va.
1: Ja, ik was aan het vertellen dat uiteindelijk ook recent, de voorbije jaren, rond die PFAS, is dat ook terug aan bod gekomen. Ja. Rond die PFAS was er ook kritiek vanuit Zeeland, omdat die PFAS natuurlijk stroomt van Vlaanderen naar Nederland. En in Zeeland was men niet blij met het gegeven van die 3M's en andere bedrijven, die hebben daar eigenlijk jarenlang zonder al te nauw toezicht.
0: Het was weer... dus het helpt niet heel erg, vrees ik. Uw locatie. Goed. Ja, ik zal u gewoon... dan moeten we het maar af en toe even onderbreken. Nog even terug naar dat baggeren. Want u zegt, de Nederlanders dralen daarmee. Maar ik dacht dat wij dat betaalden.
1: Ja, dat wij dat betaalden. Ik vermoed dat ook deels, want dat zal geregeld zijn in die Scheldeverdragen. Maar het uitbaggeren van de Schelde destijds is ook stilgelegd door een Nederlandse rechtbank, omdat het niet in overeenstemming gebeurde met de Europese natuurwetgeving. En dat heeft er dan toe geleid dat Nederland ook ruimere maatregelen moest kiezen nemen om eigenlijk de schade aan de natuur door dat uitbaggeren. Want ja, door een rivier uit te baggeren, ja, dat is niet zo goed voor de natuurlijke ontwikkeling van een rivier. Je maakt eigenlijk van een rivier meer een kanaal. Mm-hmm. En dus Europa vraagt dat je dat dan compenseert. En dat compenseren, dat betekent in mensentermen vaak ontpolderen.
0: Landbouwgrond afpakken, ja.
1: Ja, en dat ligt heel gevoelig, want ja, Zeeland is voor een deel natuurlijk veroverd op het water. En vele landbouwers kunnen daar niet bij, vanuit mm-hmm. natuuroverwegingen.
0: Zeg maar, zou het niet opgelost zijn als gewoon heel Zeeuws-Vlaanderen terug naar Vlaanderen komt? Haha. Dat ligt toch iets gevoeliger waarschijnlijk.
1: Zeeuws-Vlaanderen, ja, maar eigenlijk zou zelfs gewoon Zeeland erbij moeten hebben. Natuurlijk, daar speelt ook op de achtergrond dat Rotterdam de grootste haven, denk ik, is van West-Europa en een directe concurrent ook van de haven van Antwerpen. Dus er zijn vele factoren die natuurlijk een rol spelen. Maar goed, men had daar verdragen rondgesloten en dat verliep allemaal trager en moeizamer en rechterlijke uitspraken en plottes van landbouwers. En men heeft daar veel langer over gedaan dan gedacht. Maar goed, uiteindelijk die Hedwiegepolder, dat is nu een van de grootste... Allee, niet alles is slecht natuurlijk. De Hedwiegepolder is een van de grootste... herstelde getijdengebieden in Europa, tout court, dus een massief project. Op zich is dat natuurlijk wel een gunstig gegeven. En dat is ook de reden waarom, als men dan spreekt over rechten van de natuur, want ik denk ook dat dat een van de redenen was waarom u mij wou bellen. Rechten van de natuur is de gedachte dat je meer redeneert vanuit de natuur zelf. Vaak in Nieuw-Zeeland heeft men bijvoorbeeld een wet gemaakt waar men een rechtspersoon aan de rivier heeft gegeven. En in België doen wij dat natuurlijk niet.
0: Nee, en in welke rivier in Nederland? Is dat ook de Schelde dan?
1: Nee, In Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland heeft men de Wanganui-rivier een 7-8 jaar geleden rechtspersoonlijkheid gegeven bij wet. Mm-hmm. Toegegeven, dat was daar deels ook een soort onderhandeling met de Maori. Want ja, die rechten van de natuur en rechtspersoonlijkheid, wij vanuit West-Europa en zeker wij nuchtere Vlamingen of Belgen, voor ons lijkt dat allemaal een ver van mijn bedshow, maar in heel wat andere delen van de wereld is die verwevenheid tussen mens en natuur meer aanwezig. En ja, wij zien onszelf nog al vaak als wij staan boven de natuur, er is een muur tussen de mens en de natuur. Wij zijn geen menselijke dieren, wij zijn mensen die boven de natuur staan. En Ja, om natuurlijk te komen tot wetgeving waarin je letterlijk rechten toekent aan die natuur, zoals onder meer gebeurd is voor een rivier en een berg in Nieuw-Zeeland, maar ook in Ecuador en in Bolivie.
0: Oh, wacht, u was weer even weg. We waren bij Bolivie. In Ecuador, in Bolivie, ja?
1: Ja, daar heb je dat dus ook gehad, waar men rechten via de grondwet trouwens aan de natuur heeft toegekend. Zelfs aan de natuur, niet aan een specifieke rivier. En misschien niet onbelangrijk, want wij denken dan van ja, in ons rationeel nuchtere West-Europa is dat ook niet aan de orde, maar in 2022 is er in Spanje bij wet, dus in het Spaanse parlement, is er een wet goedgekeurd die aan een lagune, de Mar Menor, de kleine zee letterlijk, in het zuiden van Spanje ook een rechtspersoonlijkheid heeft toegekend en een recht om te worden beschermd en te worden hersteld. Dus ja, ook in Europa is er, en dat was op basis van een soort volksinitiatief. Men had zoveel tienduizenden handtekeningen verzameld en op die manier dat voorstel voorgelegd aan het Spaanse parlement. En die hebben dat dan uiteindelijk toch met een meerderheid aangenomen. En nu heb je dus
0: in Europa... Oh, ja, wacht. Ja, u bent trouwens weer even aan de bubbelen. Dus het was met een meerderheid aangenomen, ja?
1: Ja, en uiteindelijk daar heeft men het, ja, alleen is het dus wet geworden.
0: Ja, en wat maakt dan eigenlijk het verschil?
1: Want dan, ja, dat vind ik altijd interessant. Als jurist natuurlijk ook. Ik ben daar niet echt een activist in. Ik bekijk dat meer als jurist. En ik zie rechten van de natuur deels als een soort doorvertaling van tendensen die we al ruimer zien. Bijvoorbeeld die Mar Menor lagune, waarom heeft die rechtspersoonlijkheid gekregen? Dat was omdat men vaststelde dat die heel vervuild was. Nu, de Mar Menor en trouwens ook de Schelde zijn allebei Europees beschermd natuurgebied. Wat het verschil is dat men in de Schelde veel strikter toepassing maakte van die Europese wetgeving. Die natuurrichtlijnen die we in Vlaanderen kennen, zie je ook de stikstofcrisis. En in Spanje heeft men dat lang op zijn beloop gelaten, waardoor dat die lagune hier vervuild is en men dan als het ware als een soort last resort heeft gezegd van ja, maar kijk, wij gaan nu dan toch rechtspersoonlijkheid geven vanuit de gedachte dat gaat de zaken wel oplossen. Ik zie het minder zwart-wit. Ik vind rechtspersoonlijkheid of rechten van de natuur is geen quick fix. Hè. Het is niet plots dat je door dat expliciet in je wetgeving te schrijven dat dan plots alle problemen opgelost zijn. Ik zie het meer als een evolutief gegeven, hè, zoals rond de Schelde. Hè. We werken de voorbije jaren, is er echt wel rond de Schelde gewerkt aan natuurherstel, niet enkel in Hedwige, maar bijvoorbeeld ook de polder van Kruibeke, hè, die bij Hoboken, als je de boot neemt, kunt dat zeker, hè, van Hoboken, ja, over de Schelde. Dan kom je in Kruibeke, denk ik, toch bijna aan. Hè. Een prachtig gebied.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En er zijn ook trouwens een voormalige landbouwpolder, waar heel wat verzet was geweest in de jaren 90 tegen die ontpolderingen. Dus ik denk dat men ook in de Schelde meer en meer begint te redeneren vanuit de rivier zelf, dat de wetgeving op zich al redelijk strikt is. Maar natuurlijk, je kan eigenlijk zeggen, en ik ben daar ook soms voorstander van, waarom doen we dat? Hè? We doen dat niet enkel om de mens te beschermen. Oké, de Kruibekenpolder, dat is deels ook om te vermijden dat Antwerpen bedreigd zou worden door overstromingen. Hè? Ze kunnen die dijken, dat kan onder water lopen wanneer er hoogtij is enzovoort enzovoort. Dus dat is natuurlijk ook deels ten goede van de mens. Maar eigenlijk ook deels om terug meer te redeneren vanuit de rivier zelf en een beetje vanuit het bestaansrecht van de rivier. En ja, ik als pragmatische jurist zeg soms wel van ja, eigenlijk heeft of hebben bepaalde delen van de natuur in Vlaanderen ook een bestaansrecht, die Europees beschermde natuur. En de Schelde is een Europees beschermd natuurgebied aan zich, we staan daar te weinig bij stil. Dat heeft recht, die rivier heeft het recht om er te zijn. En eigenlijk ook een beetje uit dat vroegere carcan van die dijken en van die... veel rivieren in België zijn echt recht getrokken, mm-hmm, en ingesnoord. En
0: maar er is al wel... Er is al wel wat gebeurd, hè? Want als je nu de Schelde ziet tegen 40 jaar geleden, dan de kwaliteit van het water is bijvoorbeeld toch heel erg vooruit gegaan, niet?
1: Ja, de kwaliteit van het water is gebeterd, is zeker nog niet ideaal. Hè? Er is nog altijd een grote druk van stikstof en PFAS is natuurlijk een recent gegeven. Dat maakt dat dat daar ook nog... Allee, je hoort mij zeker niet zeggen dat we er zijn, maar er is een verbetering zeker plaatsgevonden de voorbije decennia. Alleen denk ik dat we een beetje nu het laaghangend fruit geplukt hebben. En voor de komende decennia zal zaak zijn om ook ja, misschien nog meer rond die stikstof en vermesting te werken, want pesticiden ook. Dus allee, er zijn nog heel wat uitdagingen. Maar de Schelde is er allicht toch in zijn geheel ook met dat natuurherstel, die ontpoldering in Kruijbeek, maar ook langs veel andere gebieden, hè, tussen Gent en Antwerpen, heeft men echt vanuit de Vlaamse overheid toch via dat Sigma-plan toch wel echt fel gewerkt aan het herstellen van drasland en natuur en overstromingsgebied, vaak heel natuurlijk ingericht. Dus mij als toetsen op, mij als hoogtepunt misschien dan de Hedwiegepolder, een grensoverschrijdend natuurgebied waar je als je chance hebt ook al eens een zeehond kunt tegen het lijf lopen.
0: Ja,
1: dus,
0: dat is inderdaad toch iets wat de pact 40 jaar geleden absoluut ondenkbaar was, of een halve eeuw geleden, dat daar een zeehond
1: in... Ik denk ook als je kijkt naar de havenuitbreiding op Rechteroever in de jaren 50-60, dat was een beetje de sky is the limit. Hè. Niet enkel de natuur en de rivier moesten het onderspit delven, maar eigenlijk ook de dorpjes die hier aanwezig zijn. Mm-hmm. Dat was eigenlijk het verhaal van de volledige kaarttrekken van de vooruitgang. En die heeft heel veel economische welvaart gebracht.
0: Ja, dat is dan een mooi woord, vooruitgang. Enfin, dat kun je natuurlijk in vraag stellen. Maar dan nog iets, want u zegt van er is heel veel gebeurd voor de natuur en het water ziet er beter uit en er is ontpolder. En zo. Maar alles zit inderdaad nu wel zo'n beetje vol met PFAS. Wat voor gevolgen heeft dat in Nederland? Want die hebben daar toch ook visgronden en oesters en zo?
1: Ja, ik denk dat er in Nederland tegenwoordig, als ik mij niet vergis, dat de Zeelandse vissers hun vis, denk ik, niet mogen opeten. Of toch dat dat de consigne is van de overheid. Ik denk zelfs dat een Zeelandse... Allee, er was dan ook wat diplomatieke... Er waren wat diplomatieke relletjes enkele jaren terug. Tussen de provincie Zeeland en Vlaanderen, omtrent ja, het feit van ja, jullie hebben ons niet goed op de hoogte gebracht. Nu plots worden wij met die PFAS downstream geconfronteerd. Onze vissers mogen hun vis niet meer opeten, enzovoort enzoverder.
0: Er is in de tijd gedreigd van we gaan geen Zeeuwse mosselen meer eten, maar ze zijn eigenlijk nu de facto oneetbaar geworden dan.
1: Dan moet ik al ver in mijn geheugen graven. Ik ben ooit een keer als kleine jongen naar een mosselboerderij geweest. Ik denk dat het nog meer op de Oosterschelde is, hopelijk. Dus ik wil nu niet zo dramatiseren dat de Zeeuwse mosselen ook al niet meer gegeten mogen worden. Maar hoop ik toch niet. Maar die PFAS is een gegeven die speelt. En een illustratie van... Ja, bedrijven die veel meer kennis hebben rond de producten die ze maken, een soort kennisonevenwicht. Een overheid die te lang draalt om dan daar actie rond te nemen. En dat komt dan een beetje als een boemerang terug. En trouwens, die Zeeuwse vissers, ik denk ook, maar ik kan mij vergissen, dat die 3M hebben gedagvaard voor schadevergoeding.
0: Ja. Ik las iets van een soort Nederlandse vissersbond die een soort collectieve... Ja. klacht ging indienen, maar of het dat dan ook gebeurd is, dat weet ik niet.
1: Ik zou het ook eens moeten nagaan, maar het feit dat al gesuggereerd wordt, is veelzeggend genoeg. Nee, er zijn best wel heel wat juridische geschillen geweest de voorbije jaren, rond de Hedwiege, de PFAS, maar ook, rond 3M zijn er ook veel mensen nu naar de vrederechter gestapt, omwonenden. Ik denk dat dat dan een vordering is van duizenden omwonenden in Zwijndrecht tegen 3M. Maar los daarvan herinner je ook het hele debat rond INEOS, hè, waar eigenlijk een Nederlandse overheid beroep aan tegen een vergunning in de Antwerpse haven. Dus alleen als je het ruimer bekijkt, zijn er rond de Schelden en de haven de voorbije decennia toch best soms nog wel pittige discussies geweest tussen Vlaanderen en Nederland. En die handelen dan vaak ook over milieuwetgeving en natuurwetgeving. En is het glas al vol of al leeg, kunt u zeggen? Zou je de vraag kunnen stellen met de Schelde? PFAS toont aan dat we er zeker nog niet zijn. Hè? En dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Want bijvoorbeeld, als we nog verder willen ontpolderen en dijken afbreken om het Scheldewater meer, de Schelde meer ademruimte te geven, letterlijk, Ja, het tegenargument begint nu soms te worden. Ja, maar ja, dat Scheldewater is vervuild met PFAS.
0: Ja, ja, alles is nu vervuild met PFAS. Dus het zit in de moedermelk tegenwoordig blijkbaar. Dus ja.
1: Dan mogen we niks meer doen. Dat was trouwens ook het argument in de jaren 90 in Kruibeke, dat als die landbouwpolder ging opgegeven worden voor de natuur, dat ook in de jaren 90 was het argument, ja, maar die vruchtbare akkergrond die gaat nu overspoeld worden door vervuild Scheldewater. Dan was er nog geen sprake van PFAS, maar goed, uiteindelijk... Dat Scheldewater was toen ook niet... De vraag is altijd in de ruimere afweging der dingen, ja, waar hecht je het grootste belang aan? Hè? Want het ademruimte geven aan een rivier, allez, zoals gezegd, kun je natuurlijk deels motiveren vanuit ja, echt het belang van de rivier zelf. We moeten rivieren niet meer insnoeren. Hè? Zijn dynamische gegevens. Wij zijn de natuur, en dat komt een beetje terug op dat thema van rechten van de natuur, wij zijn de natuur vaak als een voorwerp, een soort commodity, als iets statisch gaan behandelen.
0: Een gebruiksvoorwerp, ja.
1: Heel dynamisch. Rivieren zijn dynamisch, maar we hebben ze natuurlijk allemaal ingesnoerd met dijken. En we denken aan die dijk, die beschermt ons voor eeuwig. Dus we zijn onze huizen letterlijk net voorbij de dijk gaan bouwen, tot wanneer de dijk het niet meer houdt. En ja, de overstroming letterlijk mensenlevens in gevaar kan brengen. Dus wij zijn eigenlijk de natuur en het landschap veel te statisch gaan bekijken.

0: denk je zo? Ja.
1: Ja, lange termijn, deels vanuit de visie van de rivier. En mijn pleidooi van het rechten van de natuur is vaak, dat wordt soms dan als iets heel extreem voorgesteld, maar ik denk soms een beetje redeneren vanuit de aanwezigheid, het belang, het bestaansrecht van een rivier of een natuurgebied, hoeft niet altijd op lange termijn haaks te staan op de bescherming van mensen en menselijke belangen. Maar op korte termijn is het dat vaak. Hè. En dat zie je ook de stikstofcrisis in Vlaanderen. Op korte termijn zijn er zoveel clashes. Maar als je nadenkt op langere termijn, waar willen we heen met ons land? Hoeveel voedsel willen we produceren? Hoeveel invoer willen we doen van zeevoeder enzovoort enzovoort? Dat zijn allemaal verhalen die samenhangen. En meer redeneren vanuit de natuur is op lange termijn niet per definitie schadelijk voor de mens. Maar ja, goed.
0: Nee, ik denk in tegendeel. Zeg maar nu nog één ding. U zegt de rivier krijgt een rechtspositie, maar een rivier spreekt natuurlijk niet. Hè? De rivier kan niet naar de rechtbank komen, bijvoorbeeld.
1: Nee, maar eigenlijk op vandaag... in die Spaanse wet zegt men dan bijvoorbeeld iedereen, elke burger, kan namens de rivier een procedure aanhangig maken. Dus dan kan je eigenlijk, zoals je een voogd hebt voor mensen die rechts onbekwaam zijn... kan je eigenlijk namens die rivier een procedure aanhangig maken. En je kunt u dan de vraag stellen, ja, dat is dan best wel revolutionair. Nu goed, ook het creëren van een rechtspersoon voor een bedrijf is revolutionair. De bedrijf heeft ook geen stem. Iemand die in coma ligt heeft ook geen stem. Een baby heeft ook geen stem. En toch aanvaarden we daar dat die vertegenwoordigd kan worden. En in sommige gevallen weet je ook niet echt wat dat die persoon wil. Dus op zich is dat allemaal niet zo juridisch uitzonderlijk. Het recht zit vergeven van juridische ficties, noemt men dat. Dus we weten, finaal wil die rivier er misschien ook liever niet zijn of niet. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat is uiteindelijk niet het ding. Trouwens, vergeet ook niet, in Vlaanderen op vandaag, en dat is ook waarom dat ik altijd pleit voor een meer evolutionaire benadering, in Vlaanderen kan een milieubeweging, een milieuvereniging met rechtspersoonlijkheid, met VZW-statuut, eigenlijk namens de Schelde ook procedures voeren rond milieu- en natuurwetgeving. Hè. Natuurpunt voert elk jaar ook procedures rond beschermde natuurgebieden. Maar ja, wij zeggen dan, ja, dat is Natuurpunt die als VZW namens zijn statutaire doelstellingen de procedure voert. Wij zeggen nooit letterlijk, Natuurpunt is de voogd van de natuur en treedt op namens de Schelde. Maar Natuurpunt zou perfect een procedure kunnen voeren. Zo, ik denk in de zomer hè, was er olievervuiling in de Antwerpse haven op Linkeroever, denk ik. Ja, als Natuurpunt daar een procedure zou willen rondvoeren, dan kan ze dat. Hè. Dus indirect op vandaag, en dat was vroeger niet het geval, kunnen wij al procedures voeren om herstel te bekomen van schade aan de natuur.
0: En wat zou er dan veranderen als de rivier een rechtspersoon wordt?
1: Ja, dat dat meer direct erkend wordt. Hè. Zo'n wet als in Spanje heeft natuurlijk het voordeel dat je dat meer direct erkent, dat mogelijk is. Nu is dat allemaal indirect in onze wetgeving via evoluties in de rechtspraak. De rechtspraak aanvaardt nu dat milieuverenigingen toegang hebben tot de rechter, dat procedures kunnen worden gevoerd namens beschermde natuurgebieden. Dat is eigenlijk allemaal via omwegjes. Het geven van rechten aan de natuur, voor mij, soms heeft het voordeel van de duidelijkheid. Je zegt eigenlijk aan iedereen van kijk, wij hebben al die beschermde natuurgebieden. Ja, wij willen ook dat die er blijven, dat die een bestaansrecht hebben, dat die hersteld moeten worden. En dat wanneer die beschadigd worden, dat daar ook namens die natuurgebieden kan worden opgetreden. Dus dat heeft voor mij soms een beetje het voordeel van de duidelijkheid. Sommigen zeggen dan, ja, maar dat is veel te revolutionair. Maar ik zeg dan altijd, eigenlijk, ja, omwegjes laten we dat al 10 jaar toe. Maar we durven dat gewoon niet zo benoemen, omdat dat zo raar is. Dat de Schelde een bestaansrecht heeft, dat zeggen we niet zo vaak. Hè. We vinden dat dat raar overkomt om zo over de natuur te spreken. Maar eigenlijk doe je dat wel. Ik geef soms het voorbeeld van ja, heel die stikstofcrisis. Ja, wij zeggen dan aan de landbouwers van ja, maar ja, je mag minder stikstof, je mag je bedrijf niet uitbreiden. Waarom? Wij moeten van Europa die natuur beschermen. Dat is wat dat de politiek dan zegt. Maar ik kan er ook anders formuleren, hè. Ik kan ook gewoon zeggen, wij die natuurgebieden, de Kantzoutse Heide, Brabantse Wal, Saaftingen, weet ik veel wat, ja, die hebben een bestaansrecht. En dat vergt dat wij eigenlijk politiek een soort consensus hebben gemaakt, een maatschappelijke afweging hebben gemaakt, waar uiteraard ook menselijke en economische belangen spelen, maar dat die niet finaal altijd primeren op het bestaansrecht en het herstelrecht van zo'n natuurgebied. Maar

0: Dat durven wij natuurlijk niet zo aan een landbouwer te zeggen, omdat wij vinden dat dat wat vreemd overkomt dan om te redeneren vanuit het bestaansrecht. Maar indirect komt heel die stikstofcrisis van de voorbije jaren in Vlaanderen daar ook wel deels op neer. Want ja, 50 jaar terug, de gedachte dat je aan een landbouwer zou zeggen, je mag geen extra stal plaatsen omdat daar 500 meter verderop een natuurgebied ligt, dat zou nooit gebeurd zijn. Hè. Ze zouden al een limiet aan natuurgebied verplaatst hebben of de wetgeving veranderd hebben.
1: Ja.
0: En nu zitten we dankzij Europese internationale wetgeving wel in een systeem waar dat niet langer mogelijk is, waar u dus eigenlijk wel indirect een beetje wordt gepusht om te redeneren vanuit die natuur. Maar wij durven dat niet echt te benoemen als rechten van de natuur. In Spanje is dat nu rond één gebied gebeurd. En in het zuiden van de wereld, ja, in Nieuw-Zeeland, Ecuador, heb je dat dan ook. Maar wij, West-Europeanen...
1: Nog niet, nog niet. Recht, ja.
0: En denk het is niet uitgesloten. Hè.
1: Nee, inderdaad. Want Spanje heeft dat gedaan, maar is dat ook iets wat bijvoorbeeld een statuut zou kunnen worden wat op Europees niveau erkend is en waar dat dan bepaalde normen of zo aan gekoppeld worden?
0: Er is ooit wel een voorstel tot richtlijn geweest die tot doel had om die rechten van de natuur erkend te zien op Europees niveau. Maar die is eigenlijk nooit, denk ik, door de commissie in overweging genomen. Goh, je zou dat op Europees niveau kunnen regelen, maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat het veel beter is om dat op nationaal niveau bottom-up te laten groeien, zoals nu in Spanje gebeurt. Er zijn best wel ook tientallen initiatieven, hè, in veel, alleen in Nederland, in de UK, in Ierland, in Zweden. Maar dat zijn vooral meer politieke initiatieven waar men via politieke verklaringen een soort statuut aan bepaalde natuur wil geven. Vaak de juridische doorvertaling, daar wringt het schoentje dan, omdat men daar geen meerderheid voor vindt.
1: Ja, en daar komt u dan als jurist aan te passen? Of?
0: Ja, maar bon, in Spanje heeft men er dan wel een meerderheid voor gevonden. Zelfs op het niveau van het Spaanse, het parlement in Spanje, in Madrid. Hè, dus. Oké, trouwens, men heeft die wet ook aangevochten bij het Spaans Grondwettelijk Hof. Een extreemrechtse partij, Vox, heeft die aangevochten. En het Grondwettelijk Hof heeft men niet de meerderheid erkend dat ook het geven van rechten van de natuur via een wet, dat een techniek is in zaken milieubescherming die kan overwegen. Dat is misschien iets nieuw, maar dat is ook niet per se ongrondwettig, oordeelde de Spaanse hoogste rechtbank in, denk ik, eind 2024. Dus zelfs die wet is ook grondwettig bevonden. Dus ja, het toont aan dat er meer kan dan dat we soms voor ogen houden. En nogmaals, ja, op een bepaald moment hebben ze enkele eeuwen terug ook de figuur van de vennootschap gecreëerd. Hè. Allee,
1: ja.
0: Dat zijn natuurlijk ook bepaalde...
1: Ficties, ja.
0: Nog zit vol met juridische ficties, hè, van zaken die op zich ook letterlijk geen stem hebben, maar toch op een bepaalde manier een directe vertegenwoordiging kunnen krijgen.
1: Nog een laatste vraagje, want u hebt dat idee nu geopperd, maar bent u dan de enige? Of is er een beweging? Worden er concrete stappen ondernomen om dit gedaan te krijgen? Of is het zomaar maar een vaag idee?
0: Goh, in Nederland...
1: Ja, maar bij ons. Ja.
0: Wat zeg je?
1: Maar bij ons.
0: Bij ons... ik denk dat er wel een aantal mensen mee bezig zijn. Ik weet ook van een initiatief, maar dat is minder juridisch van insteek, rond de Zenne geweest, waar men heeft geprobeerd om ook meer te redeneren vanuit die aanwezigheid van de Zennen in het landschap en zo. Dus daar zijn wel initiatieven rond, maar misschien minder een eenvormige beweging. Maar zelf, voor mij is het altijd een beetje rechten van de natuur. Ik vind dat een interessante optie, maar ik denk... voor mij is het geen quick fix. Hè. We kunnen perfect betere natuurbescherming hebben zonder expliciete natuurrechten toe te kennen. Maar mijn argument is dan altijd, dan ga je dat moeten doen door de natuurwetgeving strikter toe te passen. En de natuurwetgeving strikter toepassen is eigenlijk impliciet zoveel zeggen als je moet meer redeneren vanuit de natuur. Dus waarom zou het dan ook gewoon niet expliciet erkennen? Het is een beetje een cirkelredenering. Maar ik denk, gelet op onze nuchtere Vlaamse approach tot dingen, dat misschien in de Vlaamse context minder snel aan de oppervlakte zal komen dan in andere landen. Maar wie weet, men heeft ooit geprobeerd om de bomen tussen te laten komen in de klimaatzaak. De rechter heeft die tussenkomst toen afgewezen. Hij heeft gezegd, de wet laat het op vandaag niet toe. Maar impliciet
1: tot vandaag,
0: impliciet zei je eigenlijk ook, je kunt de wet wijzigen. En inderdaad,
1: oké, okay, daar kijken we dan naar uit. Bedankt, Hendrik Schoukes, voor uw bijdrage op deze zaterdag.
0: Graag gedaan. Fijne dag nog.

0: Nee, nee, 1, 2, 3, 4, het is wel welletjes geweest. De plastic bags, dat vind ik zo. Dat is voor mij echt oerpunk zo. Oké, okay, twee gasten in de studio. Kathleen Weitz, dat wist ik. En Inge de Bisschop, ook fantastisch.
1: Hallo.
0: Twee personen met wie we het over het MUCA gaan hebben. Ten eerste, wat hebben jullie daarmee te maken met het MUCA? Wat is jullie betrokkenheid daarbij?
2: Oei.
0: Jij zit... hij doet het niet. Oké, okay, ja. Ik moet hierboven waarschijnlijk ergens op een knopje duwen.
3: En dat van mij doet dat het?
0: Ja. Waarom doet de gele microfoon het niet? Er brandt geen lichtje, maar als ik daarop duw, gebeurt er ook niks. Ah, daaronder. Zeg nog eens iets.
4: Hallo.
0: Ja, fantastisch. Ja, dat wist ik al, want Roger zat er juist daar.
5: Ah, ja.
0: Waarom moet dat dan hier, dat onderste en daar, dat bovenste zijn? Ja, maar waarom staat dat hier dan hier en niet daar?
5: Daar is geen microfoon.
0: Ah, daar is geen microfoon. Ah ja, oké. Okay. Goed, en maar hier staat dat toch ook niet aan? En dat werkt wel?
5: Dat is een nachtmachine.
0: Ah ja, dat is een nachtmachine.
3: Oh. Wat is dat, de wasmachine?
0: De nachtmachine.
2: De nachtmachine.
0: De nachtmachine, dat is een... Dat speelt continu. Dus als ik hier wegga en er komt niemand na mij, dan zet ik die schuif open en dan krijg je de herhalingen van vorige programma's. Of bizarre muziek die Daniel bij elkaar sprokkelt. Goed, we hernemen. Dus wat hebben jullie met het MUCA te maken?
4: Wat heb ik met het MUCA te maken?
3: Stel jezelf even voor, Kathleen.
4: Ja.
0: Ja, dat was eigenlijk de vraag, maar dan origineler gesteld.
3: Ah, oké. Voilà.
4: Ik ben Kathleen Weitz. Ik heb in een lang verleden nog in het MUCA gewerkt. Eigenlijk in de beginjaren van Bart de Baere, de voormalige directeur. 8 jaar heb ik in het museum gewerkt. Ik ben daarna... verder gegaan in de beeldende kunsten. Ik heb eigenlijk heel mijn carrière in de beeldende kunsten opgebouwd. En ik gaf tot zeer recent een kunsttijdschrift uit. Vroeger Hart Magazine, dat is dan Glean geworden. En ik ben momenteel de voorzitter van Museum at Risk.
0: Ah, en dat gaat specifiek over het MUCA? Of?
4: En wel, laat ons zeggen dat Museum at Risk, het woord zegt het zelf... gaat over een, de bedreiging die onze musea vandaag te beurt vallen. En het MUCA was de eerste case in België, de aanleiding ook waarop dat wij de organisatie hebben opgericht. Aanvankelijk een activisten, los verband van activisten uit het kunstenveld, kunstenaars, kunstwerkers.
0: Dus jullie bestaan 1 jaar, nu ongeveer?
4: Ja, ja, inderdaad.
0: Proficiat.
4: Ja,
0: ja, feestje. Ja.
4: Wel, ik weet niet of dat het een echt feestje is, maar...
0: Nee, want er is wel, na de toestand vorig jaar, is er wel wat in beweging. Je zit er vast wel heel veel verontwaardiging, denk ik. Hè?
4: Er is veel gebeurd, ja. Vorig jaar, 3 oktober, was een absolute koude douche. Ik herinner mij dat ik eigenlijk als een van de eersten op de hoogte was, in die zin dat ik... uitgenodigd was op de persconferentie van... de minister, waarin dat er voor het eerst aangekondigd werd dat het MUCA niet langer een museum zou zijn.
0: Was dat niet fase 2? Want eerst was het al, er komt geen nieuwbouw. Dat
4: ja,
0: was al een
4: de nieuwbouw, die shock hadden we al net verwerkt tijdens het weekend. Hè, want dat is voor
3: niet
4: het...
3: Zou ik zeggen.
4: Nee, verwerkt is niet het juiste woord, inderdaad. Maar,
0: het besef was doorgedrongen.
4: Het is te zeggen, de shock was voor het weekend gevallen, hè, dat de nieuwbouw niet zou doorgaan. En dan in de daaropkomende week is er aangekondigd dat het museum niet langer een museum zou blijven. En dan zijn wij in feite onmiddellijk in actie geschoten.
3: En dat de collectie zou verhuizen naar Gent.
0: Ja. Naar Gent, ja. Ja. Naar het...
4: Smak.
0: Smak. Ja. Dus dat is, dan zijn jullie begonnen, dus jij hoort bij die Museum at Risk.
4: Wel, we zijn dan onmiddellijk met een heel aantal mensen uit het veld, met heel veel kunstenaars, samengekomen om te kijken van oké, hoe kunnen we hierop reageren, hè? Want dit is wel een hele stevige ingreep die de minister doet onder het mom van een hertekening van het museale landschap van Vlaanderen. dat museale landschap van Vlaanderen was op dat moment nog beperkt tot alleen maar de Vlaamse musea. Dat is een beetje een technisch gebeuren waar dat het grote publiek misschien minder van wakker ligt. Mm-hmm. Maar zoals alles in dit land is dat een vrij complex gegeven in de zin dat musea of onder verschillende overheden kunnen vallen. Dus wij hebben federale musea, wij hebben Vlaamse musea, wij hadden vroeger provinciale musea.
0: Ook
4: en
0: nog.
4: Ook stedelijke en gemeentelijke musea.
0: En Brussels? Je hebt dan Brussel en Wallonië, die hebben dan hun eigen...
4: Ja.
3: Maar ik denk dat het belangrijkste is dat Mucca vanaf 2016 officieel een erfgoedinstelling was. En daardoor onder het erfgoeddecreet valt.
0: Dus dat is een andere minister?
4: Nee,
0: het is dezelfde minister, maar het is een beetje...
3: andere mogelijkheid van subsidie.
4: Wel, het ding is dat... nu gaan we echt een beetje in de techniciteit.
0: Mag.
4: Maar het is zo dat het in Vlaanderen door de federalisering en doordat cultuur in feite onder Vlaanderen is komen te vallen, op een gegeven moment onder de Vlaamse gemeenschap, dan is men subsidielijnen beginnen opzetten. En die subsidielijnen in Vlaanderen zijn heel lang beperkt geweest tot de podiumkunsten. Dus daar zit een hele lange geschiedenis op. En op een gegeven moment heeft men beseft dat er ook zoiets als erfgoed bestaat. En heeft men in feite een apart decreet in het leven geroepen, wat dat dan het erfgoeddecreet geworden is. En het is zo dat onze musea, willen zij in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies, dan moeten zij een subsidiedossier indienen, maar dan moeten zij ook eigenlijk erkend worden als erfgoedinstelling, als Vlaamse erkend museum.
0: En dat was nog niet?
4: Dat was absoluut, hè, want het Mucca is eigenlijk opgericht door Vlaanderen. Het Mucca is het allereerste museum geweest van hedendaagse kunst, ingericht en opgericht door de Vlaamse overheid.
0: En wanneer?
3: 89.
0: Ja, ik dacht, ik heb dat toch nog meegemaakt. Dat is niet iets van de vorige eeuw of zoiets.
3: Nee,
0: dat was nog tijdens mijn bewuste levensjaren.
3: Ja.
0: Ja. Okay. Dus
3: Maar de erkenning is van 2016.
0: Ja, van 2016. Dus ze hebben eerst gezegd van er komt een erfgoeddecreet en dan van oei, we hebben dan ook musea en die zijn eigenlijk nog niet erkend en dan hebben ze al die musea erkend.
4: Ja, wel, ja, allemaal niet. Hè. Je moet aan een aantal criteria voldoen. Maar natuurlijk, het Mucca was van bij aanvang in feite een museum ingericht door de Vlaamse gemeenschap. Het was een Vlaamse instelling. Hè. In het museale landschap had je het KMSKA, dat daar ook onder valt. Hè. En,
0: het museum.
4: En het museum, het schoonste museum. vandaag... In feite, een jaar geleden heeft de minister dus gezegd van kijk, wij gaan nu het SMAC dat een stedelijk museum is en dat later opgericht is dan het Mucca, wij gaan nu het SMAC in feite de status geven van Vlaams museum en in feite willen zij dat het het grote museum van Vlaanderen voor hedendaagse kunst wordt. En daar hebben wij natuurlijk het enige. Ja. En daar hebben wij onmiddellijk actie tegen gevoerd. Niet omdat wij tegen het SMAC zijn. Integendeel, wij zijn voor sterke instellingen. Wij zijn voor sterke musea. Maar het is natuurlijk wel iets helemaal anders wanneer dat er daarvoor een ander museum moet sneuvelen. Ja, en dat er gezegd wordt, we gaan het Mucca van zijn museale status ontdoen. En we gaan er een kunstencentrum van maken.
0: Ja, nu, ik herinner mij toen het MAS er kwam, hè, dat er toch ook een aantal musea gesloten zijn. Hè?
3: Het etnografisch museum. Stedelijke musea.
0: Ah. Dus zo die trend naar inkrimpen en samenvoegen is er toch al wel eventjes.
3: Nee, dat is het een kun je totaal niet vergelijken met het ander.
0: Nee?
3: Nee, totaal niet.
4: Wel, Het MAS is een interessante case ook, in die zin dat er inderdaad een aantal musea waren, hè, in de Antwerpse stedelijke context, zoals het Ethnografische Museum, het Scheepvaartmuseum, als ik mij goed herinner.
0: Ja, er waren er verschillende.
4: En
0: ja.
4: Dus het idee van het MAS was om al die musea onder te brengen in één gebouw, in plaats van versnipperd over de stad.
0: Ja, dat niet alleen, want ik weet dat... Ja, ik kende de mensen van het Ethnografisch Museum... En die zeiden van, ja, we krijgen daar een plaats, maar alles wat daar gebeurt, moet in het teken staan van Antwerpen. Ja,
4: ja.
0: Dat is toch enigszins beperkt. Maar goed, ik dwaal af, sorry.
4: Maar nee, in feite is het interessant dat u die case aanhaalt, hè, want het is inderdaad... We hebben toen allemaal geloofd dat dat een goed onderkomen ging krijgen in het MAS. Het is ook zo dat Vlaanderen eigenlijk... niet meer geïnvesteerd heeft in museale infrastructuur sinds de 19e eeuw. Zowel het MUCA als het SMAC zijn ondergebracht in gebouwen die niet bedoeld zijn als museumgebouw.
0: Ja, om het grof te zeggen, een beetje bewaakt door bewoning.
3: Maar we moeten wel zeggen dat in 2016 de Vlaamse regering heeft besloten het KMSKA... Daar is al een bouwdossier van, dat is een erfgoedinstelling. Maar het MUCA gaan wij op hetzelfde pijl behandelen. En het MUCA krijgt ook een volledig nieuw gebouw. Het eerste...
0: Dat is toen al beslist.
3: 2016.
0: Amai, dat is 10 jaar terug.
3: Absoluut, ja. Zolang sleept dat dossier aan.
0: Ja, zeg, want zij begonnen met u voor te stellen, maar we zijn zo in het verhaal geraakt. Misschien moet u zich ook eens even voorstellen.
3: Oké, ik ben Inge de Bisschop en ik ben bewoner van de buurt Zuid. Galeriehouder daar geweest, reden waarom ik naar daar ben verhuisd. Sinds 1989, omdat toen de trend bestond van alle galerijen. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want zo is er op het Zuid een echt ecosysteem ontstaan van de belangrijkste galerieën. Maar ik ben dus ook lid van de buurtvereniging. En
0: hoe heet die tegenwoordig?
3: Tegenwoordig heet die Team Zuid, want effectief... Wij waren eerst heel actief voor de heropening van de dokken.
0: Ja.
3: En toen noemden wij eerst VZW de Zuiderdokken, dan Open Zuid Open. Uiteindelijk hebben wij nu de naam Team Zuid aangenomen.
0: Ja, ik heb wel eens iemand van jullie geïnterviewd over die plannen om dat daar heraan te leggen. En dan bleek dat er wel geld was voor een ondergrondse parking die dan door een privé-uitbater bestuurd ging worden, maar geen geld om dat park aan te leggen. Of enfin, het is wel goed gekomen daar, hè?
3: Het is niet goed gekomen. Ah, bon. We hebben daar 2 jaar voor moeten procederen.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar zijn jullie... Ah ja, dat is weer, ik ben weer aan het afwerken.
3: Ja, ja, maar dus wij zijn... Zo, dat bedoelen wij maar dat wij enorm als bewoner en ondernemer, ja, en ook horeca-ondernemer, wij zijn allemaal heel betrokken bij die buurt en wij investeren daarin. En eigenlijk is het zo dat ook een heleboel nieuwe ondernemers zijn gekomen. Galerieën, Tim van Laar, Frederik Keteleer met Keteleer Gallery. Dat zijn allemaal mensen die investeren in de buurt, omdat zij ervan uitgaan dat zij kunnen betrouwen op het woord van de politici. De politici zeggen, wij gaan hier een museum bouwen, wij openen dat dossier, wij keuren dat budget goed. 26 februari 2025 is minister Gené nog komen vertellen in het MUCA. Het museum komt er zeker. Dan vroeg men uit de zaal, en hebt u het budget? Het budget is er.
0: Ah, bon.
3: De bouw begint dit jaar.
0: Ah.
3: Voilà.
0: Het is precies lekker in doel. Want het blijft niet.
4: Het ding is, we zitten hier wel met een zaak die in feite beslist beleid was. Hè. Het beslist beleid was het bouwen van een nieuw museum op het Zuid. We hebben allemaal gezien wat dat Inge vertelt, daarnet is zeer belangrijk. Hè. De inplanting van zo'n museum in een buurt brengt dan een hele dynamiek op gang. Hè. En dus als het Zuid vandaag is wat dat het is, is het omdat het MUCA daar op een gegeven moment als museum neergezet is. Niet in een museaal gebouw, maar wel als een instelling. Je ziet dat ook, hè, als we nog eens terugkomen op Mas, wat dat betekend heeft voor die buurt rondom en hoe dat daar helemaal ontwikkeld geworden is. Dus dat is een ongelooflijk belangrijk gegeven. Nu, ondertussen weten we al meer dan 10 jaar dat het huidige gebouw van het MUCA absoluut niet voldoet aan de museale criteria om op een goede manier voor de kunstwerken te kunnen zorgen. Er zijn heel veel problemen met dat gebouw.
0: Dat zou je als bezoeker niet zeggen. Ik vind dat er altijd keurig uitzien. Maar ja, je ziet niet wat er achter de schermen gebeurt natuurlijk.
4: Wel, we zijn in Vlaanderen zeer goed geworden, hè, in het bestieren van instellingen die ondergefinancierd zijn en om te werken met de middelen die voorhanden zijn. Hè. Dat wil niet zeggen dat een goede manier van werken is en dat wil vooral ook niet zeggen, wanneer dat we het over erfgoed hebben, dat daar dan goed zorg voor gedragen wordt. En dus daarom is dat dossier gestart, hè, van er moet een nieuwe bouw komen, er moet een nieuwe infrastructuur komen. En die was er, dat was beslist. Het geld was er, zoals Inge zei. En eigenlijk zouden we nu al een jaar aan het bouwen moeten zijn.
0: Ja. Ah ja. Ja, want dat ging... Ja.
3: En het erge is, men spreekt over besparen en iedereen moet de buikriem aanhalen. Maar dat budget van het MUCA is een investering. En dat is enorm belangrijk voor Antwerpen, voor Vlaanderen. En dan ook voor de buurt, voor de dynamiek. Maar men vergeet dat eigenlijk de minister op een onwettige wijze een investeringsbudget nu opsoupeert door het uit te delen aan kosten van andere instellingen en van andere ministers.
0: Ah bon. Want even voor alle duidelijkheid, dat is iets wat mij inderdaad al lang opvalt. Hè. Als het gaat over militaire of infrastructuurwerken, dan wordt er altijd over investeringen gesproken. Maar als het over cultuur gaat of NGO's, dan is het ineens subsidie. Zo, hè. Van, oh, kijk eens, je krijgt dat wel, hoe tof van ons. Maar dat zijn natuurlijk ook investeringen. Hè.
3: En een heel belangrijke voor Antwerpen, hè, want dat ging ook een landmark worden. En als je ziet, Rotterdam investeert 350 miljoen euro in zijn musea. En uiteindelijk, wat doet Vlaanderen? Het schrapt het nieuwe museumgebouw dat in Vlaanderen zou komen in Antwerpen. En dat is dus eigenlijk gewoon een slag, niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor Antwerpen, voor de economie, voor de uitstraling. Het is onbegrijpelijk.
0: Ja. Dus, was ze er niet op teruggekomen dan? Want, nee.
4: Dus waar dat ze op teruggekomen is, maar dan moeten we eigenlijk nog wel zien of dat effectief ook... er is een verschil tussen wat dat de minister zegt
0: Duidelijk. En
4: wat dat de werkelijkheid is.
0: Ja, blijkbaar wel, ja.
4: Ja, er is een groot verschil. En dus de minister is onder druk van onze acties teruggekomen op het ontnemen van de museale status van het MUCA, al het is te zeggen in de pers. Wij houden ons hart vast natuurlijk, hè, want het MUCA moet nu in feite een soort examen afleggen. Ze hebben een transitiedossier moeten indienen. Wij weten niet door wie dat gaat beoordeeld worden. Wij weten ook niet welke criteria men daarvoor gaat hanteren. Dus de toekomst van het MUCA als museum is op dit moment nog altijd onzeker.
3: Ja. Ik zou daar echt wel nog aan willen toevoegen. Een erfgoedinstelling die is bij decreet voor onbepaalde tijd. Een minister kan niet beslissen dat dit nu een kunstencentrum wordt. Dus en er is eigenlijk ook geen enkele beslissing van de Vlaamse regering die dat goedkeurt. Dat is ook niet voorgelegd aan het parlement. Wat heeft de minister gedaan? 30 januari. Zij heeft gewoon een afgeslankte versie van haar conceptplan heeft zij toegevoegd aan het verslag van de ministerraad. Daar is zelfs niet over gestemd. Dus de inspecteur van de Vlaamse regering van Financiën, die blijft benadrukken, dit is geen beslist beleid, dit is geen financieel gezonde operatie, dit is onwettig en Vlaanderen wordt in een fuik geleid. Want, wat doet de minister? Zij heeft dus dat document die plan van aanpak, noemt het nu, heeft zij gewoon toegevoegd aan de ministerraad het verslag van 30 januari. En vervolgens is zij de instellingen, KMSKA ook, MUCA, Museum Don Danes, allemaal onder druk beginnen zetten om samenwerkingsovereenkomsten te tekenen. En de, specifiek de samenwerkingsovereenkomst van het MUCA, terwijl haar eigen advocaten adviseerden, teken dat onder geen beding, heeft de bestuursraad dat wel getekend. En dat is een overeenkomst die loopt van 2026 tot 2028. En daarna is het gedaan. Er is geen enkele garantie meer voor het MUCA. En wat staat er in die samenwerkingsovereenkomst? Het MUCA, de Raad van Bestuur, gaat akkoord om te onderzoeken of de collectie niet beter in een andere instelling zou ondergebracht worden. En ze gaat onderzoeken of het CKV, dat onder andere de ICC-collectie en de Gordon Matta Clark-collectie beheert, en nog van andere bekende kunstenaars, dat gaat men ook bestuderen of dat niet beter naar het SMAC kan. Begrijpt u? Onder dat akkoord wordt het MUCA ontmanteld. Maar daar staat ook in, het fameuze zinnetje, het MUCA vertrekt uit haar museumstatus. En dat wordt heel Orwelliaans vertaald als, het is een museum, daarom vertrekt het uit de museumfunctie. En dan interpreteert men dat en het zal een museum blijven. Nee, want in die samenwerkingsovereenkomst staat ook, wij verwijzen naar het plan van aanpak. En dat is eigenlijk een afgeslankte versie van de conceptnota.
0: Mensen, lieve, wat een zootje.
3: Het is een juridisch, en het is een juridisch bedrog van de belastingbetaler en van iedereen die met cultuur bezig is.
0: Dus jullie zijn nog altijd bezig, hè? Want jullie zijn dan met twee verenigingen en jullie werken samen.
4: We zijn met drie.
0: Ah, en wie zijn de derde?
4: De Antwerpse galeries. Hè? Dus de galeries die zich op het Zuid gevestigd hebben, die geïnvesteerd hebben in de buurt en die in feite naar de toekomst toe werken en die ervan uitgingen ook dat er een nieuw museum
0: gebouwd zou komen. Ja, en die hebben een soort koepelorganisatie, de galerierie of zoiets?
3: Nee, het zijn de galeriehouders die de rechtszaak begonnen zijn. En dan zo de kunstenaarsvereniging, dus Museum at Risk, en Team Zuid, de buurt. Wij hebben tussen beiden gekomen, dat kan dan. En daardoor vormen wij een front, ook op juridisch vlak.
0: Ja, dat is altijd een goed idee, hè? Ja. En hoe staat het nu?
4: Hoe staat het nu?
0: Want in principe, wat het MUCA heeft ondertekend, is eigenlijk niet wettelijk.
3: Het is te zeggen, als de ministerraad dat goedkeurt, dan is dat goedgekeurd. Maar uiteindelijk is dat een besluit dat vasthangt, of afhangt van initieel een onwettige daad.
0: Dat bedoel ik.
3: Dus de moment dat de rechter uitspraak doet, vervallen ook die samenwerkingsovereenkomsten.
0: Ja.
4: Dus wat er nu gebeurd is dat wij één, de rechtszaak hebben aangespannen. Twee, dat wij onze conclusies hebben ingediend. Wij wachten nu in feite op de conclusies van de Vlaamse regering in antwoord daarop. En dan zal er beslist worden of dat die zaak effectief gepleit kan worden. En dat is ingepland voor eind mei.
0: Voor eind mei?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Maar wij moeten nu bekijken of ondertussen, doordat de Raad van Bestuur van MUCA meewerkt met de minister, moeten wij bekijken of dat het MUCA tegen dan niet zodanig ontmanteld is dat er eigenlijk niets overschiet.
0: Dus de strijdbaarheid bij het MUCA zelf is flink ingedeukt dan?
3: Zero.
0: Ja. Zero. Ja, dat is natuurlijk wel een moeilijke zaak, want dan heb je als organisaties die hen steunen wel hard te roepen. Als ze zelf niet meer meeroepen, dan...
4: Wel, we hebben daar begrip voor ook, hè. Mensen willen hun job behouden, zijn bang ook, hè, wat dat er gebeurt als ze zich daartegen verzetten. En ze zijn ook gebonden aan wat dat de Raad van Bestuur beslist. En dat is iets dat ik misschien toch ook nog wil meegeven. We zijn in Vlaanderen in een situatie beland waarin dat de Raad van Bestuur van onze culturele instellingen totaal gepolitiseerd zijn. Wat dat betekent dat er eigenlijk geen onafhankelijk bestuur niet meer mogelijk is en dat de politiek eigenlijk mee aan de tafel zit in die instellingen. En dat is een van de grote problemen, hè, op het moment dat wij in feite verzet aan het aantekenen waren en actie aan het voeren waren, is die raad van bestuur zodanig onder druk gezet tijdens de bestuursvergaderingen, in feite rechtstreeks vanuit het kabinet, dat de mensen ingebonden zijn. En
3: ik wou zeggen, zelfs als ze niet mee aan tafel zitten via hun politieke pionnen, dan telefoneren ze gewoon in. Er zitten regeringscommissarissen van N-VA en van Vooruit. En die mogen normaal niet tussenkomen in die vergaderingen. En die komen gewoon tussen. En als dat niet voldoende is, dan wordt er vanuit het kabinet gebeld. Dus er is geen onafhankelijk bestuur, niet van het MUCA.
0: Dat ruikt een beetje Trumpiaans, hè? Ja, goed. We gaan hier moeten afronden. Bedankt voor jullie komst.
3: Ik zou graag nog iets zeggen.
0: Ja, nog iets.
3: Ja, wij zijn met drie die een front vormen. U hebt nu misschien allemaal gezien dat de besparingen, het hakken in cultuur is nu pas volledig begonnen. Wij hebben vroeger altijd gezegd aan alle musea, steun ons. Komt tussen beiden, want jullie beurt komt mogelijk ook nog. En hij heeft mij gezegd, kijk, nu is het 14% dat we moeten inleveren.
0: Savannah.
3: We willen niet dat het meer wordt. Wel, nu al die instellingen moeten nu 30% tot 100% inleveren. Mm-hmm. En u kent dat gedicht van Niemöller.
0: Ja. Zolang ze mij niet viseren,
3: exact.
0: Protesteer ik niet, totdat je aan de beurt komt natuurlijk.
3: En dan is er niemand meer voor hen te protesteren. Dus onze oproep, en dat is waarom wij hier ook vandaag zitten, is zeggen, voeg u bij ons. Wij hebben een rechtszaak lopen, niet omwille van minder geld krijgen, maar omwille van een onwettig beleid. Mm-hmm. En daar kunnen wij tegen vechten en dat kunnen wij samen doen met heel de culturele sector.
0: Super, dat is een strijdbare noot om op te eindigen. Oké, dus nog eens bedankt voor jullie komst naar de studio, Kathleen Weitz en Inge de Bisschop.
3: Dank u dat u ons hebt laten komen.
0: Ja, en jullie hebben ons adres voor persberichten.
4: Oké, dank u wel.

0: Dus het is een beetje een grapje dat ik dit opzet, want in dit nummer worden de koeien echt als een soort van ja, gebruiksvoorwerpen, economische eenheden beschouwd. Zo. Terwijl ik heb nogal veel in Niger gezeten bij een van de nomadische veetelers. Ja, kijk, wij noemen dat dan zo. Hè. Voor hen is dat gewoon hun manier van leven. Maar wij benoemen mensen graag bij hun economische functie. Voilà. En voor hen zijn dat absoluut geen dingen, hè. Die dieren, dat is deel van de familie. Enfin, in ieder geval, ik heb bij mij... Joep van Mierlo, en jij bent wat van Dierenartsen zonder Grenzen? Directeur of coördinator? Of
1: ik ben directeur.
0: Ja, directeur. Ja, cool. Ja. Met een heel bescheiden titel, blik erbij. dicht genoeg bij de...
1: Ja.
0: En ja, ik ken jullie al lang natuurlijk, want ik ben bijvoorbeeld toen jullie 5 jaar in België zaten... ben ik zo eens naar een symposium gekomen. Jullie hebben ieder jaar een symposium. Ja. En toen was Prins Laurent daar ook, hè, want ja, die houdt van de dieren. Hè.
1: Ja, we zaten in zijn gebouw, in Schaarbeek nog.
0: Ah ja, ja. En waar zitten jullie nu?
1: Nu zitten we in Madou, in Mundo Madou.
0: In Mundo?
1: Ja.
0: Ah, kijk. Ja, daar heb ik ook nog... Enfin, iedereen heeft op den duur kind iedereen...
1: Iedereen.
0: Ah ja, dus jullie zitten daar nu. Ja. Ja. Dat is een goede plek, want daar zit je ook samen met andere organisaties.
1: Inderdaad,
0: en zo.
1: En dat zouden we meer mogen gebruiken.
0: Ah, oké.
1: Samenwerken.
0: Ja, ja, dat is iets wat er vaak zo'n beetje overschiet. Maar goed, dus u hoort bij Dierenartsen zonder Grenzen. En kunt u even kort zeggen wat jullie doen?
1: Ja, zoals al ingeleid was, we werken in Zuidelijk Afrika. We werken voornamelijk in moeilijke gebieden. Dat is ons werk. Wat de ambassades rode gebieden noemen, daar zitten wij. Dus veiligheid is niet altijd optimaal. Maar daarom zitten we er. Als het makkelijk was, dan hadden we daar niet moeten zijn. Wat doen we? Wij helpen nomaden, pastoralisten, herders. Die al eeuwenlang herderen op hun manier. Maar om zich toch aan te kunnen laten sluiten op... onze economische wereld, jammer genoeg moet dat. We proberen dat samen met hen, via partners. We werken nooit alleen. We werken bijvoorbeeld met een 100-tal collega's in het zuiden. Maar daar zitten nog eens keer 100-tal collega's bij onze partners. Allemaal Afrikanen op 1H. Dus we werken niet meer met mensen uitzenden. We werken met veeartsen, maar die zijn lokaal opgeleid, goed opgeleid. Ik heb veel discussies met hun, maar niet omdat ik het beter weet dan zij. En wij helpen hun om zoveel mogelijk te kunnen blijven doen wat ze altijd hebben gedaan, maar dan helpen om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. En proberen voornamelijk heel praktisch dierengezondheidsnetwerken op te zetten. Door een lokale privé-veearts te helpen om een netwerk met wat wij dan heel netjes community animal health workers noemen. Dus zeg maar barefoot dierenartsen die de dierenarts bijstaat om een groot genoeg netwerk te hebben. Om zelfstandig een private praktijk op te kunnen zetten.
0: Ja, en dat bestaat dan vooral over... inenten neem ik aan.
1: Inenten, dat is een van de basisinkomsten. Maar ook verzorging, voorlichting, zorgen dat de markt geopend wordt. Hè. We werken niet alleen aan de gezondheidskant, maar we werken ook aan de productiekant, zodat daar een economisch rendabel bestaansleven uit kan voortkomen.
0: Ja. Want voor alle duidelijkheid, een aantal van die volkeren hadden vroeger helemaal niet de intentie om die dieren te gaan verkopen. Die wilden gewoon zoveel mogelijk van die dieren hebben. En de Wodabe bijvoorbeeld, die leefde bijna uitsluitend van melk. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Onze voeding...
1: Goed,
0: ja, onze voedingsdriehoek gaat daar helemaal niet op, blijkbaar. Hè?
1: Nee, en ik kom zo dadelijk terug op Laupa Pius, onze collega die meeloopt. Die vertelde mij vorige week nog, al lopend tussen de schapen, van vroeger mijn grootvader, dat bestond nog, hun leven bestond nog uit graan uitwisselen met koeien of melk. Dat was dus geen geldelijke economie. Het was een, in het Engels een barter. Een, hoe zeg je dat?
0: Ruilen?
1: Een ruilhandel, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik zit af en toe in drie talen te denken. Dat gaat
0: ja,
1: niet
0: dat zal vast wel. Oké, okay. Maar dus nu even, dus, dat is wat jullie doen, hè? Dat is ook heel logisch. Ik bedoel, als die dieren doodgaan, dan gaan de mensen ook dood. Dus dat is, ja. En er is nu jullie jaarlijks symposium, ja. Komt eraan. En er is iets bijzonders aan de hand momenteel, ja. Hè?
1: Wat ik al zei, wij werken altijd met partners. Dus ook in België. De herders, de Belgische herders, de herders VZW... voornamelijk Johan en Toon hebben zich aangesloten bij de Europese herdersmars die vanaf Berlijn via Brussel naar Hannover loopt.
0: Wow.
1: Yes, een estafette. Dus dierenwelzijn is zeker goed beschermd. Bijvoorbeeld per dag lopen ze 12 kilometer wat ze normaal gezien in hun normale dagelijks leven op ze ook zouden doen.
0: En het zijn dus niet dezelfde dieren die nee. Van Hannover naar...
1: Nee. Nee. Dus het is letterlijk een estafette. Dus ze geven letterlijk ook de herderstaf over. En ze gaan dus via Duitsland, via Nederland naar België. Straks terug, als het goed is over Luxemburg, maar daar durf ik even niet zeker van te zijn. Maar in ieder geval terug naar Hannover.
0: Oké. Okay. En ze zijn momenteel al in België?
1: Ja. Ze zijn, morgen zullen ze in Tervuren bij het museum aankomen. En dat is een mooie familiedag. Dus mensen die interesse hebben, gaan vooral kijken. Ga even kijken op de herderstocht 2026. En daar staat het programma helemaal uitgeschreven.
0: En wat zien ze dan? Dan zien ze herders
1: letterlijk,
0: met...
1: Letterlijk 350 schapen.
0: Schapen.
1: Die
0: geen,
1: in het park van Tervuren.
0: Nee.
1: Het is een Belgische... Het is een Europese tocht waar de herders in België, of tenminste in Europa, aandacht vragen voor hun levenswerk.
0: Ja.
1: En wij hebben gezegd in het kader van het internationaal jaar voor graslanden en pastoralisten. Dus zo belangrijk is het dat de UN, de Verenigde Naties, een jaar heeft uitgeroepen om de herders een hart onder de riem te steken. En wij hebben ons aangesloten omdat het internationaal is.
0: En het is echt jullie ding, hè?
1: Het is ons ding, maar het is hun initiatief en we zijn aangeschakeld. En wij dachten, wij brengen een van onze herders uit Oeganda, die dan toch aan het reizen was voor de kop... in Mongolië, die ook over pastoralisten ging, hebben we gezegd van, als je dan toch aan het reizen bent, stop even bij ons en loop even 16 dagen mee.
0: Ja, en is dat iemand die gewend is om te lopen of is dat iemand die...
1: Hij heeft zijn hele leven gelopen. Hij is nu iets meer de leider van zijn organisatie. En dus een deel van ons werk als directeur is dit soort bekendheid aan ons werk geven. Dus hij vond het heel belangrijk om die uitwisseling te doen. En dan kom ik straks nog wel even terug. Want waarom doen we dit nu samen? Is omdat de basisproblemen van hun in het zuiden en de herders hier in Europa eigenlijk hetzelfde zijn. Context totaal verschillend, maar basisproblemen en basisoplossingen die komen heel dicht bij elkaar.
0: Ik vind dat we daar meteen al wel naartoe kunnen.
1: Oké. Okay. Dan ga ik iets voorlezen.
0: Oké, dan komt er iets.
1: Want, het zijn een paar puntjes, maar ik wil ze alle 10 opnoemen.
0: Ja.
1: En er geen te vergeten.
0: Nee.
1: Dus de herders in Europa hebben een manifest. En die willen laten weten wat herders kunnen opbrengen. Wat de schapen kunnen opbrengen. Wat mensen niet weten is dat schapen CO2 opslaan. Dus geen CO2 uitstoten, maar net opslaan. En hoe gebeurt dat? Als je gras goed bewijdt, meerjarig, dan zetten die heel veel wortels. En in die wortels wordt heel veel CO2 opgeslagen. Men heeft altijd gedacht dat bossen het meest was. Ondertussen weten we dat graslanden net zoveel opslaan, dat de oceaan net zoveel opslaan.
0: Dus in grasland goed onderhouden is door het te begrazen.
1: Ja, sorry. Ja. Dat is voor mij natuurlijk een obvious iets. Maar inderdaad, het is goed begrazen. Niet te veel, want anders krijg je een probleem. Niet te weinig, want anders verlies je biomassa. Krijg je meteen het volgende punt. brandgevaar. Dus ze helpen in de natuurgebieden. We hebben het allemaal gezien. Als je goed begraast, dan heb je dus minder opslag wat brandbaar is. En wat is het grootste probleem van die natuurbranden? Is het begint bij een heel klein vonkje. Als je al niks hebt dat kan ontbranden, dan kan het ook niet beginnen. Maar als het begint te branden en je hebt die onderstruiken niet goed begraast, dan gaat het in de fik zoals we het gezien hebben. En dat gaat niet minder worden de afkomende jaren. Een ander, en dat geldt zowel voor de heide als voor de bossen. En dus voor ons geval in de savanne. De Maasai, een bekend volk. Als de Maasai niet eeuwenlang hadden begraast, dan was de savanne niet wat de savanne nu is. Dan hadden de kleine herbivoren, wilde grazers, niet kunnen grazen. Dan hadden de middelmaat niet kunnen grazen. En dan hadden we dus ook geen roofdieren gehad. Waar we zo trots op zijn dat Afrika zo'n mooi wildleven heeft. Maar dat komt deels omdat de Maasai daar met hun koeien en geiten en schapen hebben gegraast.
0: Nu, in de natuur zijn ook wel koeien en schapen en geiten natuurlijk. Maar niet in die mate als wanneer mensen daar...
1: Het is een deel van het ecosysteem. Als het al eeuwen zo is gebeurd, dan is dat een deel van het systeem.
0: Ja.
1: En als je die eruit haalt, wat gebeurt in sommige nationale parken, dan zie je ineens dat het gras heel hoog staat en daar zit geen wild in. Want de lokale, de wilde bizons en, buffalo's, en, die eten niet hetzelfde als de koeien en de geiten.
0: Nee, dan krijg je een heel andere toestand.
1: Dus dan heb je meteen het volgende punt, biodiversiteit. Dus we hebben al CO2-opslag, we hebben brandgevaar, we hebben biodiversiteit aangehaald. Hetzelfde hier in Europa. Als de schapen en de geiten grazen in de bergstreken of in de natuurgebieden, dan heb je een ander biotoop waardoor andere dieren erin kunnen terechtkomen. We hebben het gehad over de heide behouden. We hebben het gehad over bebossing afremmen. Zowel in onze Alpenbossen, de bossen in de bergen, als in de heide. Streken, je kunt daarmee regelen, je kunt daarmee sturen. Heel belangrijk.
0: Ja, want voor zover ik weet was Europa vroeger één groot bos en wil het dat graag terug worden. Als wij er niks aan doen, dan...
1: Ja, klopt. Ja, ja. En als wij onze heide willen behouden, dan zullen we, Antwerpen, het grenspark waar ik vandaan kom, wij willen met alle macht een overgangsbiotoop vasthouden, de heide, dan zullen we dat moeten doen zoals dat vroeger gedaan werd. Schapen erop, die eten de kleine boompjes en de kleine plantjes op. Die laten de heide staan, want die vinden ze niet zo lekker. Die trappen ze wel kapot, zodat er vers nieuwe heide komt. En die worden 's avonds op stal gezet. En dus de mest gaat...
0: De bodem in, voilà. Heel goed.
1: Ja, het gebied uit, want het is een natuurarme biotoop, de heide.
0: Aha.
1: Dus doe je dat met tractoren, waar wij zo heel graag als mens moderne apparaten inzetten, dan verdicht je de bodem, je haalt andere nutriënten af, waardoor je het hele systeem door elkaar gooit.
0: Inderdaad, de trappisten, de paters trappisten in Westmalle, die gebruiken ook paarden in hun bossen, hè?
1: Ja.
0: Als ze daar onderhoudswerken doen en er wat bomen van tussenuit halen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Heb ik ook nog gedaan in het bos waar ik mag beheer voeren. Maar dat is jammer genoeg heel moeilijk. En de bomen worden gelukkig steeds groter. Dus het wordt steeds moeilijker. Maar dan kun je toch nog met apparaten aan de slag. Okay. Maar dat is even niet met de herders te maken.
0: Nee, goed, we hadden al 5 punten gehad, als ik goed geteld heb.
1: Dus CO2-opslag, minder brandgevaar, meer biodiversiteit, nutriëntenafvoer, verbossing afremmen.
0: Ja, dat was 5. Goed. 6.
1: Geen bodemverdichting. Hè? Dus wat u vertelde over de paarden en de trappisten, is omdat als je daar machines op zet, dan heb je bodemverdichting.
0: Ja.
1: Als je die heide wilt afplaggen, wat de formele term is, met machines, dan heb je bodemverdichting. Als je dat laat doen door schapen, dan heb je die niet. Moeilijk terrein. Daar komen geen machines, maar wel schapen. En wat we al eerder hebben gezegd, cultuurlandschap behouden. Zoals de heide, als we dat echt met z'n allen willen. En dat hebben we blijkbaar voor gestemd, Natura 2000. Dus een democratisch proces hebben we gezegd, die willen we houden. Ja, dan zullen we dus ook de middelen moeten inzetten om dat te behouden. En dat kan veel gemakkelijker en beter door herders. Maar die herders zullen dan goed moeten betaald worden.
0: Eigenlijk wel, hè. En wat u daarnet zei, moeilijk terrein, want daar ging u even over. Dan denk ik aan bijvoorbeeld de zijkant van een dijk of zoiets.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, als je dan machinaal wilt gaan maaien, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar die schapen, die banjeren daar gewoon lekker overheen.
1: Ja. Maar ik denk ook even heel, heel los van ons plattelandje. In de Alpen bijvoorbeeld. Bergen moeten ook onderhouden worden. En dan even mijn stokpaardje. Als we dat hadden gedaan en blijven doen. Als we de herders hadden betaald om onze Alpen te blijven begrazen. Hadden we de sponsfunctie kunnen behouden. En dan had dus die bodem het water vastgehouden op het moment dat er veel regen valt, dus geen overstromingen, en het water losgelaten op het moment dat er droogte was, en hadden we ook niet de droogtes gehad. Maar niet iedereen mee eens.
0: Nee, niet iedereen denkt erg lange termijn. Goed, punt 9.
1: Zeldzame rassen behouden, zowel hier als daar. We hebben steeds minder authentieke schaapras. En de enige manier, behalve heel veel subsidie er tegenaan gooien, is die schapen laten doen waar ze goed voor zijn. En daar nog een stuk eco-services uithalen. En dus er zijn een aantal schapenherders die dus met aangepaste rassen werken. En die dus ondertussen niet alleen maar alles doen wat we net gezegd hebben, maar ook nog het ras in leven houden. Ja.
0: Waar ze trouwens vreselijk mee moesten lachen in de Sahel. Als ik een foto liet

0: mee te krijgen in de tocht. Omdat ze niet direct de overeenkomsten zeggen. Het is heel makkelijk wordt er gezegd, ja, Afrika is anders. Ten eerste is Afrika heel veel landen. Als je,
1: ja, uiteraard.
0: Als je op de kaart kijkt en je past, wat is het, Amerika, Europa.
1: Alles past in Afrika.
0: Alles past in Afrika. Ja. Ja, dus zo groot is Afrika.
1: Ja, je kan niet gewoon over Afrika spreken, nee. Inderdaad. Dat is een beetje...
0: Ja, je zet twee herders bij elkaar en het is mij twee keer overkomen. Eén keer per ongeluk en deze keer bewust. En ze hebben eigenlijk heel snel gaan ze praten over de essentie van hun problemen. En dat is mobiliteit, toegang tot graaslanden en toch een stuk eerlijke betaling.
1: Ja,
0: voor
1: erkenning.
0: Ja, ja. En betaling voor hun, niet alleen maar wat je zegt, economisch... moet het rendabel zijn? Nee, ze doen meer dan alleen maar die schapen fokken.
1: Ja, ja, ja, die hebben echt wel een... inderdaad, al die 10 punten die u net hebt...
0: Ja, er is nog een laatste.
1: Oh, ja, ja, inderdaad, de 10 hadden we nog niet gehad. Ja.
0: Lokale voedselproductie. Dus zowel hier als daar. Daar is het heel obvious. Ze hebben die koeien. En dus bijvoorbeeld koeien in Somaliland of in het noorden van Mali, die gaan helemaal tot aan de kust. Dus dat is 3-4 landen en dat zijn geen kleine landjes zoals België en Nederland. Dat zijn hele grote afstanden die ze afleggen.
1: Maar... Ja, ik herinner me dat Niger is, denk ik, 47 keer zo groot als België.
0: Ja, en dan moeten ze nog Mali door. Dus van Mali komen ze Niger door en dan Benin, die ook nog eens keer 1000 kilometer lang is. Dus dat zijn best wel afstanden, maar dat doen ze gewoon. Maar ook voor de herders hier zouden ze heel graag wat uitzonderingen krijgen op al die moeilijke, ingewikkelde regels van Europa en van België. Omdat ze dan...
1: rond vleesproductie.
0: Inderdaad. Ja, ja. En hun eigen schapen kunnen verkopen op hun eigen boerderij.
1: Ja, een vriend van mij hij is er nu mee gestopt, want hij is dan eind in de 80. Maar die zijn begonnen met 2 schapen omdat zijn vrouw witte en zwarte wol wou hebben. Ja. Maar die heeft heel lang, van in de jaren 70 al, dan schapen gekweekt. En dat was al bio voordat die erkenning bestond. Maar wat daar inderdaad aan regels bijgekomen is...
0: Dat is niet meer leuk.
1: Nee,
0: dat is... En nogmaals, als je ze meeneemt in de grote, ja, ik mag dat niet zeggen, maar industriële veehouderijregels, ja, dat is gewoon niet hetzelfde. En ze doen ook niet hetzelfde. En ze willen daar graag voor erkend worden, dat ze bijvoorbeeld hun winterbegrazing bij de boer, dat die niet wordt opgeteld bij de CO2-uitstoot van de boer, maar dat die afgetrokken wordt.
1: Ja. Eigenlijk wel. Hè. Maar dat gebeurt hier dus ook. Want ik weet dat in Niger bijvoorbeeld was. In het regenseizoen zaten ze in het noorden.
0: Ja, klopt.
1: En in het droge seizoen trokken ze dan naar het zuiden. En daar waren dan ondertussen de gewassen gerooid.
0: Ja.
1: En dan was het nuttig dat de dieren daar zo de restjes af graasden. En ondertussen
0: hun mest achterlieten.
1: En hun mest achterlieten, ja, ja, ja.
0: En eigenlijk doen ze dus de boeren hier, of de herders hier hetzelfde. Ze hebben een boer waar ze hun schapen in de winter stallen. En die boer profiteert daarvan. Maar die wordt dus door de Europese regels afgestraft. Omdat er zogenaamd meer stikstof wordt gedeponeerd bij hem.
1: En dat is gewoon niet waar?
0: Nee, ja, niet als je het alles bij elkaar optelt. Dan is het stikstof vastleggend, maar de boer wordt afgestraft.
1: Ik had nog een vraagje. Zijn er... want wij hebben herders, maar die gaan gewoon 's avonds naar huis, neem ik aan.
0: Ja.
1: Maar zijn er ook echt nog nomadische herders in Europa? Nee.
0: Maar ik denk zelfs in Afrika, die vraag speelt nog in mijn hoofd. Ik moet dat nog eens keer navragen. Maar zijn er echt nog nomadische volken die geen thuisfront hebben?
1: Ja, mijn familie wel. Ik bedoel, ik bel daar nog af en toe mee. Dus
0: Maar hebben ze ook helemaal geen nucleus gezin die ergens een vast... Oké, dan wil ik daar nog wel eens een keer over spreken.
1: Dat zullen we zeker eens doen. Nee, die bougeren nog. Hè. Dus er is één put waar ze een groot deel van het jaar in de buurt zitten.
0: Ja.
1: Natuurlijk niet vlak daarnaast. Er mag niemand vlak daarnaast zitten, want dan raakt dat gebied helemaal vervuild en kapot gegraast. En zij weten wel wat ze doen natuurlijk. Hè. Dus die doen dat al een paar duizend jaar. Ja. Dus die zijn niet zo dom omdat... Maar dat weten jullie ook, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Die mensen die lezen of schrijven niet, maar die hebben wel een doctoraatskennis aan.
0: Inderdaad. Nee, dan dus inderdaad waarom ik hier zit, het symposium van dinsdag. Dinsdagavond komen de schapen aan in het

0: Kamere Bos. En zullen we de schapen daar ter plekke ontvangen. En in de avond hebben we in Chalet Robinson hebben we een symposium waar we dus samen met de drie herders die de tocht hebben gemaakt, waaronder Juna, hier uit het Antwerpse, een professionele herder van de hoeders, die een dag mee heeft gelopen op de dag van de boerin. Ook een internationale dag. En dus die gaan daarover napraten. En daarna hebben we drie experts die dat in het grotere context zetten. Plus nog een verrassing, een comedian die komt de boel achteraf ludiek aan elkaar zetten.
1: De schapen uitlachen.
0: Ja, en of ons uitlachen, dat kan ook.
1: Ik heb het gezien en dat heet Ça va saigner, maar is dat dan in het Frans?
0: Nee. Alles wordt vertaald in de twee talen. En als ik het goed heb, is de comedian tweetalig. Dus.
1: Ah, oké. Okay, dus die switcht een beetje van het ene naar het andere.
0: En zoals op zijn Belgisch. Hè? Ik ben een Nederlander, maar ik ben ondertussen door dat op zijn Belgisch, dat wil zeggen dat het in twee talen is.
1: Maar u bent Brabander.
0: Ik ben Brabander.
1: Ah, ja,
0: ik kom van Essen. Ik ben 20 jaar in Essen opgegroeid vooraleer. Ik ben uitgewaaid naar Cameroen, terug naar Putten. Dat is ook niet zo heel ver.
1: Nee, en er is een Belgisch en een Nederlands put natuurlijk.
0: Klopt, enfin, een Hollands put.
1: Oké, okay. En wie daar naartoe wil komen, dus dat is dinsdagavond en het begint om 6:00.
0: Ja.
1: Kost dat iets?
0: Nee, het is gratis. En op de website dierenartsenzondergrenzen.org, dierenartsenzondergrenzen.org, kunt u zich inschrijven voor de tickets.
1: Ja, want jullie vragen wel om in te schrijven,
0: ja.
1: Hè? Want dan hebben jullie een idee van hoeveel drank en zo dat er...
0: Ja, dat is heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. En tot wanneer kunnen mensen inschrijven?
0: Tot de laatste dag.
1: Oké,
0: super. Ja, wij zijn super agile.
1: Ja, hoe noemen we dat in het Nederlands?
0: Geen idee.
1: Ja, ik geef Nederlandse les, dus ik...
0: Flexibel.
1: Ja, voilà, oké. Goed, bedankt Joep van Mierlo voor uw komst naar onze studio en tot bij een volgende gelegenheid.
0: Dankjewel.
1: Voor volgende week weet ik het niet, want ik ben er niet. Ik zit in Delft dan. Tot een volgende keer.

Een milde overgang. Tyfustijd, een goedemiddag vandaag met Asiet in de studio. Een, zoals men dat dan noemt, graffiti rider of graffiti schrijver.

0: Zoals snotbobbels. Daar begint het ook zo'n beetje vandaag bij toen we allemaal nog snotbobbels waren. We verwelkomen Asiet, een graffiti-kunstenaar. En nog heel wat anders, maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Anders verraden we misschien zijn werkelijke identiteit. En dat willen we ten allen tijde vermijden. Hoe gemakkelijk dat zal zijn, dat zal met mijn losliepige snuit...
1: Ja, dat wordt een beetje manoeuvreren. In
0: dat wordt wat manoeuvreren, want we kennen uiteraard mekaar van ver, zeg maar. Ongeveer. We proberen altijd in het begin te beginnen. In dit geval denk ik, ben niet zeker, maar denk ik dat de begindagen voor uw graffiti-activiteiten, dat die zich zo rond 5 à 96 afspelen. Is dat correct?
1: Ja, dat klopt. Ik was zelf er net aan het denken. 94 lijkt mij vroeg, maar ja. Het is 94 of 96. Dan hebben we een workshop gevolgd in CC De Kern toen nog. Een graffiti-workshop als kleine jongens.
0: In juli, dan hebben we het eigenlijk meteen over de Zero Resistance crew.
1: Dus daar wordt het inderdaad zo onhandig. Hè. We gaan veel van die woorden gebruiken en dingen zeggen die veel te cool klinken. Maar ik ga ook vrienden moeten aanspreken bij hun bijnamen.
0: Uiteraard.
1: Wat bizar is, want dat doet je eigenlijk niet, ik bedoel.
0: Nee,
1: kiest zo'n soort van bijnaam en dan... Je kiest die omdat hij iets wil zeggen of omdat dat toffe letters zijn, maar wij gebruiken die niet, wij spreken niet zo met elkaar. Dus dat voelt
0: het is niet zo dat je in die graffiti... Wij zeggen ook graffiti, we zeggen dat in het Nederlands eigenlijk, terwijl het een Engels woord is. Ik denk niet dat er een vertaling bestaat.
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
0: Sommige mensen hier zeggen ook graffiti. Nemen die de tags, de namen die je gebruikt, uw pseudoniemen eigenlijk, nemen die iets ernstiger als uzelf. Bent iemand die dat toch ook wel een klein beetje kan relativeren. Dat is ook een beetje de reden dat we u hebben gevraagd en niet een aantal andere mensen. Niet dat we die andere mensen niet ernstig nemen. We zouden zeer graag een uitgebreidere geschiedenis willen geven. Van een aantal mensen is dat ook heel moeilijk geworden, omdat een van de bijvoorbeeld allerbelangrijkste mensen uit die begindagen eigenlijk mentaal, denk ik, niet meer in staat is om nog...
1: Nee, dat zou toffe radio kunnen opleveren, maar we gaan niet over graffiti gaan.
0: Nee.
1: Dat is zonde.
0: Ja.
1: Dan hebben we het over Duc, neem ik aan.
0: Dan hebben we het over Duc, inderdaad. Ik vind dat zeer spijtig.
1: Dat
0: misschien,
1: zeer spijtig.
0: Hij heeft in verschillende periodes psychoses gehad. Misschien is het vreemd om daarover te spreken, maar het is wel iemand zeer belangrijk geweest in die graffiti-scène. Zeker in de eind jaren 80, begin jaren 90.
1: Ik denk dat hij helemaal niet vreemd is om daarover over te spreken. Ik denk dat niet...
0: Wel, het is vreemd om over iemand zijn ziektebeeld te spreken terwijl hij er niet bij is. Misschien.
1: Klopt, maar ik denk dat misschien wel iets is wat in dat soort wereldjes, als je dat dan zo mocht zeggen, je zoekt een soort van rand op. En ik denk dat dan zeker niet de enige is die met dat soort problemen kampt of gekampt heeft.
0: Nee, het valt op dat dat in de jaren 90 hiphop zijn en in Antwerpen zelfs redelijk courant was.
1: Ja.
0: Er zijn zo nog wel voorbeelden ook van DJ's die helaas niet meer kunnen spreken. Of rappers zoals iemand als West bijvoorbeeld, die ook graffiti heeft gespoten, maar evengoed rapte DJ. Eigenlijk alle aspecten van de hiphop heeft aangeraakt. In welke mate was... Dus eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn, ZRC of...
1: Dat was zelfs daarvoor, zelfs nog heel even JFK of JFK. Ik denk dat dat een kledingmerk was, Joy for Kids of zo. En dat vonden wij dan tof. Wij waren ook echt nog kid.
0: Ja, en jullie, dat was een trio. Jullie waren trio. Eigenlijk een onafscheidelijk trio. Dat is heel lang zo geweest.
1: Klopt. We kennen elkaar al lang daarvoor.
0: Als kind al.
1: Ja, als tiener, prille tiener. En dat is dan door blijven lopen. En wij kennen elkaar nog altijd met een aantal... Dat is af en toe een beetje verwaterd, maar die zijn er nog steeds. Die zijn nog steeds in de buurt en zijn nog steeds goede vrienden. Alleen, dat blijft ook zo.
0: Mm-hmm.
1: En dan... Ik weet eigenlijk niet goed hoe wij daar... Want ik ben 1 jaar ouder en op die leeftijd is dat wel nog iets. En,
0: ouder dan de 15,
1: 16 jaar. Ik weet niet goed hoe wij daar samen beland zijn op die workshop. Ik weet dat Ariel was van DHL in Gent, die die gaf. Ariel was een van... Ik weet ook niet of die nog... Die zal nog bestaan, maar die heeft niet veel of niet lang geschreven.
0: Nee, opvallender namen van de DHL-crew zijn dan eerder Desk, Kane.
1: Signé.
0: Dat stond ze wat overal zeker. Op elke brug.
1: Ja, dat waren de grote helden ook. Daar keken wij echt naar op.
0: Ja.
1: die waren net iets vroeger, die zijn ook net iets ouder.
0: Ja.
1: Maar dus in Ariel, ja, die gaf daar een workshop, dat was tof. En sindsdien...
0: Een workshop in de kern in Beeldrijk.
1: In de kern, dat was ook bizar, want wij waren er toen als kinderen van overtuigd. Die deed heel raar. En wij waren ervan overtuigd dat die, dat zeiden wij dan ook graag achteraf, die zat helemaal onder de bollen, maar wij wisten niet wat bollen waren. Achteraf gezien lijkt me dat ook heel gek om een workshop aan kinderen te geven onder de bollen.
0: Maar die was misschien niet zo geweldig met kinderen.
1: Ja, maar die was toch niet helemaal fris. Ik weet dat hij het papier van zijn broodje mee aan het opeten was. Is dat papier dat daar rond zat. Dus die was er niet helemaal bij. Maar dat was heel plezant. En dan zijn wij zo zelf beginnen.
0: Jullie waren wel op dat moment al alle drie tekeningen aan het maken?
1: Zeker, ja.
0: Jullie waren geobsedeerd met dat tekenen? Of hoe moet je dat zien?
1: Ja, geobsedeerd met dat tekenen is ook iets bizar. Hè. Zeker op die leeftijd. Ik denk dat je zo in de lagere school een soort van... persoon aanneemt of zo. En ik was dan die ene die kon tekenen en dan blijft je tekenen. Mm-hmm. Als ik nu mijn kindertekeningen zie, zijn die niet beter dan die van andere kinderen van die leeftijd. Maar om een of andere reden is dat dan de rol die je toebedeeld krijgt. En dan blijf ik dat, of ben ik dat blijven volhouden. Dus ik teken heel veel, ja. En de twee kompanen ook. En dan vandaar is dan... Je wilt ook iets doen op die leeftijd en dan liefst iets een beetje gevaarlijk en iets een beetje stoer of apart.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Goh, dat is echt een goede vraag. We wonen in dezelfde buurt. En ironisch genoeg zit daar gewoon een helemaal normale jeugdbeweging tussen. Dus in de scouts was dat toen. Hebben wij elkaar leren kennen. En dan zo eerste kattenkwaad en dan professionele kattenkwaad daarna. Dat was een beetje te doen.
0: Professionele kattenkwaad, dan heb je het over de graffiti-activiteit.
1: Ja, zeker.
0: Dus die workshop... waren jullie voordien bijvoorbeeld al geïnteresseerd in hip-hop? Het was eigenlijk in die periode, zeker in de begin jaren 90, eind jaren 80, was graffiti erg verbonden aan, aan hip-hop. De mensen die dat hier deden waren, ja, iemand als Arkis bijvoorbeeld, of Duke en zo, dat waren wel mensen die, die ja, in die scène zaten, laat ons zeggen.
1: Ja, zeker wel. Zo. Maar ook van die interesse ging nog breed, dat even gewoon een andere subcultuur kunnen worden als wij niet toevallig die workshop hadden gedaan voor hetzelfde geld. Want ik luisterde toen ook veel naar metal en zo. En misschien had ik, als ik een workshop judo had gedaan, dan was dat helemaal anders gelopen. En door die graffiti is die interesse in hiphop wel veel duidelijker geworden. Ik bedoel, vanaf dan was er geen andere optie meer.
0: Ook in dancehall en ragga en dat soort zaken. Ja. Ik herinner me toch in ieder geval de twee andere jongens op... die geregeld aanwezig waren op dat soort van feesten destijds in Antwerp, Civilized
1: daar.
0: Far West Crew en dat soort dingen.
1: En in dat keldertje van...
0: Bierland.
1: Nee, ja, en daar op de Leopoldplaats. Easy Maze.
0: Easy Maze, ja.
1: Dat ging ook wel... Allee, dat is hier een kleine stad, dus dat ging wel een beetje hand in hand. En er waren niet veel hiphopfeesten. En als je bent vroeger ook op die feesten geweest. Dat was niet leuk, hè, hiphopfeesten. Nee. Iedereen was helemaal platgebloot. Er viel
0: of
1: altijd wel iemand omver.
0: Leunde tegen de muur.
1: Er waren alleen maar mannen. En de sfeer was altijd grimmig. Dat was niet echt iets om naar uit te kijken. En dat was gelukkig wel anders in die ragga reggae-wereld. Maar, ik ben er nooit heel hard in geïnteresseerd geweest. Die andere twee wel. Maar ja, zo klit je samen, hè. Je vormt een soort verder gezette onofficiële jeugdbeweging of zo. Eigenlijk is dat wat wij deden. Wij kwamen gewoon altijd samen, wij waren altijd samen.
0: Jullie waren met drie onafscheidelijk. Ja, ja. Ja. Ja, zoals gezegd, dat is zeer lang zo gebleven. Je zei net dat je dan volgend op, denk ik dan, volgend ook op die workshop, die JFK? Of...
1: Ja, maar dat heeft niet lang geduurd, want dat vonden we dan toch niet stoer genoeg. En trouwens, een J als beginletter om te taggen was echt niet zo plezierig. En dan zijn wij dat snel gewisseld. en dat is dan ZRC geworden. Maar dat had geen betekenis. En dan achteraf hebben we daar zo wat betekenissen voor bedacht, die allemaal veel te stoer klinken. Maar
0: Zero Resistance Crew is hetgeen dat bij mij is blijven hangen.
1: Klopt ook.
0: Misschien omdat het... omdat ik het eens volledig uitgeschreven ergens heb gezien, of uitgespoten heb gezien. Ja. Verder was het inderdaad niet echt duidelijk waar het voor stond. Er was ook een nummer aan verbonden.
1: 73.
0: Ja. En jullie hadden alle drie een tag, een pseudoniem.
1: Ja.
0: Dat van u herinner ik mij niet meer.
1: Ja, mijn allereerste was Kir en dan Suk, maar dat waren dan nog... Ja, er volgen veel namen zo. Dat was nog JFK... tijd, denk ik. En dan was dat reggae, gewoon R-E-H-E. En dan,
0: reggae. Ja. Was dat de Gentse uitspraak voor het woord reggae?
1: Nee, helemaal niet. Dat had gekund. Nee, dat is zelfs nog veel dwazer vooral. Er zat toen iemand in mijn klas en die sprak Spaans en die vond dat heel grappig hoe Spaanse... Hoe zijn Spaanse familie Amerikaanse filmnamen uitsprak. En één voorbeeld was daarvan Reservoir Dogs, wat dan zoiets werd als Reguardo. En dat... Om een of andere reden is die mij zo beginnen noemen. En dan van het een is het andere gekomen. En dus dan ben ik dat ook beginnen schrijven.
0: Ik las het in het begin als René, denk ik.
1: Ja, dat kan. Omdat die H zo heel hoog was. Veel mensen dachten dat. Dat is eigenlijk een betere naam.
0: René.
1: Het was wel echt Reggae. Moeilijk om uit te spreken.
0: Reggae.
1: Ja.
0: Daarnaast had je Zerk. Afkomstig van Grafzerk, geloof ik.
1: Goh, ja, ook... Of daar dan echt een idee achter zat, weet ik niet. Gewoon goeie, dat waren echt goede letters om te schrijven. Dus... Ja, dat werd dan een soort van Grafzerk, maar dat is nooit, denk ik, echt de bedoeling geweest.
0: En jullie derde collega, die volgens mij het minste heeft uitgevreten?
1: Ja, die heeft met periodes heel veel uitgevreten, maar dan onder veel verschillende namen. En die was ook veel minder gehecht aan zo één naam, dus die schreef...
0: Mi, eerst, hè?
1: Ja, Mio, Moa, Moa is dat dan ook geworden op een gegeven moment. Die Moa was natuurlijk al genomen door veel... belangrijkere mensen in Scandinavië, dus dan is daar zo wat geschoven in letters. Dan daarna werd dat Boris Boet, dat werd van alles. Maar die schreef vooral dingen als superpromo of afslag of dat soort dingen. Allee, dat was veel typografischer en wat die schreef maakte eigenlijk minder uit.
0: Jullie zijn die workshop gaan doen in het begin, met drie. Was er toen al een interesse in, bijvoorbeeld, hadden jullie bijvoorbeeld al de gekende graffiti-films, zoals Wildstyle of zo, dat is misschien de bekendste.
1: Ja.
0: Hadden jullie die dingen al gezien, waar jullie op de hoogte van de geschiedenis die zich in New York enzovoort had afgespeeld?
1: Maar ik in ieder geval totaal niet. Ik weet niet hoe, ja, zoals ik al zei, hoe wij daar precies op die workshop beland zijn. En dan achteraf natuurlijk wel in een sneltreinvaart... Alleen zelfs zo dat wij in een niet nader te noemen tekenwinkel hier in Antwerpen niet meer welkom waren, omdat wij al die boeken gepikt hadden. Allee, die was ervan overtuigd dat wij die allemaal gepikt hadden. We hadden wel echt een deel gepikt, maar niet allemaal. Maar dus dan zijn we wel zo... Ja, dan begint je inderdaad al die classics erbij te nemen. Hè. Dat was wel moeilijker, want dat is lang geleden, dus er was geen internet in de roze.
0: Dus gebeurde via een soort fanzines?
1: Fanzines, die waren fantastisch. Zo slecht gedrukte magazinetjes die je hier en daar kon vastkrijgen.
0: Maar wel beter gedrukt dan de meeste punkfanzines. Want
1: zeker,
0: dat waren eigenlijk tijdschriften die wel in full color, of toch in de meeste gevallen, gaat er zo wel wat in zwart-wit, maar de meeste waren eigenlijk wel... En dat waren eigenlijk altijd een soort stroken... die in de lengte van treinen paste.
1: Ja, dat klopt.
0: De foto's waren altijd zo'n soort fotostroken. Die je kon zien.
1: Veel te klein afgedrukt. Hè? En dan daaronder zo'n soort van interpretatie geschreven van wat ze dachten dat daar stond. Dus dan is dat nog eens uitgetikt meestal. Daar lijkt dat in dat te staan. Oké, dan schrijven we dat er nog eens onder ter verduidelijking. Maar dat was wel... Ja, even was dat wel zo de...
0: De bron van
1: de
0: info.
1: Bron, echt de bron. Allee, als er zo een uitkwam, dan... probeerde dat vast te krijgen en dan bestudeerde dat allemaal. Maar veel meer was er niet.
0: Ariel, de mens die die workshop gaf, heeft hij daar dingen getoond? Heeft hij jullie daar ook dingen uitgelegd over hoe je bijvoorbeeld... Want dit is natuurlijk in een legale context. Uh-huh. Je krijgt een workshop in iets te leren... waar je goed genoeg van weet dat het iets is dat illegaal wordt uitgevoerd in heel veel gevallen... hoewel er in de jaren 90 ook wel een aantal semi-legale plaatsen waren in Antwerpen.
1: Ja, dus dat was... Sorry, ja, maar ik eerst uw vraag.
0: Ja, die is er daar aan jullie bijvoorbeeld uitgelegd of geënthousiasmeerd over hoe je die dingen op illegale wijze aanpakt?
1: Dat is nu wel echt ver terug, maar ik kan me niet voorstellen. Niet rechtstreeks in ieder geval. Maar dat is zo'n beetje... Ook met de workshops die hier in Antwerpen werden georganiseerd en zo... Dat was altijd wel de ondertoon. Dat mocht niet gezegd worden, maar iedereen wist dat wel. Er was toen nog super weinig legaal. Legale graffiti bestond eigenlijk bijna niet.
0: Legale graffiti?
1: Legale graffiti.
0: Ja, semi-legaal wel.
1: Oh, wel, maar dat semi-legaal was echt semi-legaal. Hè. Dat werd gewoon gedoogd. Dat was eigenlijk nog een soort van spannend. Tot de late jaren 90, waar dat dan echt duidelijk werd van oké, maar hier kunnen we wel verder. Maar zo bijvoorbeeld langs daar roze padje, wat toen nog geen roze padje was, langs de autostrade.
0: Mm-hmm. In Berchem is dat...
1: Daar kon je schilderen, maar dat mocht eigenlijk helemaal niet. En dus als ze zien hadden, dan konden ze ook wel gewoon inlaaien daar. Dus, en de politie passeerde daar soms wel met combi's op dat fiets.
0: Plaatsen als het Muntplein en ook het pleintje iets verder dan de, aan de Sint-Jacobsmarkt.
1: Ja, klopt.
0: Het basketbalpleintje waar eigenlijk veel hiphoppers destijds rondhingen, die zijn dat eigenlijk gewoon op die huizen beginnen doen destijds. Mm-hmm. Mensen als, ik denk dan Rizon Zenit. En,
1: de Gentse mannen, Buwe, zei hij.
0: Ja, die hier toen studeerden, geloof ik ook.
1: Ik weet niet wat die hier kwam doen, maar die hadden wel zo samen de Buck Crew. Dat was ook met Duc erin trouwens.
0: Ja.
1: Maar dus die zijn dat inderdaad, gelijk gezegd, volgens mij gewoon beginnen doen. Vaak vragen, aankloppen.
0: Uiteindelijk hebben de mensen die er wonen, hebben de mensen zijn beginnen uitnodigen om legale, mooiere dingen te, op de gevel te zetten dan de... Ja, troops of tags.
1: Ja, dat kwam op. Hè. En allee, dat was er natuurlijk altijd al. Was wat dan mensen echt als vandalisme beschrijven. Bekladden van alles. En toen in die periode begonnen mensen door te hebben dat als je legale mensen vroeg, of als je daar echt een schildering liet uitvoeren, dat dan onder controle bleef en niet verder uit de hand liep. En dus zo is er zo eigenlijk zo'n soort B-circuit ontstaan van legale graffiti. Uh-huh. En nu zijn er echt twee gescheiden circuits bijna. Er is heel weinig overlap nog tussen die twee.
0: Ik heb altijd het gevoel dat de pre-juli-scène, pre-juli-groep eigenlijk, dat er daarvoor zeer weinig echt zwaar illegaal, bijvoorbeeld op treinen en zo, dat eigenlijk niet echt gebeurde.
1: Ja, dat gebeurde al wel. Allee, wij zijn al snel, want wij begonnen natuurlijk ook met een idee dat we gaan legaal mooie schilderingen maken.
0: Dat was wel het idee.
1: Ja, niet echt het idee, maar ik kan me niet voorstellen dat ik om te beginnen toestemming van ouders gekregen zou hebben, maar ook gewoon zelf naar die workshop zou zijn gegaan om te zeggen, nu ga ik echt de boel afbreken. Maar dat bleek al heel snel veel leuker.
0: Het
1: afbreken.
0: Het afbreken.
1: En dat bestond al wel, maar gewoon in Antwerpen nog bijna niet. Toen wij begonnen waren er wel twee crews hier actief, VOP en SKP. En dat was eigenlijk vooral Taggenecht. Ja. Die schilderden weinig groot, die hebben zo wel eens een goederentreintje gedaan. Hetzelfde met ABC, wat dan zo wat de
0: spin-off was.
1: De spin-off was van de legale Buck Crew. Maar daar zat ook een soort van bij ons dan opportunisme in. Als in, wij zagen dat die Buck Crew op den duur wel opdrachten kregen. En wij dachten, als we nu een legale tak bijna hebben, kunnen we wat opdrachtjes doen, daarmee geld verdienen en vooral bussen verdienen, om die dan illegaal in te zetten. En dat is...
0: Dat was wel de logica direct.
1: Dat is zeker de logica. En dat is ook wat er hier een beetje... Allee, Arno van de jeugddienst toen, die hier ook nog altijd een programma heeft, denk ik.
0: Ja, Mr. Nick Show, geloof ik. Dinsdagmiddag, denk ik.
1: Ja, zijn naam is Arno Bucht. Allee, dat was zijn tag dan. Die heeft... Ja, onvoorstelbare energie workshops georganiseerd en plekken proberen legaal te krijgen, zodat daar geschilderd kon worden. En ik denk dat die wel heel goed geweten moesten hebben dat een deel van die bussen die daar dan bedeeld werden ook elders ingezet zou worden. Maar
0: ik denk niet dat je met die logica iets organiseert. Allee, met die logica en gedachten iets organiseert.
1: Nee,
0: de bussen zijn nodig om de schildering aan te brengen.
1: Tuurlijk, maar ik denk dat die dat wel geweten moet hebben.
0: Ja.
1: Maar dat heeft proberen op een heel goede manier te kanaliseren. Hè. Maar inderdaad, gelijk gezegd, er bestond in Antwerpen zeker nog niet veel echte wilde legale graffiti voordat wij eraan begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was tof, hè, want dat was een rare tijd, dus dat zorgde ook voor veel mogelijkheden om te beginnen. Niet veel,
0: en jullie waren minderjarig. Hè?
1: Ja, dat
0: was
1: nog
0: wel een belangrijke... Nu al lang niet meer natuurlijk.
1: Gelukkig
0: maar,
1: al lang niet meer.
0: Speelde toen wel iets van, als je minderjarig bent en je wordt opgepakt, is het allerergste dat kan gebeuren, dat het niet op je strafblad verschijnt en dit en dat. Hè? Dat was toch iets dat toen ook wel...
1: Ja, dat speelde wel. Anderzijds wisten de flikken en al helemaal justitie, die wisten echt niet wat dat was, dat fenomeen wat ze voor zich hadden. Dus er zijn toen echt wel loodzware straffen uitgesproken, ook tegen minderjarigen, omdat ze echt dachten...
0: Zoals?
1: Ik weet niet of je nog weet twee gasten, Mier en Bisk, die zo een tour hebben gedaan.
0: Ja, ja.
1: Ik weet niet wat daar precies...
0: Dat is ook wel echt radicaal...
1: Ik vond dat prachtig.
0: Ja, zeker. Maar ze wel radicaal, misschien... politiek gemotiveerd, dat weet ik niet. Mm-mm. Maar dat was wel radicaal het beschadigen van de volledige Meir eigenlijk, geloof ik.
1: Ja, en de Schuttershofstraat en zo. En die, dat was nieuw ook. Dat waren de eerste die gewoon met een steen of met een bougie, gaat dat ook heel goed, een auto of een brommerbougie, dat krast heel goed in glas. En die hebben dus al die ruiten bekrast. En ik vind dat nog altijd heel mooi, zo die hele dunne lijnen en dan zo grote letters. Die schreven toen Mier en Bisk. En die zijn denk ik zelfs na onderzoek opgepakt, niet eens op heterdaad.
0: Volgens mij is het gauw het verhaal dat een gepeste jongen in de, de Rikso, die school, in de klas zat met een van de twee, of wist, of met een vriend van een van de twee, die de jongen in kwestie dan een beetje plaagde of zoiets. En de papa van die jongen was een politieagent. Dat zou het verhaal zijn.
1: Ja, dat zou ook een heel Vlaams verhaal zijn. Dat is gegaan, maar dat zou heel goed kunnen. In ieder geval, ik weet niet... Ik veronderstel dat die dan, als die nog op Trixo zaten, niet meerderjarig waren, maar die...
0: Goh, of misschien vrienden van, of weet ik veel. Ik heb het altijd zo gehoord. Dat
1: die hebben gruwelijk veel moeten betalen. Ja. En die betalen volgens mij nog steeds.
0: Nog steeds, hè. Ja, dat is zo.
1: Er waren zo'n torenhoge boetes in Belgische frank dat dat echt nooit afbetaald zou gaan. En dus dat was wel het schrikbeeld. En dat wisten wij ook wel.
0: Dat is een voorbeeld dat daarmee gesteld werd, natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk... Dat schrikte ons niet af. Dat soort dingen is natuurlijk echt dat bekrassen van grote winkelruiten. Dan weet je dat dat heel snel heel duur kan worden. Maar dat zorgde er wel voor dat wij dat van begin af aan eigenlijk redelijk serieus hebben genomen. En dus ook geen...
0: Dat niet hebben gedaan.
1: Jawel, dat soort dingen wel gedaan. Maar ervoor gezorgd dat onze huizen clean waren als in geen... volle schetsboeken thuis, geen foto's. We hebben al redelijk snel doorgehad dat dat echt wel iets was. En zeker toen, ik denk zelfs toen, meer dan nu... werden er echt zware straffen uitgesproken als je gepakt werd.
0: Het is een kunstvorm die eigenlijk zeer moeilijk uit te voeren is. Eigenlijk is het atelier is de straat. En ja, net als gezegd, als je die kunstvorm wilt uitvoeren, kun je bijna niet... De voorbereiding ervan kun je niet thuis bewaren. Kun je niet... Allee, je kunt dat wel, maar dat is niet zo slim. Als er dan een huiszoeking zou komen... Moet je die dingen zien te verstoppen? Hoe ging je daarmee om?
1: Ja, dus in het begin, in puur enthousiasme, gaat daar heel dom mee om. Hè. Je schrijft je eigen kamer vol, alles ligt vol met schetsboeken, alle marges van je schoolboeken staan vol en de schoolbanken, dat wil jij ook nog wel weten.
0: Dat weet ik dus nog. Ja, we hebben dus samen in school gezeten. En daardoor wist ik op den duur al lang zoeken wie jullie waren. Mm-hmm. Maar dat heeft wel een tijd geduurd. Maar ik herinner mij dat elke schoolbank in die school vol stond.
1: Dat nam ook echt proporties aan, dat op den duur stonden die zo volgetekend dat we daarin moesten beginnen zagen en zo. Ik weet ook niet hoe wij dat klaarspeelden tijdens de les om dat onopgemerkt te doen, maar alles stond echt wel vol.
0: Ik zag het eerst op straat en dan, je kent het, je wordt al eens van klas verwisseld en dan opeens... Zeg ik tegen op straat, dat wel mij wel opviel, want de figuren vooral die jullie toen spoten, die vielen erg op. Dat waren eigenlijk een soort, je zou het getagde figuren kunnen noemen. Ja. Dat waren snel gespoten, in één kleur gespoten ventjes, soort stokfiguurtjes.
1: Stokfiguurtjes, ja. Dat was ook iets... Enfin, ja, we zijn daar trouwens ook op school door een hele lieve studiemeester...
0: Die we hier niet gaan noemen, maar ik heb hem onlangs nog gezien. Het is inderdaad een heel lieve man. Het was ongeveer zijn eerste jaar in die school blijkbaar en hij gaat bijna op pensioen. Dus
1: hebben die daarna nog gesproken en die heeft daar zelf ook echt van genoten, van die speurtocht om uit te zoeken wie dat was.
0: Maar jullie hebben daardoor een legale opdracht bekomen.
1: Als straf hebben wij dan de kelder mogen schilderen met middelen van school. Dat was een bizarre oplossing, maar hij heeft wel gewerkt. Dat zorgde voor... ervoor dat wij dat wel niet meer gedaan hebben. Dat was een goede afspraak. maar ja, die mannetjes, ik weet ook niet hoe dat dan...
0: We hadden daar zelfs een naam voor. Funky mannetjes.
1: Ik weet het, FM'tjes noemden wij dat dan. Of funky mannetjes, dat is ook weer zoiets wat alleen een blowersbrein kan bedenken. Maar die stonden wel overal. Wij vonden die heel tof. En mensen vonden die ook tof, omdat dat veel...
0: Het was iets joliger dan het stoere, typische enkel name-dropping of het...
1: En dat ziet er ook gewoon minder gewelddadig uit op een gevel of op een bushokje of eender waar.
0: Herinnert u de eerste keer dat je een illegale graffiti zich gaan aanbrengen en waar dat was enzovoort?
1: Amai, dat is een goede vraag, maar ik denk... bijvoorbeeld langs dat roze fietspad, langs de autostrade in Berchem, daar onder de bruggen van Berchem station, dat moet wel de eerste keer geweest zijn. Wij gingen ervan uit dat het half legaal was, omdat daar al zo wat geklieder stond. Maar we zijn er toch eens heel hard achtervolgd door politie. En dus dan bleek dat, achteraf gezien, waarschijnlijk de eerste illegale keer geweest.
0: Was het... Je bent meteen dan gaan lopen, of zijn we dan ook opgepakt?
1: Nee, we zijn gaan lopen en redelijk...
0: Was het overdag of 's nachts?
1: Overdag, intuïtief. Dus we zijn gewoon de Antwerpse ring overgelopen op spitsuur, wat op zich al een heel slecht idee was. Maar dus die flikken durfden niet verder, en terecht ook. Die waren hun leven nog niet beu. En dus wij hebben zo gemanoeuvreerd tussen de toeterende auto's, en dan in het midden van die... Allee, dus op de... Wat is dat dan? De middenberm.
0: Ja.
1: Daar zijn zo laddertjes naar boven. Dan weet ik dat wij die ladder zijn opgeklauterd, helemaal naar boven. En daar, achter elkaar, dat is een smal laddertje. Ergens halverwege of boven begaf het lint van een van onze rugzakken het. En dus ik was onderaan en ik kreeg dan al die spuitbussen op mijn hoofd. En ben ik terug naar beneden geklauterd om die nog op...
0: je zit die nog gaan oprapen.
1: Ja. En ondertussen, die flikken fluitend aan de andere kant, maar die durfde niet oversteken. Dus dat moet de eerste echte illegale keer geweest zijn, denk ik.
0: Direct wel een van de Spaanlanderen.
1: Ja. Ja, maar we waren daar nogal geweest, denkende, dat mag hier, maar blijkbaar mag dat. Misschien wou die politieagenten ook gewoon iets vragen, hè, maar wij zijn...
0: Hé, wat zijn jullie hier aan toe, jongens?
1: Dat bijvoorbeeld, ja, maar we hebben geen risico genomen. Ja, de politie wist ook echt niet hoe ze daarmee om moesten gaan, dus die wisten niet wat ze voor zich hadden. In andere steden bestond dat al meer, en zeker in andere landen, en dus er kwamen van die doembeelden van, dat zijn... teruggebruikende hooligans, je moet daar voorzichtig...
0: Ik herinner mij ook een artikel ooit over de nummering, de numerieken die graffiti crews gebruikten.
1: Ah, ja.
0: En dat zogezegd aanduidingen zouden geweest zijn voor criminele bendes om aan te duiden waar er een buit te rapen valt. Dat is natuurlijk totale onzin. Ja.
1: Pas op, dat soort dingen wordt wel gebruikt. Hè? Dus of werd in ieder geval, maar ik denk zelfs nog, dus er zijn zo'n aantal merktekens al sinds eeuwen, hè, die op gevels werden aangebracht door... ook in Amerika door rondtrekkende hobo's, zoals dat dan heet, die treinen nemen en zo, dan, die hebben echt wel zo'n soort merk, een soort markeersysteem om boodschappen over te brengen. En vroeger werd er op huizen ook op bepaalde manieren aangeduid waar je welkom werd voor een mok water of weet ik veel. Maar ja, die overlapping, ze hebben dat echt heel vaak gedacht. Hè. Er is heel vaak van alles gezocht achter... iets wat eigenlijk niet meer is dan... En dat vind ik er ook zo mooi aan. Wat niet meer is dan het is. Dat is gewoon een naam op een gevel of een naam op een trein. Niet meer dan dat. In de meeste gevallen.
0: Wat is uw... Er zijn mensen die een soort ethiek hanteren binnen het aanbrengen van die graffiti. Er zijn bijvoorbeeld mensen die alleen maar treinen beschilderen. Er zijn mensen die geen... persoonlijke bezittingen van mensen willen beschadigen en bijvoorbeeld niet op gevels spuiten, enkel bijvoorbeeld op stadseigendom. Mm-hmm. Je hebt daar een aantal heel veel verschillende meningen over. Hoe zagen jullie dat op dat moment en hoe zie je dat nu?
1: Ik heb daar nooit echt doelbewust op voorhand bedacht en ethiek over ontwikkeld. Ik heb wel automatisch kerken en alles van religieuze gebouwen een soort van gemeden. Daar heb ik toch nooit toe bewust iets op geschreven. Maar voor de rest vond ik zo'n ethiek eigenlijk altijd een beetje doortrapt. En dus had ik er geen...
0: Doortrapt?
1: Ja, ik heb hetzelfde met mensen... We hebben toen heel veel gestolen. Ik steel al lang niet meer en ik heb daar echt ook voor gekozen om niet te stelen. Je hebt heel veel dieven die zeggen, ja, maar ik steel alleen van grote ketens of van supermarkten. Wat nonsens is. Allee, er is altijd een mens aan het eind van de... schakel die daar de straf voor krijgt. Er is altijd iemands kassa die niet klopt. Allee, en als je zegt, ik steel van grote ketens, de baas van de lijst gaat dat nooit voelen. Als er iemand dat al voelt, dan is dat veel lager aan de ladder. Dus ik vind dat nonsens. En hetzelfde vind ik met die graffiti-ethiek. Ik doe geen privé-eigendom. Ja, om te beginnen maakt dat de boel heel moeilijk. Dan moet je eerst al alles gaan beoordelen wat er privé is en wat niet. En ten tweede vind ik dat... Ofwel maak je dingen kapot, en dat is eigenlijk wat het is. Ofwel doe je dat niet, maar om daar dan een lijn in te trekken, dat vond ik altijd heel moeilijk. Dus ik heb daar geen... ik heb daar ook niet echt scrupules over of zo. Het is uiteindelijk maar een likje verf, en dat is echt dat er...
0: materiaal. Een likje verf dat er niet altijd gemakkelijk afgaat.
1: Dat er niet gemakkelijk afgaat.
0: En waardoor je wel, je kunt historisch erfgoed beschadigen.
1: Dat is waar, dat is waar. En hier
0: maar daar heb je geen, want je bent ook wel een liefhebber van beeldende kunst. Denk ook van architectuur en van allerlei andere dingen. Ja. Dus ik vraag me soms wel af hoe dat ethisch voor u is.
1: Ik weet het niet, ik denk dat dat soms een beetje organisch tot stand komt of zo. Eigenlijk in Rome vind ik dat wel prachtig. Daar heb je geen keuze. Daar is alles historisch erfgoed. Mm-hmm. En dan vind ik dat eigenlijk ook wel mooi, dat dat historisch erfgoed in de clash gaat met de tijd van nu, om het dan zo dwaas te zeggen. Mm-hmm. Dus daar is dat hele... Of die hele ethiek waar ik dan over heb, veel moeilijker of helemaal anders. Hier is dat nogal gemakkelijk om dat soort... ik ben er ook... Enfin, ik vind dat nog altijd heel moeilijk. Ik doe dat gewoon heel graag. Maar ik vind van alles heel moeilijk aan die hele cultuur, om het dan zo te zeggen. En er zit iets heel, heel eigen gereid in. Er zit echt iets heel destructief in. Je maakt dingen kapot. Je doet dingen waar niemand om vraagt.
0: Er zit iets verwaande, rijke jongens. Jongenshobby aan. Ja, absoluut. En, ja,
1: echt wel dat.
0: Vroeger werd dat altijd weerlegd door... als je dat als commentaar gaf van... Ja, oké, maar het is wel een rijke jongetjes hobby spuitbussen kopen om die leeg te spuiten op publiek bezit. Mm. Of op iemand zijn huis enzovoort. Dikwijls iets dat ook heel snel verdwijnt. Het is een zeer effemere kunstvorm op een manier. Ik denk niet dat er nog heel veel ZRC of Zero Resistance Crew graffiti's of die poppetjes waar we het net over hadden, die funky
1: poppetjes
0: mannetjes.
1: Poppetjes nog nul, denk ik, misschien. Nee. En ZRC bijna niks meer, nee.
0: Nee, dat kun je eigenlijk niet meer terugvinden.
1: En langs de autostrade, we hebben er eens zo'n periode geweest dat wij plotseling, viaduct trouwens, hele goede blikken hadden. En dan die verf staan nog.
0: Blikken
1: hadden? Spuitwissen, blikken. Oh ja. Blikkenverf. Maar dus ja, als het al niet gepoetst wordt, dan verdwijnt dat gewoon vanzelf natuurlijk.
0: Zeker maar, de sparver spuitwissen die vroeger werden gebruikt.
1: Maar uit die periode staan er dus nog wel wel, omdat we plotseling dozen vol Belton, Molotov, verf hadden. En die is beter, blijkbaar. Mm-hmm. Maar daar is zeker iets van. Hè? Allee, dat valt, en dat, misschien vind ik dat er net ook heel mooi aan. Het valt op heel veel manieren eigenlijk niet te verdedigen. En toch is dat heel leuk.
0: Is het een verslaving?
1: Nee, dat denk ik niet. Voor veel mensen wel, maar voor mij zeker niet. Maar
0: of
1: voor
0: is,
1: veel
0: de,
1: mensen
0: of is de adrenaline iets wat daar... of valt die ook weg na zo lang? Want je doet het nu eigenlijk 30 jaar. Hè?
1: Ja, maar dat is ook een beetje maf. Dus we hebben dat toen heel hard gedaan. En dan...
0: In de jaren 90 bedoel
1: je? Ja, eind jaren 90. En dan is er... dan waren er een aantal crews, en toen kwamen er echt wel meer groeperingen overal. Dan zijn een aantal van die crews samengegaan om dan de Animal Farm te vormen.
0: Ja, daar wil ik het even zeker over hebben. Laten we daar nog even mee wachten. Er zijn nog wel wat andere dingen die ik wil aanraken.
1: Wat waren we aan het
0: zeggen? Ja, je wordt aan het zeggen dat je of met een aantal dingen wel moeilijk...
1: maar jij zei ook, 30 jaar, dat klopt niet helemaal. Dus op het toppunt van die Animal Farm periode rond 2001, 2003... ben ik er eigenlijk ook wel redelijk radicaal mee opgehouden. En heb ik wel een pauze van bijna 20 jaar ingelast.
0: Aha, om dan
1: buiten zo wat geklieder of af en toe eens mee om iemand te herdenken of zo. Ja. Interesseerde mij dat even helemaal niet meer. Ook om al die redenen die ik nu zou kunnen opzommen. Ik bedoel, er valt van alles tegen.
0: Soms maar op.
1: Ja.
0: We zijn hier nu toch.
1: Wel, de meest... logische, en dat is ook wat er toen zeker meespeelde. Ik ging naar kunsthogeschool, allemaal nieuwe mensen, nieuwe interesses, weet ik veel.
0: Dit gebeurde in een andere stad ook?
1: Even in een andere stad, ja.
0: Waardoor je daar ook de lokale hip-hop en graffiti-scène ontdekte?
1: Ah, wel, dus ik heb even in Leuven gestudeerd, dat bleek een grote vergissing. Dan hebben we wel daarvan geprofiteerd om die stad goed af te breken. En dan zijn we naar Gent gegaan, waar we dan ook van alle... kennissen hebben gemaakt en heel veel geschilderd. Dat was heel leuk. Maar dan daarna, toen ik terug naar Antwerpen kwam...
0: Ik ga even zeggen, geschilderd, dan bedoelde jij wel degelijk graffiti aangebracht. Hè?
1: Ja, dat is ook zo'n soort...
0: Jullie zeggen zelf schilderen.
1: Ja, ik hoor dat zelfs niet meer als ik dat zeg. Maar je hebt veel mensen die zeggen painten of weet ik veel. Maar dat klinkt allemaal zo cool. Ik bedoel, dat is schilderen. Meer is dat eigenlijk niet. Dat is een speciale manier van schilderen, maar dat, voor mij is dat gewoon schilderen. Mm-hmm. Dat hielp ook wel om het onschuldiger te maken naar... derde toe. Maar dus, dat neemt gewoon heel veel tijd en geld in beslag. En op een gegeven moment was ik dat al beu. Waarom steek ik zoveel energie en zoveel tijd in iets waar je eigenlijk niks aan hebt. Dat is nu net juist een argument voor. Dat vond ik toen eigenlijk een argument tegen op een gegeven moment.
0: Maar bedoelde men niks aan hebt?
1: Dat levert niks op. Als het,
0: financieel?
1: Als het, zeker financieel niet, maar ook niet qua aanzien of weet ik veel. En zelfs
0: buiten,
1: niet,
0: buiten binnen die scène wel.
1: Ja, maar die scène, en dat is dan weer een argument tegen, die scène is eigenlijk een heel beperkte scène met nogal, zeker toen, hè, dat is nu veel minder, maar nogal rigide regels.
0: Een soort macho...
1: Zeker een macho mannenwereld. Met allemaal ongeschreven regels, dus helemaal toen zeker. Dat is nu veel veranderd, vind ik. Maar helemaal niet die vrijheid waar iedereen zich dan op beriep. Van ja, je kunt alles, er zijn geen regels. Er waren heel veel regels.
0: Wat we misschien kwam, zodra ook even overlopen, dan ben ik wel benieuwd naar wat dan die regels zijn.
1: Goh, er is niks zo uitgeschreven, maar als je gewoon al ziet, graffiti bestaat nu, wat zullen we zeggen, toch al in zijn echte
0: bijna
1: vorm
0: 50 jaar. Ja. Iets meer misschien zelfs.
1: Eigenlijk is dat niet veranderd. Hè. Dat ziet er nog hetzelfde uit als toen.
0: Daar wil ik straks toch iets anders over zeggen. Sinds de begin 2000 is er toch een grote opkomst van de anti-graffiti. Toch momenteel dingen, ook die jullie aan het doen zijn momenteel, ja, die zeer radicaal anders zijn van wat er...
1: Ja, ja, daar moeten we zeker nog over spreken. Maar dat is echt wel een soort van andere wereld.
0: Ja.
1: Maar... ja, dus een van die, en dat is zeker geen regel, maar om een of andere reden ziet dat er eigenlijk, de mainstream graffiti ziet er nog hetzelfde uit als ongeveer toen die begon. Eigenlijk was die beginperiode zelfs nog veel creatiever. Hè? En dat heeft veel te maken met gewoon de middelen die je gebruikt. Ik bedoel, die spuitbussen zijn beter geworden, maar die doen eigenlijk wel allemaal ongeveer hetzelfde.
0: Uh-huh.
1: En dus dat zorgt er wel voor dat heel veel van die graffiti er gewoon echt hetzelfde uitzien. Nog steeds, het meeste van wat je ziet, zijn grote letters met een dikke lijn en dan liefst nog een lijntje daar rond en dan zo wat blinkpuntjes daarin.
0: Uh-huh.
1: En ik zie dat nog altijd heel graag. Ik vind dat tof.
0: Ik vraag mij af ook of mensen het zien die er niet mee bezig zijn. Je ziet natuurlijk wel, maar of men het leest. Als je al geen interesse hebt in die cultuur, in die muziek, die ermee te maken heeft in alles wat daar rond zit, of je het dan ziet, dat vraag ik mij.
1: Nee, dan zie je dat echt niet. Je ziet dat denk ik als een soort vlekvervuiling. Ja. Maar wij kunnen dan niet meer zo zien. Maar je ziet dan zo'n vlekvervuiling en je ziet dat pas echt als iets concreet vanaf dat op je gevel of je auto staat, denk ik. En daarvoor...
0: Dan is dat wat vervelender.
1: Dan is het vervelend, ja. Dat is dan tijd voor chagrijnigheid. En mensen storen zich daaraan, sowieso. Mensen zien dat pas, ironisch genoeg, vanaf dat er iets staat wat ze echt niet willen zien. En daar zullen we het dan straks ook nog over hebben. En dan moet er ook plots, dan springt de stad in en dan moet er plots gepoetst worden. En dan is het plots gevaarlijk voor de autobestuurder, want die zou afgeleid kunnen worden. Maar dat is wel pas vanaf dat daar bepaalde woorden in komen. Zolang mensen hun eigen naam schrijven, blijft dat iets onschuldig. Maar dus ja, enfin, er zijn dus veel argumenten om te zeggen, ik doe dat niet meer. En ik heb daar ook geen enkele spijt van gehad dat ik dat zo'n periode niet heb gedaan. Ik heb daar nu een beetje spijt van, omdat dat echt wel de hoogdagen waren. En als ik zie, er zijn toen fantastische films gemaakt. 10 Minutes is er een van.
0: Minutes?
1: 10 Minutes.
0: 10 Minutes.
1: Ja, staat online. En als ik zie wat die gasten toen deden, ook gewoon mijn naaste vrienden, dat zijn echt wel, ja, dat zijn waanzinnige werken. Maar het grote probleem...
0: Wat ze allemaal deden, bedoelde dan de plaatsen die worden... Want ook daar wil ik het zeker over hebben. De geschifte plaatsen die soms worden uitgezocht op waanzinnige hoogtes. Met soms klimwerk, inbraken enzovoort die daarbij komen kijken. Het meenemen of opbergen van allerlei ladders en systemen. Op plaatsen waar niemand een ladder verwacht.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal dingen die daarbij komen kijken. Ik veronderstel dat jullie redelijk snel, als jullie begonnen waren van die semi-plek waar jullie van dachten dat ze legaal was en dan het illegale, de overgang van legaal naar illegaal, dat jullie redelijk snel zijn overgegaan tot het bespuiten van treinen.
1: Ja.
0: En daar is eigenlijk een... Als ik het goed begrijp, een enorme... dat zag je ook in die magazines, want dat viel mij... Ik weet nog, als tiener daar een beetje interesse in kreeg, dat als ik die magazines bekeek, dat ik eigenlijk bijna geen enkele muur zag.
1: Nee,
0: je zag daar geen enkele legaal kunstwerk in. Je zag daar een zo uitgewerkte mogelijke werken op treinen, dus illegaal waren aangebracht in die magazines. En daar ging het over. Ja. Dat viel mij enorm op, omdat die dingen ook nooit lang blijven rijden. Die worden eigenlijk redelijk snel gekuist. En dat is dus ook wel echt een heel... We hebben een absurde, vreemde cultuur. Hoe zijn jullie zelf bij de bespuiten van die treinen terechtgekomen? En ja, je moet misschien ook eens uitleggen hoe dat werkt. Want het is een zeer bijzondere cultuur eigenlijk.
1: Ja, dat is bijzonder. Hè? En als je dan terugkijkt naar de oorsprong, dan is dat logisch, denk ik, in een grote stad als New York, dat je die treinen als doek gebruikt om ervoor te zorgen dat je werk heel de tijd rondrijdt. En dus...
0: Ja, die rijden daar, de treinen rijden daar eigenlijk op een hoogte rond, waardoor dat een constante aanwezigheid is en je werk eigenlijk aan de volledige stad wordt getoond. Hier is dat wel helemaal anders.
1: Nou ja, maar dus die passie voor treinen is gewoon mee overgenomen. Maar inderdaad is dat absurd, hè, om dan plotseling de NMB's te beginnen... Maar niet alleen in alle landen, om gewoon te zeggen, ja, maar vanaf nu zijn jullie het slachtoffer. Dat is eigenlijk heel oneerlijk. Maar... Gelijk dat je zou kunnen schilderen op paneel of op papier. En je bent pas een echte schilder wanneer je op doek schildert. Is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. We hebben heel veel autostraden gedaan toen. We hadden ook het geluk dat er nog niet veel was. Dus alle plekken waren nog vrij. Dat is nu wel anders. Maar al snel zijn wij overgeschakeld naar die treinen. Omdat dat dan toch zo het summum is van graffiti. Ik bedoel, van illegale graffiti.
0: Ook omdat het aangenamer aanvoelt of beter pakt? Want,
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Er zit gewoon nog zo'n extra vandalistisch kantje aan, wat het nog leuker maakt. En ik weet niet, dat was dan gewoon de code. Treinen is waar het moest gebeuren. En toen was er echt nog niet veel treingraffiti. In Antwerpen zeker niet. In Gent al wel en in Brussel veel meer. En daar keken wij dan heel erg naar op. Maar dat is dan al snel de focus en op den duur verlies je zelfs aandacht voor die muren en al helemaal voor heel dat legale deel. En dan ben je alleen maar bezig met die subcultuur die staal beschildert. En
0: die eigenlijk voor heel veel mensen ongezien blijft, hè?
1: Ja, het grootste deel rijdt of niet uit of wordt snel gepoetst. En die ook, dat is vreemd, hè, om dan zo dat vervoermiddel... Als medium te beginnen gebruiken, maar het is wat er gebeurd is. En dus dat is waar wat nog altijd, vind ik, waar het boeiendste werk zich afspeelt. Zeker wel, ja, tuurlijk. Ja.
0: Die treinen bespuiten, je zou denken, ja, ik ga naar het station en ik doe dat daar. Ongeveer de allerdomste manier.
1: Dat gebeurt, ja.
0: Gebeurt wel, ja. Maar dan zal het toch iets zijn dat heel snel moet gebeuren. Ja. Dat is dus eerder uitzonderlijk. Er bestaat zoiets als een... jullie noemen dat dan de yard.
1: Ja, de yard is al een depot.
0: Een depot. Ja, hoe zijn ze daarachter gekomen waar zich dat bevond? En hoe zijn ze daarbij gekomen hoe dat je zoiets doet? Want het is ook niet aan zo'n depot. Ik geloof niet dat daar... Als je eigenlijk naast een trein staat, je moet erop stappen, komt er al een laddertje tevoorschijn, of een soort step-up ding. Zo'n treinen zijn gigantisch. Je kunt daar toch niet... Allee, het is niet zo simpel om aan zo'n volledige trein aan te geraken met die spuitbus.
1: Nee, dat is zeker waar, maar...
0: Ook niet als je op de grond staat naast zo'n spoorwerk.
1: Nee, zeker toen niet. Ik bedoel... Die overstap is best snel gemaakt, hè. Je schildert veel langs autostrades en langs treinsporen. En op den duur... ziet je plekken waar die treinen ook staan. En toen wij pas begonnen, stond er zelfs nog op Zurenborg. Daar op dat driehoekig stuk. Tussen Antwerpen, Berchem, Centraal en dan richting het spoor richting Nederland. En daar doet je dan de eerste trein. En inderdaad, alleen dat...
0: Jullie eerste trein hebben jullie op Zurenborg gedaan dan?
1: Ja, en eerlijkheidshalve, daar was ik zelfs niet bij. Dat waren de andere twee. Maar... ik kan me niet herinneren dat ik daar... Ik heb daar wel rondgelopen, maar ik kan me niet herinneren dat ik daar zelf geverfd heb. En dan plotseling beseft je, maar die staan inderdaad, zoals slapende koeien, met z'n allen samen s'nachts, te wachten tot die 's ochtends weer moeten vertrekken. En we moeten die plekken zien te vinden. En die plekken waren toen nog heel vaak slecht of niet beveiligd. Maar die waren inderdaad redelijk ontoegankelijk. Die stonden zo wel wild nog. Tegenwoordig zijn dat allemaal... clean bestraten plekken met helver licht en duidelijke toegangs- en uitgangwegen.
0: En afgebakend om er niet
1: afgebakend
0: gemakkelijk
1: camera's,
0: bij te geraken.
1: Al dat soort dingen.
0: Ah ja, oké. Okay, dus, ja. Maar dat was toen niet zo.
1: Dat was toen zeker niet zo.
0: De eerste yard, laten we het dan zo noemen. Hoe hebben jullie die dan ontdekt na de Zurenborg-stelplaats?
1: Dat was de Gent-periode en ik denk dat wij daar dan... Ja, dat is ook niet zo moeilijk. Je moet gewoon een beetje proberen uit te pluizen en een beetje kijken waar die dan zouden staan. We hebben dat toen wel zelf ontdekt. Natuurlijk wisten mensen dat al langer, maar we hebben toen heel veel zelf nog gezocht.
0: Dus niet zo dat de oudere crews, graffiti crews, zoals DHL, die je ondertussen ook wel zult hebben leren kennen in Gent, of zoals hier Buck en andere mensen, dat die jullie wegwijs hebben gemaakt
1: nee,
0: of hebben
1: zeker
0: geholpen?
1: Nee, integendeel. Dus, en dat is ook wat mij dan later stoorde, is dat er een heel territoriaal gedrag is rond die arts. En dat is niet onterecht. Je wilt weten wat er daar gebeurt om zelf niet meer risico te lopen. Maar dat zorgt er wel voor, zelfs tegenwoordig nog een beetje, dat mensen niet zo snel informatie delen. Heel vaak wordt er nog informatie achtergehouden om ervoor te zorgen dat je bepaalde dingen, ja, hoe heet dat dan, gatekeept, beschermt, om die voor je te houden. En toen de jaart van, wat is dat daar dan aan Gent Sint-Pieters? Tegenwoordig is dat ook allemaal een beetje verschoven en zo. Daar hebben wij gewoon, zijn we gaan kijken en dat bleek te werken.
0: Jullie zijn daar over de draad gekropen.
1: Ja, dat was zelfs nog niet echt een... Allee, er was wel een draad, maar ook zo weer op zo'n Belgisch een soort van draad. Je moest daar dan de spoorweg berm op klauteren en dan daar stonden die. En dat vonden wij super, super plezierig. Allee, we waren ook altijd met z'n drieën. We maakten daar echt uitgebreide schilderingen van. Wij stonden daar ook belachelijk lang toen. En inderdaad, zo ja, met kistjes bij om op te staan.
0: Oké. Jullie namen dingen mee. Dus ik zeg maar iets. Eerste keer dat je het hebt gedaan, zag je dat je er
1: niet
0: aan
1: kon.
0: Ja. En dan dacht je, we moeten hier dingen gaan mee beginnen brengen om dat te doen.
1: Ja,
0: den duur werden daar echt ladders en zo mee naartoe gesleurd.
1: Ja, zeker. Nu nog, hè.
0: Ja?
1: Maar het hangt ervan af waar, want er zijn ook tegenwoordig echt veel depots waar je platformjes hebt, dus waar je eigenlijk op gelijke hoogte staat met de trein. Enfin, dat zijn er niet veel, maar die bestaan. Maar dus je moet een beetje weten waar naartoe. Maar toen, ja, met die slechte blikken ook, dat was allemaal sparwaar en spraycolor. Dat duurde echt lang en dus...
0: Ja, dat dekte niet zo goed of zo? Ja.
1: Nee, dat was er eigenlijk echt ook niet voor gemaakt. Op den duur is er een hele industrie gekomen van spuitbussen speciaal daarvoor. Hè. Veel kracht, veel druk, hoge dekkracht.
0: En ook verschillende... caps, dus de topjes eigenlijk, waar je op drukt, die in verschillende diktes zijn geproduceerd.
1: Dat is echt een hele industrie nu. En nu heb je echt van die enorme 800 milliliter hoge druk blikken met dan hele brede caps op, waarmee dat je op geen tijd een paar vierkante meter dicht kleurt.
0: Okay.
1: Dat was toen niet zo. En er zijn ook veel mensen, en dat is dan weer, maar daar zullen we straks nog over spreken, waar die hele anti-style beweging van afstapt en die schilderen weer liefst met de slechte autolakblikken uit de Brico.
0: Ja. Die ook goedkoper zijn waarschijnlijk.
1: Nee, die zijn veel duurder. Dat is het ironische. Goede spuitbussen zijn veel goedkoper dan slechte spuitbussen.
0: Okay.
1: Ik denk dat je voor zo'n multiple in de Brico, als je die zou betalen, maar de truc is die dan natuurlijk ook om die niet te betalen. Als je die zou betalen, dan betaalt je er 15 of 17 euro voor of zo.
0: Het allereerste artikel dat ik ooit heb gelezen over graffiti in België, was volgens mij een artikel over hip-hop in België. Mm-hmm. Ik denk in de Joepie, ik ben niet meer 100% zeker, en ik denk in 8 of 89, misschien een jaar later, kan ook. Mm-hmm. Dat was met, ik zie de foto nog zo voor mij, met Duc, die toen zo'n Do the Right Thing haircut had. Zo'n vierkante hoge bros in zijn bloot bovenlijf. Voor een gigantische graffiti die hem ergens had gezet. En ik geloof ook dat Jobo, breakdancer, daar ook iets mee te maken had. De titel van dat artikel was iets van echte graffiti-writers stelen hun bussen.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet dat ik als kind daar een enorme interesse in had, maar daar toch ook wel direct zoiets af van oei, dan moet ik van die lieve mensen van die winkel daar iets gaan stelen. Ja. Dat was dat toch niet in mijn bloed op dat moment. Ook hier in Antwerpen zijn die echt goede spuitbussen, die dan later zijn gekomen van die grote zilveren bussen, hoe weten ze weer?
1: Burner-Chrome zijn.
0: Ja, en die ik onthoud die merknaam.
1: Ja, Molotov.
0: Molotov enzovoort, dat soort dingen. Dat ze die verkochten in een Antwerpse winkel waar de mensen heel sympathiek waren. Ja,
1: precies.
0: En ja, dat maakte dat toch niet zo gemakkelijk om

0: nooit meer verder. Dat waren wel allemaal zo bruin en kaki tinten, dus dan zet je veroordeeld tot bruin en kaki tinten.
1: Makes sense. Als ik nu terugdenk aan een heel aantal figuren waren dikwijls zo gespoten. Ik herinner mij ook, denk van uw hand, een aantal uitgebreidere werken in een soort blauw-grijzig en dan een donker blauw-grijzig als outline.
0: Ja.
1: Die figuren daarop deden mij ook heel erg denken aan wat Sozi One, een van de Puta Madre en Brusselse scène. Dat leek daar ook erg door beïnvloed. Was dat ook zo? Waren jullie beïnvloed door wat er elders in België gebeurt?
0: Ja, en als ik nu terugzie wat wij dan op die legale plekken, maar zelfs ook op illegale ideeën, echt in dat begin, hè, dan is dat echt schaamteloos gesloten allemaal. Je zei dat jij dat beter natuurlijk, maar dat was meer dan beïnvloed. Hè. Wij waren echt erg onder de indruk van die mannen. Sozi natuurlijk, RAB, maar dan ook Chasta, Jamie en Stan uit Gent, die maakte zo'n... Ja, die maakte toen ook heel veel posters voor hip-hopfeestjes en zo. Ja. En dat was echt wel...
1: Dat is nog altijd bezig.
0: Meer dan inspiratiebron. Ja. Dus dat was... zoiets met één groot oog en één klein oog. Altijd,
1: altijd heel boze, boze figuren die erg gestoond lijken te zijn, met een soort kapje of een
0: moeilijk tegenlicht langs de ene kant, zodat je zo'n schaduw over het midden van dat gezicht krijgt en twee felle kleuren langs de andere kant hadden. Ja.
1: Treintjes ook af en toe die bij in het beeld werden gespoten. Heel mooie landschappen. En heel veel figuren. Minder, iets minder lettering.
0: Psychedelisch, toch op zijn eigen manier. Ja, dat was bizar. Mm-hmm. Maar heel veel werd ook echt gedicteerd door die slechte bussen. Je kon maar zoveel.
1: Ja, ja.
0: Je herkent dat direct, zo, dingen uit die tijd, gewoon door de kwaliteit van die verf en de lijnen die er daardoor uitkomen.
1: Je zet die treinopslagplaatsen, die depots, dan... meer en meer beginnen bezoeken en volgens mij minder en minder de autosnelweg in de stad. Of gebeurde dat wel?
0: Nee, dat gebeurde simultaan, maar op den duur verlies je interesse voor het een en gaat je een beetje maniakaal voor het andere. Dus dat tweede was zeker leuker, spannender.
1: Waarom spannender?
0: Dat is bizar, hè. Je moet zo'n plek... Een autostradebrug, daar is per definitie niemand buiten passanten.
1: Passanten die toch ook heel vlot de politie kunnen
0: die
1: bellen.
0: Die heel graag de politie bellen en zeker toen. Alleen nu valt dat misschien wat minder op als er iets bij komt. Maar zeker toen, ja, je hebt heel veel boze burgers. En van de ergste achtervolgingen zijn er een paar van echt wel ook autostraden, hoor. Want dan zit je ook daar in the middle of nowhere en dan moet je weg zien te geraken. Daar is niks buiten velden. Maar
1: dat is ook gebeurd.
0: Dat is zeker gebeurd.
1: Vertel.
0: Ja, maar dat
1: dus
0: zijn zo
1: zei
0: die dingen.
1: Dus je zet iets op de muur aan het zetten en er stopt een boze burger of wat?
0: Nee. Boze burger belt en er komt de politie. Boze burgers zijn ook al gestopt, maar die durven dan meestal toch niet echt... Maar nee, die laten andere boze burgers in uniform dat uitvoeren. En dat is hoe dat gaat.
1: En die boze burgers in uniform, die hebben jullie stevig gevolgd. Zijn er momenten geweest dat u bent gearresteerd, opgepakt?
0: Ja, dat is wel gebeurd. Ja. Maar
1: in
0: nooit,
1: de begindagen al?
0: Ja, maar nooit veroordeeld.
1: Nee. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, maar ja, bon,
1: is dat iets waar we beter niet over spreken?
0: Ik weet het niet, dat is hier toch een hoorspel.
1: voilà.
0: Jij zit toch alleen in de studio met een AI-agent. Dus, hoe is dat gegaan? Ja, soms geraak je niet weg en dan hebben ze je toch.
1: Mm-hmm.
0: En dan word je meegenomen. En afhankelijk van waar en hoeveel die agenten... gewend zijn, ook hoeveel zin die erin hebben of het toevallig shiftwissel is, kan dat heel onaangenaam zijn of wel meevallen.
1: Hoe gaat zo'n ondervraging en wat doe je dan?
0: Oh, dat is echt... In het begin zei nu ondertussen, dat was trouwens ook een reden waarom ik er toen mee gestopt. Ik kan niet goed tegen opgesloten worden. Ik vind cellen echt een heel akelige plek. Nu ondertussen kan ik er beter mee om, omdat je volwassener bent en je weet dat daar een eind aan komt. Maar zo die eerste keren en je zit daar in dat hokje met zo'n vies toilet zonder bril.
1: Op alleen? Of,
0: stenen Brits, altijd alleen, ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: En camera op u en die deur gaat pas open wanneer die uniformdrager beslist dat die open gaat. Dat vond ik een vreselijke gedachte.
1: Uh-huh.
0: En dan achteraf gezien zijn die verhoren, want dat is dat dan. Je wordt verhoord en je moet een procesverbaal afleveren. Achteraf gezien is dat hilarisch. Hè. Ik bedoel,
1: ja, er zijn zowel wat voorbeelden.

0: Dat is een ondertussen helaas overleden vriend van ons.
1: Ja, prachtig. Die
0: het bewijsmateriaal heeft opgegeven.
1: Bewijsmateriaal van tafel gerist en snel doorgeslikt. En bij een volgende arrestatie herkenden ze die ook en noemden ze die de papierfritter. Dat was dan zijn bijnaam. Maar ja, ook gewoon... ik zou willen zeggen, met alle respect voor de politiediensten, maar ik heb geen respect voor de politiediensten. Dus, dat zijn echt wel heel vaak... niet de scherpste mensen die je op dat moment de vragen moeten stellen.
0: Er zijn ook, lijkt mij, een pak ergere criminele feiten te plegen dan het beschilderen van een muurtje langs de autostrade. Hoe heeft men... Wat is het ergste wat je daar hebt meegemaakt qua behandeling?
1: Al die verhalen zijn... er ligt hier ook zo'n boek, ik heb daarbij toevallig die Tales from Belgium, waar zo'n beetje alles in staat. Ik weet niet of je dat kent of hebt. Ja, dat is zo, daar is ook veel op aan te merken, maar het is een prachtig boek. Maar daar staan heel veel van die verhalen in en iedereen heeft zo wel hetzelfde meegemaakt. Of die verhalen lijken altijd heel hard op elkaar, achteraf gezien grappig, op het moment zelf niet. Ik ga erbij houden dat ik echt al heel slecht behandeld ben in politiecellen. Maar echt heel slecht.
0: Ook fysiek?
1: Ja, fysiek en mentaal belaagd.
0: Hebt u daar zelf dan bijvoorbeeld klacht tegen ingediend bij comité P?
1: Nee, dat doet je dan eigenlijk niet, omdat je niet nog meer gezeik wilt. Maar na andere momenten, want ik, bijvoorbeeld na een of andere... Een roemrucht feest in Table Dance, denk ik ook nog wel eens in de cel beland. En als je weet dat je eigenlijk onschuldig bent...
0: Een roemrucht feest, hè? Heb je daar dan ook de boel volgekalkt of zo?
1: Nee, helemaal niet. Dat was een misverstand. Maar een uit de hand gelopen Halloween. Maar dan typisch ook weer agenten die in plaats van te de-escaleren de boel veel erger maken. En dan plukken ze er zo van mensen uit. En dan... Dan dient je natuurlijk wel een soort van klacht in achteraf, want je hebt echt niks te vrezen. Maar daar komt niks van. Allee, we weten dat allemaal, dat daar niks van komt.
0: Toen zij er media-aandacht rond volgt, kan het dikwijls wel helpen, maar ja, dan
1: ik
0: nog
1: weet niet hoeveel voorbeelden kent jij. Allee, want ik zeg daar net zo stoer, ik heb geen vertrouwen in de politiediensten, maar dat is ook echt... daar kunnen we heel lang over praten, maar ik geloof niet meer in de apparaat. Ik vind dat door en door doortrapt. Als er iets misgebeurt, en er gebeurt vaak iets mis, dan geldt het argument van, maar dat zijn zwarte schapen al lang niet meer. Naast dat zwart schaap zou altijd, die zijn altijd per twee, zou altijd een zogezegd wit schaap moeten zitten. Allee, die beschermen altijd elkaar, die beginnen altijd met liegen. Er is altijd bewijsmateriaal dat ontbreekt dat zij schuldig zijn. Plotseling werken camera's niet meer, plotseling zijn er geen overblijfselen van mishandelingen of zo. En dus, Ik heb daar geen vertrouwen in.
0: Wat is een ideale manier die je voor de jongere luisteraar die nu ook de muren wil volkalken, een manier om daarmee om te gaan? Als je wordt gearresteerd, maar men heeft enorme vermoedens, maar men ziet u het niet doen.
1: Dat hangt er echt vanaf hoe de situatie is. Maar eigenlijk het allerbeste is gewoon niks zeggen. Op den duur moeten ze je wel laten gaan. Maar dat gaat de boel echt niet leuker maken. Iedereen wordt geïrriteerd.
0: Het is niet zo dat je... is het zo dat je bijvoorbeeld telkens als dit gebeurd is, hebt ontkend wat je hebt gedaan? Of hoe ging het?
1: Meestal wel.
0: Want dat is het enige rechtsgeldige. Het is uw woord tegen dat van hen in de rechtbank. Afhangende wie er dan klacht indient. En dan geldt natuurlijk wel wat dat je daar op uw PV hebt gezet.
1: Zelfs daar zou je nog van terug kunnen komen. Want je zou kunnen zeggen dat je onder druk bent gezet om bekentenissen af te leggen. Maar dan wordt het wel al lelijker. Ja. Vanaf dat je iets hebt toegegeven. Dus dat moet je zeker nooit doen. Dat is gemakkelijk om te zeggen nu natuurlijk, maar gewoon niks zeggen en echt elke keer zeggen, ik heb hier niks op te zeggen, zou de beste oplossing zijn. Maar dan wordt het echt, zoals ik al zei, dan wordt het echt onaangenaam, want die agenten die willen niets uit u krijgen, die moeten niets op papier zetten en die gaan u zo lang mogelijk daar houden als jij daar niet
0: aan
1: meewerkt.
0: Wat dan maximum 12 uur is gelopen.
1: Ja, tenzij dat er, en dat is ook al wel gebeurd, tenzij dat er een onderzoeksrechter bevestigt dat er een onderzoek wordt geopend en dan kan u aanhouding verlengd worden.
0: Is dat al gebeurd?
1: Dat is één keer gebeurd, maar dan niet veel langer.
0: Wat is dat dan, 2 nachten of zo?
1: Nee, zelfs niet. Zelfs niet. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar dan wordt dat wel, wordt die 12 uur verlengd. Ja. En dan is er inderdaad een onderzoek geopend. Dat weet ik dan, dat weet je dan achteraf, omdat je dan ooit wel die papieren te zien krijgt. Of, dan krijg je een brief dat je materiaal terug moet komen halen, omdat het nu eindelijk gesloten is, terwijl je dat zelf al lang vergeten was. Maar dat is ook, ja, fijn.
0: Ze zijn nooit veroordeeld, wel voorgekomen?
1: Ja, één keer helemaal in het begin wel, wel moeten voorkomen. Maar dat is niks geworden. Maar ook, dat is allemaal een beetje gestandardiseerder nu. Toen wisten ze echt niet waar ze, wat ze voor zich hadden. En dus het ging echt van de rechter of de onderzoeksrechter af hoe daarmee omgegaan wordt. Terwijl nu, ja, er is zo'n achterstand bij justitie. Daarvoor zijn die gasboetes ook in het leven geroepen. Hè, om echt om ervoor te zorgen dat rechters sneller niet meer zich met dat soort peulschilden moeten bezighouden. En dus er wordt heel snel overgegaan tot gewoon het uitschrijven van een boete die je dan alsnog kunt aanvechten achteraf. Dus dat die... Allee, ik zeg niet dat er geen... Als er mensen echt op heterdaad betrapt worden, dat er geen van die loodzware straffen nog uitgesproken kunnen worden. Maar dat is wel niet meer
0: De
1: standaard. Ja, dat is echt uitzonderlijk.
0: Misschien ook omdat het in het huidige klimaat vreemd genoeg ook wel zo is dat legale graffiti een veel grotere rol is beginnen spelen. Je hebt eigenlijk in elk boerengat, bij wijze van spreken, een gigantische muur waar, net als je bijvoorbeeld ook overal tegenwoordig skateparken hebt.
1: Klopt, ja.
0: Is het toch iets geworden dat meer aanvaard is? Misschien om het de wildere tags tegen te gaan?
1: Ja, ik denk dat zeker. Hè. Dus de burger of de publieke opinie is veel toleranter geworden naar... Dat soort beeldtaal op zich vroeger waren mensen daar echt bang van. Hè. Dat was,
0: een soort crimineel gevoel bij.
1: Ze dachten, mensen begrepen dat niet goed wat dat was en namen dat ook vaak als er iets op hun eigendom werd aangebracht, hyperpersoonlijk, wat natuurlijk nonsens is. En tegenwoordig begrijpen mensen al veel beter waar dat vandaan komt en de mensen die daar vroeger een soort van interesse in hadden, zijn nu zelf de generatie die de ouders zijn en de eigendommen hebben. En dus daar denk ik wat minder vijandig tegenover staan. Maar ja, wat zeker ook meespeelt, is dat ook de slachtoffers, zoals bijvoorbeeld de NMB's, daar veel beter in zijn geworden. Hè? Die tegenwoordig het poetsen van zo'n trein, zelfs als die helemaal dicht staat, dat is eigenlijk niks meer. Die hebben de juiste chemicaliën, die hebben daar stationnetjes voor waar dat gebeurt. Ik heb die dat al zien doen, dat loopt daaraf als
0: u hebt die dat al zien doen?
1: Ja, je ziet die dat doen soms. Hè. Dan alles, het maakt niet uit wat erop geschilderd, dat wordt altijd dezelfde bruine pap en dan spoelen ze dat eraf en dat is klaar.
0: Okay. Allee,
1: ik ga niet zeggen dat geen schade maakt. Hè. Natuurlijk, die logo's moeten opnieuw aangebracht. Die bestikkering moet opnieuw. En zo het rubber van de ramen en al, dat leidt daar wellicht onder. Maar op zich, gewoon het verwijderen van het standaard verf is echt niks. Er was net nog zo'n goed kort artikeltje over... De NMB's en de NS, de Nederlandse spoorwegen, die roepen graag dat hun miljoenen kost, maar dan is er iemand aan het proberen nagaan nu wat er dan precies miljoenen kost, want die komen gewoon niet tot dezelfde som. Ik bedoel, het verwijderen op zich kan niet zoveel geld kosten. Wat wel misschien zoveel geld kan kosten, is het beveiligen, maar dat lijkt mij dan toch iets wat sowieso in die hun voordeel is. Er is veel veranderd. Hè. Ik kan mij voorstellen dat sinds de aanslagen in Brussel de beveiliging van de metro bijvoorbeeld wat ernstiger is genomen en dat soort dingen. Dus dan kunt u wat vragen hoeveel onze rol daarin is in die doorgedreven sensoren, camera's, hekken, manie van nu.
0: Hoe gaat het daarmee om? Want je doet dat nog steeds en voornamelijk op treinen.
1: Ja.
0: Je zegt ook dat die dingen veel beter beveiligd zijn, dat er daar fel licht heerst.
1: Ja.
0: Ik schat dat daar ook werknemers rondlopen. Hoe reageren die op jullie en hoe gaat het zelf om met die camerabewaking enzovoort?
1: Ja,
0: schakelde
1: gewoon...
0: die uit of hoe...
1: Dus dat was ook een van de redenen waarom ik ermee ophield, omdat dat echt een ander spelletje begon te worden, waar wij vroeger gewoon zo gelijk doldrieste jochies de jaart in liepen en begonnen schilderen, moest je plotseling weten wanneer de rondes waren, waar de hekken en de camera's stonden. Allee, dat
0: was ook iets waar jullie volgens mij een tijd voor op de uitkijk
1: lagen. Ja, je moest zo wat dingen begrijpen, hè, en shiftwissels weten en dat soort dingen. En dat vond ik toen minder interessant worden. En ik vind dat nu net wel leuk. Ja. Allee, uiteindelijk is dat gewoon een bedrijf zoals een ander bedrijf, met vaste uren. En mensen gaan lunchen wanneer ze gaan lunchen. En dus je moet gewoon een paar dingen weten. Maar zelfs in landen waar echt de security extreem is, lukt het die schilders toch nog altijd om bij die karretjes te komen. Ik vind dat bizar, hè. En heel vaak...
0: Maar het is niet zo dat je camera's uitschakelt.
1: Dat gebeurt zeker wel.
0: Dat doen jullie ook.
1: Hier hoeft dat nog niet zo vaak. Enfin, hangt er vanaf wat je doet, maar hier hoeft dat niet zo vaak. En gelukkig blijft het ook België, dus je weet van een deel camera's dat die niet werken of niet bekeken worden. Ja. Maar ja, dat moet soms. Dat moet soms wel. Uh-huh. Maar dat is een klein... Enfin, vergeleken met andere landen, daarom komen hier ook zoveel toeristen, is België wel echt...
0: Toeristen als in graffiti-spuiters uit andere landen?
1: Ja, dat is zo een klassiek ding. Hè. Veel in de zomer dan op rondreis gaan en dan in al die landen treinen gaan schilderen. Dat is iets wat mensen doen.
0: Jullie hadden vroeger ook een Europas of zoiets? Een treinpas waarmee je heel Europa kon rondrijden. En daar gingen jullie dan mee andere landen onveilig maken?
1: Dat bestaat nog, hè.
0: Een railpas.
1: Toen heette dat een Interrail.
0: Interrail,
1: heeft dat weer een coolere naam gekregen, denk ik, maar dat bestaat nog. Ja.
0: Was dat iets dat jullie ook zijn beginnen doen in de jaren 90 als ZRC al?
1: Nee, dus ik heb dat eigenlijk ook nooit meegedaan. Dat was echt wel na die...
0: Animal Farm.
1: Ja, toen Animal Farm er kwam, maar ook met andere groeperingen veel ernstiger. Toen was ik er eigenlijk al een beetje uit. Ik heb daar wel spijt van dat ik dat nooit gedaan heb, hoewel dat ook echt zo... Ja, dat lijkt volgens mij heel hard op een soort vrijgezellenvakantie. Ik bedoel, slecht eten, weinig slapen.
0: Ja. Buiten slapen.
1: Buiten slapen of met z'n allen samen geperst in een of ander appartementje van iemand die je via kent. Dat is wel tof. Daar ben ik nu te oud voor.
0: Is het een internationale scène, zoals je die kunt vergelijken met een punk of noise scène, waarbij je... Ja, ik weet bijvoorbeeld dat als ik in Parijs ben of in Berlijn, dat ik daar bij iemand zou kunnen logeren die ook een klein platenlabeltje of ook een radioprogramma heeft, weet ik veel wat. Ja. Er bestaan verschillende scènes van mensen die dezelfde dingen doen over heel de planeet. Dat is zeer gemakkelijk geworden sinds de komst van het internet. Ja. Was dat bij jullie ook zo? Jullie waren altijd met drie. Hoe is dat gegroeid naar een ruimere en grotere groep? Je hebt eind jaren 90 ook, begin 2000 misschien al meer... Een iets jongere groep bestaande die de Spraypaint Anarchy. Mm-hmm. Die hadden ook verschillende namen, maar ja. de korte versie was SPA. Die waren nog net een tikkeltje. Die leken zich te willen zetten door nog even een tikkeltje brutaler te zijn. Door bijvoorbeeld toen de volledige ramen van de fish and chips dicht te spuiten.
1: Ja, wat ook wel grappig
0: was. Dat was wel grappig inderdaad, maar dat was wel een brutere, minder artistiek uitziende op het eerste zicht. Want later is dat wel zeker gegroeid ook, naar ook een meer oldschool taal, denk ik dan. Ja. Dat waren iets jongere mensen. Hoe heb je die leren kennen en hoe is die scène eigenlijk gegroeid? Gebeurt zoiets dan bijvoorbeeld op die legale plaatsen?
1: Ja, ook wel, denk ik. Maar gelijk gezegd... Elke scene van dat soort underground, om het dan maar zo te noemen, is relatief klein.
0: En internationaal?
1: En internationaal eigenlijk ook relatief klein. En buiten de gevoeligheden die er waarschijnlijk in de punkscene ook zullen zijn, deze band kan niet overweg met die band. In graffiti is dat zeker. Die crew moet die crew niet hebben. Dus daar zullen niet kunnen gaan slapen. Maar voor de rest, als je zo wat contacten hebt, gaat dat heel snel. Het grootste bewijs is, ik ben er echt 20 jaar uit geweest en nu... Voordat je het weet, zit je daar terug in en weet je weer echt...
0: Alles.
1: Wie, ja, dat is veel gezegd, maar ja, wie is en wie waar schildert en al die dingen. Dus dat gaat snel.
0: Hoe zit het er... Ja, je zit er dus uitgegaan op een bepaald moment. Hoe zit het er en wanneer zit er terug ingekropen?
1: 2 jaar geleden, denk ik.
0: En maar dan met welke reden? Want je bent wel al een zekere leeftijd.
1: Dat is echt totaal debiel. Ik zag net nog...
0: Je hebt 3 kinderen rondlopen. Wat 27
1: denk je kinderen, klopt. Veel huisdieren, bezittingen overal. Ja, nee, ik zag net nog een post, iemand die op een trein had geschreven, your comeback is just a midlife crisis.
0: Over u?
1: Nee. Ah, okay. Dat zou wel funny zijn. Maar iemand heeft dat wel doorgestuurd. Maar ik vind, als het dan dat moet zijn, prima. Het grote probleem is dat mij nooit, hoewel dat ik dat echt ontkend heb, heeft dat mij nooit losgelaten. En jij hebt dat waarschijnlijk ook. Vanaf dat je in een andere stad belandt, is dat het eerste wat je opvalt. De mensen zien de Romaanse kerkjes. Ik zie het, wat er op die Romaanse kerk is geschreven. Je kunt dat niet zien. Dat is heel vervelend. Ik heb dat lang heel vervelend gevonden.
0: Dat je dat niet kunt ontzien. Ja, eigenlijk waar het er net over ging, dat je zegt, zien andere mensen dit ook? Hè? Dus ja, dat je eigen afvraagt. Maar het is hetzelfde met... Ik denk dat het... Ja, een beetje een nostalgie is ook naar een... net als bij de vroege versies van wat skateboarden was, of wat de punkscène was, of wat er op bepaalde vroege versies van hiphop of van noise muziek, experimenteel muziek, de vroege versie van deze radio. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk van die geschiedenis deel uitmaken. En als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, dan of je bent in iets bepaald geïnteresseerd, gaat het toch ook wel... denk ik, graven en zijn benieuwd in wat er de gevolgen van zijn en wat er nu gebeurt.
1: Dat is zeker zo. Maar dan vooral ook omdat dit dan echt iets is wat je niet moet gaan opzoeken. Dat wordt je opgedrongen. Dat is ook wat veel mensen stoort. En dus dat is overal. En ik
0: het is een no-choice kunstvorm.
1: Dat is echt een no-choice kunstvorm. Dan wordt je onder de neus geduwd of je daar nu zin in hebt of niet. En als je daaraan meegedaan hebt, dan kun je dat ook niet zien en ook niet proberen te begrijpen op een bepaalde manier. Of je ziet die namen terugkomen. En dan ben ik al een hele tijd gestopt met drinken, wat ook heel veel tijd in beslag nam. En dus dacht ik, ja, ik moet een nieuwe hobby hebben. En dus dat was een...
0: Het is wel een vervanger van een drug.
1: Eigenlijk, als je het zo ziet, ja, als jij hier therapeut zou zijn, ja, dan zou dat zo kunnen zeggen. Misschien, want jij zei dat er net is aan verslaving, voor mij echt niet. Is dat die hang naar adrenaline zelfs ook niet echt, maar iets doen... En in mijn geval is dat dan vooral iets dom doen. Iets willens wetens dom doen.
0: En je vindt het ook wel zelf dom.
1: Ja, dat is echt super dom. Hè? Ik bedoel, alles daaraan is dom. Maar net dat is zo mooi. Alles daaraan is compleet dysfunctioneel. Allee, dat zorgt... Dat brengt u nergens. Dat is gevaarlijk. Dat is dom. En
0: Is het nog altijd spannend?
1: Ja, dat is sowieso spannend. Maar
0: je blijft wel met een bonkend hart daaraan beginnen.
1: Ah, ja. Dat
0: gaat nooit weg.
1: Nee, en gelukkig ook, want daardoor word je echt alert. Allee, je kunt echt doodmoe aan zoiets beginnen. En vanaf dat het begonnen is, ben je klaar wakker en op je allerscherpst. Dat is iets bijzonders.
0: En je kunt er achteraf niet slapen.
1: Nee, meestal niet. Even niet. Maar dat hoeft dan ook even niet. Dan kun je daar zo op een soort van roes... Maar ja, natuurlijk is dat nog spannend en dat zal zeker voor een deel meespelen waarom dat ik dat terug ben beginnen doen.
0: Ik ben eigenlijk te snel geweest met u, dan ik onderbreek geregeld, waarvoor mijn excuses. Ik ben al snel geweest met u te onderbreken en te beginnen over die geschiedenis en wat de huidige versie daar dan van is enzovoort. Maar er werd even aangeraakt... wat de crews waren die na jullie kwamen. Spa is daar volgens mij de meest opvallende van. Je had toen ook RSB en nog een aantal andere minder straffe dingen volgens mij dan.
1: Minder toegewijd. Hè?
0: Minder toegewijd. Spa was direct zeer, zeer actief. Ja. Vooral Next, Wicked, Nike en nog een aantal andere jocks.
1: Nee, dat was niet. Dat was
0: Jas.
1: Ja, we dachten... Fijn. Ja, dat zijn weer veel onderwerpen tegelijk. Inderdaad, je had de spa-crew en gezegd, ja, die waren misschien iets brutaler. Dat was dan vooral door de helaas overleden drijvende kracht daarachter, hè, Next.
0: Waarvan eigenlijk ook, sinds hij overleden is, gigantisch veel spookgraffiti zijn verschenen.
1: Wat prachtig is.
0: Ja, dat is echt een ongoing tribute die je eigenlijk overal blijft zien. Dus de mens... Zijn werk heeft eigenlijk hem op een bepaalde manier overleefd. Ja. Het is een ephemere vorm. De meeste echte Next pieces zijn volgens mij voor een heel groot deel verdwenen, die hij zelf heeft gezet.
1: Bijna alles weg. Ja.
0: En daarna is er een gigantisch van heel veel verschillende mensen. Mm-hmm. Sommigen ook waar het hem nooit mee overeenkwam, denk ik. Ja. Die hem zelfs wat heeft geplaagd.
1: Ja, meer dan geplaagd waarschijnlijk. Ja.
0: Ja, bussen van gepiekt en weet ik veel nog allemaal.
1: Onuitstaanbaar zijn.
0: Absoluut.
1: Persoon in kwestie. maar dat heeft echt wel iets gedaan. Natuurlijk worden mensen misschien op een bepaalde manier verheerlijkt vanaf dat ze niet meer echt inderdaad kunnen plagen en hun bussen pikken. Maar dat was ook, dat heeft een soort van gat geslagen. Dat was ook echt voor iedereen, en te zeggen dat nu zo wel lacherig, maar dat was voor iedereen toen heel confronterend. Hè, wat
0: zeker.
1: Er gebeurd is in, maar er zijn er toch nog mensen die bijvoorbeeld wel op natuurlijke wijze sterven en die toch blijven voort. die hun naam wordt overgenomen en gedragen door veel mensen. En wordt nog, Shock in Brussel is er een van bijvoorbeeld, de legende, de eenmansmachine, die zoveel treinen geschilderd heeft.
0: Mm-hmm. Face nu recent ook, maar ik weet niet wat die zijn naam nu nog zo doorleeft.
1: Die wordt vooral echt als legende, ik denk niet...
0: Het zijn wel zo nog t-shirten en zo.
1: Zeker, ja. En dat is knap, hè. Dat is zo...
0: Maar niks is uitzonderlijk veel, hè?
1: Ja, hier zeker wel. Ik denk, zeker wel. Die kende ook iedereen in deze kleine stad. Je kon daar niet naast kijken. Dat heeft zeker meegespeeld.
0: Ik herinner me een verhaal van een buitenlandse graffiti-kunstenaar die, waarmee hij telefonisch contact had. En die zei, ja, hoe spreken wij af? Waar woonde jij? En die Next had geantwoord... Ja, als je aankomt in het station, spreekt het een eerste mens aan die eruit ziet als een punker of een hiphopper. En die zal dan wel zeggen waar ik ben.
1: Klopt.
0: En dat heeft gewerkt.
1: Dat heeft gewerkt, ja. Dat werkte ook wel zo. die was wel echt bijzonder, hè, zo waardig. Ik ken niemand anders.
0: Nee, misschien heeft het er ook wel mee te maken dat ik heb altijd het gevoel dat hij niks te verliezen had, omdat hij eigenlijk amper bezittingen had.
1: Ja, omdat hij eigenlijk alles al, en dat was het pijnlijke, alles al verloren was. Hè, die,
0: mm-hmm.
1: Maar...
0: Maar nu zijn we weer serieus aan het afwijken.
1: Ja, maar dat is goed.
0: Maar ik denk niet dat het eigenlijk echt afwijken is. Er kwam in ieder geval een soort jongere scène bij.
1: Mm-hmm.
0: Hoe reageerden jullie daar in het begin op en hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Ja, dat wordt eerst, want dat blijft zo wel een beetje een mannetjesding. Dus eerst wordt er een soort van concurrentie, zelfs een leuke, gezonde concurrentie. Je probeert elkaar de loef af te steken, als je het...
0: Uit te dagen. Als je in radicalere plaatsen.
1: Radicalere plekken, maar vooral ook meer aanwezig zijn.
0: Mekaar overschrijven ook, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet. Tenzij er iemand echt mee begint. Maar dan is het echt ruzie. Dat is wel eens gebeurd, maar... Nee.
0: Niet tussen jullie?
1: Nee. Ja, eigenlijk wel tussen ons, maar dat is dan ook weer...
0: Nog iets anders.
1: De persoon in kwestie.
0: Ja, voilà. Dus
1: maar op de duur hadden wij ook al door, want ik denk dat dat is waar je zo wat op aanstuurt, dat het slimmer was om onze krachten te bundelen. Er zijn ook maar zoveel plaatsen waar je treinen kunt beschilderen. Wij deden daar redelijk territoriaal over. En een soort van overkoepelende crew, samen met dan nog een andere crew uit Mechelen, NDZ, naar de zak.
0: Waaronder Wens, geloof ik, was daarbij.
1: Ja, klopt.
0: Was een, ook een vriend van Next, geloof ik.
1: Ja, maar die kende nog, zoals we al zeiden, kende heel veel mensen.
0: Ja.
1: En dus die zijn allemaal samengebracht.
0: In een gigantische... eigenlijk was er in Antwerpen bijna geen onderscheid meer. Hè. Iedereen schreef...
1: Iedereen schreef animals. Dat is niet helemaal waar.
0: Ah, nee.
1: Daarvoor was er ook nog DT, als je dat je nog herinnert.
0: Ja, Dirty Tricks.
1: Dirty Tricks. En er waren nog... En ondertussen zijn er... er kwamen ook heel de tijd nieuwe mensen op.
0: List, onder andere, moeten we dat ook vernoemen.
1: Ja, de List die zat inderdaad nog bij ZRC. Nog steeds een goede vriend.
0: Ja.
1: Maar ook zo... En daar heb ik altijd mateloos respect voor gehad. Voor jongere mensen of totale outsiders die dat voor zichzelf ontdekken, oppikken en zo... En Jocks, heb je daar net al vernoemd, was er één van. We zagen dat ineens in de stad. Plotseling vraagt iedereen zich af, wie is dat? Op den duur weet je wie dat is. En die heeft zich dan bij ons aangesloten.
0: Maar ja, het was niet iemand die je tegenkwam op een reggae of een hiphop of een punk optreden. Hè?
1: En dus ik vind het altijd chic als mensen zo in een soort vacuüm beginnen schrijven, gewoon omdat ze dat zien en denken, ik wil dat ook doen.
0: En dan een van de meest actieve figuren wordt daarin.
1: Ja, crazy. Want dat is natuurlijk ook nog wel iets... Ik ben nu heel dankbaar dat ik hier zit, maar ik ben nog steeds heel twijfelachtig waarom ik hier zit. En er zouden in mijn ogen 20 andere mensen kunnen zitten met meer recht van spreken.
0: Er zullen wel wat mensen zijn die zichzelf aandienen. Zo gaat dat in de hip-hop wereld.
1: Dat geloof ik graag. Maar bon, ik denk dat ik ook op een bepaalde manier begrijp waarom ik hier zit. Ik vind dat prima. Maar er zijn
0: ik denk
1: dus
0: dat
1: mensen...
0: Ik kan het zelf zeggen. Hè. Ik denk dat je hier zit omdat je ten eerste een enorme lange staat van dienst hebt... Ten tweede, omdat heel wat mensen het niet willen doen. Ik heb het al aan verschillende mensen gevraagd, die zowel gekend zijn als legale en illegale.
1: Ik ben derde keus, dat is het.
0: Absoluut niet. Nee, want ik vraag het u al een paar jaar.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook al een paar jaar getwijfeld.
0: Ja, voilà. En aan de andere kant, volgens mij, zei er ook iemand die de minder macho kant belichaamd. En de macho kant is misschien ook wel iets dat mij er altijd enorm aan geërgerd heeft.
2: Ja.
0: Ik heb dezelfde, denk ik, ik heb wel meer kritiek en twijfels op over een aantal kanten van die graffiti, zoals het beschadigen van persoonlijk bezit. Mm-hmm. We kunnen er uren over discussiëren, natuurlijk. Ook over de diefstallen enzovoort. Bij wie dat je dat dan doet, is er inderdaad, kun je daar ethische keuzes in maken, zoals je zelf al aanbracht. Maar het als een domme kracht zien of als een dom werk, vind ik een heel interessante manier van ernaar te kijken. Mm-hmm. Dat is ook een van de redenen waarom dat je hier zit, volgens mij.
1: Oh, ja. Ik ben blij dat ik hier zit, maar...
0: Er zijn
1: dus een aantal mensen, zoals bijvoorbeeld Chokes, die dan daarna Gorilla is beginnen schrijven, die nooit gestopt zijn. Hè? Dus die wel... Natuurlijk gaat dat met pieken en met periodes van mindere activiteit, maar die wel zijn door blijven schilderen. Er zijn een aantal mensen die ofwel tijdelijk ofwel definitief de boel op een laag pitje hebben gezet. Daar spreek ik mij niet over uit, maar er zijn een aantal mensen... Frank is er een van, X-Ray is er eigenlijk ook een van... die eigenlijk heel die tijd wel door zijn blijven schilderen.
0: Ja, of soms, die daar dan ineens op een blauwe maandag zin in krijgen... Precies. En dat gewoon 's nachts gaan doen, ja.
1: Dat ga ik nooit over. Allee, ondertussen, sinds mijn terugkeer... heb ik ook al best wel mensen uit de tijd toen leren kennen... die toen al veel ouder waren, bijvoorbeeld. Dat zijn nu... Ja, sommigen zijn echt tussen de 50 en de 60. En nog af en toe moeten die naar buiten, ja.
0: Is
1: ja,
0: dat zo?
1: De Ros bijvoorbeeld, die kent dan waarschijnlijk nog wel van vroeger. Je kunt dat gewoon niet laten. Dus wanneer staking is of zo, dan staat hij hier plots weer. En dan, hey. dat verandert niet. Ik denk dat dat een illusie is om te denken dat ik dat ooit helemaal ga kunnen
0: loslaten
1: gaan. En dus ik heb mij daar gewoon terug aan overgegeven. Maar ik vond het wel plezierig om daar even tussen uit te zetten, nu terug in.
0: Je hebt dan een paar kleine aanwijzingen gegeven van waarom je daar mee gestopt bent. Ik denk dat het machismo een van de hoofdredenen zal zijn. Die Animal Farm, die gigantische crew eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, er zit bijna, ik denk, toch meer dan 10 mensen in of zo.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal mensen die totaal een andere hand hebben, die totaal andere dingen... zullen schilderen, maar wel allemaal onder een andere hand. Maakt het langs de ene kant gevaarlijk, omdat er heel veel zal zijn. Dus als je gepakt wordt op heterdaad en men... Ja, je kunt natuurlijk blijven ontkennen, maar als men u wil... Zeg maar iets, u wil straffen en het in uw nek wil draaien, dan is het gepakt worden met iets van bijvoorbeeld Animal Farm AF of Animals toch wel redelijk risky. Aan de andere kant maakt het ook veel verwarrender, want het is een gigantische bende en iedereen zou ook kunnen zeggen van ja, ik heb dat ergens gezien en ik schrijf het over.
1: Dat is zeker, ja. Dat is trouwens ook al gebeurd.
0: Ah ja, ja?
1: Maar ja, maar...
0: Hoe heb je die oprichting van die grotere crew of die ruime bende ervaren?
1: Maar wel, in het begin vond ik dat fantastisch, want inderdaad, plotseling zijn je allemaal vriendjes in plaats van concurrenten, dus dat helpt wel. En dat is niet in één keer zo'n groot, bijna consortium geworden, hè. Er kwamen gewoon wat mensen bij. En in het begin was dat heel leuk, want je schreef allemaal hetzelfde, je deed dezelfde acties. Allee,
0: Was er iets waarover gepraat werd, of waren jullie gewoon vrienden? En als je dat samen ging doen, dan was het van... Dan gebeurde dat gewoon.
1: Ja, ik denk dat daar wel zo... Ja, daar werd wel bijna op zo'n soort bloedbroeder manier... Je werd wel toegelaten, zo echt. Uh-huh. En dus er werd wel over gepraat. Maar op den duur...
0: Vergaderd ook, of niet?
1: Nee, dat zeker niet. Er waren nooit officiële vergaderingen. Maar op den duur werden dat ook wel heel veel mensen. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik ook weer toen een beetje interesse verloor. Omdat er toen zelfs een divisie in Nederland zat, in Rotterdam en Amsterdam. We hadden zelfs even een gast in Parijs, waar ik totaal niet mee opschoot, die dan ook AF schreef en waarvan ik dacht, wat doet je Clear eigenlijk bij ons? Een totaal labiel figuur. En dan dacht ik, deze vind ik helemaal niet meer leuk. Op die manier hoeft het eigenlijk niet meer. Nu, achteraf gezien is dat wel leuk, want ik ken die mensen dus... Ik heb die toen nooit echt goed leren kennen. Natuurlijk wist ik wie dat waren. Maar ik kan die dus nu wel goed leren kennen. En dus zo'n bezoekje Amsterdam of zo, dat kan nu voor mensen, naar mensen die in dezelfde crew zitten. Ja, dat is een soort bizarre situatie.
0: Mm-hmm.
1: Maar dus op den duur werd dat inderdaad een grote familie. Wat niet zo gek is, hè. Er zijn nog crews die zo werken. Echt heel veel
0: leden. Brussel bijvoorbeeld, ja. RAB was met heel veel mensen.
1: Ja, die waren met heel, maar niet zoveel ververs. Ah, die nee, hadden okay, dan inderdaad rappers en dansers en weet ik veel.
0: Security mensen.
1: Wat voor mij nog altijd een mysterie is, bijvoorbeeld, is de One Up Crew. Allee, die zitten overal en iedereen mag dat schrijven, precies. Ik begrijp dat niet zo goed. Dan krijg je ook van die filmpjes waarin er plotseling 30 man opgetrommeld wordt. En ik snap dat niet zo goed. Hoe dat werkt.
0: Maar het is misschien vergelijkbaar met hoe jullie werkt.
1: Goh, ik denk
0: we zitten hier wel in een soort dorp, dus je bent hier met minder.
1: Ja, je bent hier zeker met minder.
0: Dan in een grote stad bedoel ik.
1: Ja. Ik weet het niet. Bij ons is hij in ieder geval gewoon zo langzaamaan een beetje gegroeid. En wat daar dan precies de aantrekking van was of zo, weet ik eigenlijk niet goed. Waarom mensen dat graag wilden. Misschien toch omdat die allemaal goed met elkaar opschoten. Maar dan stond ik er al een beetje buiten. Zo.
0: Er zijn wel dingen gebeurd die gewelddadig zijn tegenover andere crews. Of zelfs niet echt crews, maar mensen die een interesse hadden in die graffiti. En die het volgens sommige leden van die crew dan gevaarlijk maakten. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ik kan er niet zoveel over zeggen, omdat dat weer een reden... Dat vond ik een afschuwelijk kantje. Dat is dat territoriaal gedrag, de depots van ons. Als jij hier komt, krijg je klappen.
0: En dat gebeurde op dezelfde momenten dan? Of
1: dat gebeurde wel, ja.
0: Dus je zit ergens... What are the odds? Je zit ergens een trein aan het beschilderen en er komen nog andere mensen...
1: Ah, dat kan zeker gebeuren, ja.
0: Dat is ook al gebeurd.
1: Ja, dat is zeker gebeurd. Ja. En dan, ofwel komt jij later toe en dan jaagt je die weg. Want natuurlijk, als er iemand roepend op je afkomt rennen, dan gaat hij niet blijven staan om te zien, zijn dit vriendje of niet. Dan maakt hij dat wegkomt, dus dat is zeker gebeurd.
0: Ah ja, dus je komt aan, hey, deze is hier van ons, hey, mag die dat je weg zijn? En die denken dan, er zijn hier flieken op komst of
1: precies.
0: Zo.
1: Precies, voor alle duidelijkheid, daar heb ik nooit aan meegedaan, maar gebeurde, ja. We hadden eigenlijk twee heethoofden, hè. Iedereen weet wel wie die twee heethoofden waren. Nu, je zegt gewelddadig, dat klopt ook. Er zijn er af en toe waarschijnlijk wel tikken uitgedeeld. Dat heeft elders wel al helemaal andere proporties aangenomen. Hier bleef dat eigenlijk relatief onschuldig. Uh-huh. Overeenkomstig met het dorp dat wij zijn, hè. Uh-huh. Zoals je zelf zegt. Het is niet dat er hier... Onze vriend Next, die durfde wel al eens met een aardappelmesje rondlopen. Maar het is niet dat er hier mensen neergestoken zijn. Uh-huh. Dat soort dingen. Dat gebeurde elders zeker wel. En nog brutaler ook. Maar ja, je hebt die territoriumdrang blijkbaar. Nog steeds, hè. Allee, mensen proberen dat nog steeds, om zo plekken te claimen. Hier in Antwerpen lukt dat niet goed, maar...
0: Als je dan 20 jaar zijn weg geweest en Bompa komt opeens terug met zijn spuitbussen, hoe wordt daar dan op gereageerd?
1: Ja, dat is wel funny. Om te beginnen verbaasd en ook een beetje laconiek. Ik bedoel, dat is ook grappig, hè? Maar tegelijkertijd moet ook... Ja, ik weet het niet. Ik let daar niet zo op. Dus hoe er over mij gedacht of gesproken wordt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze moeten mij ook niks komen vertellen. Allee, dat zou echt absurd zijn om mij dan bijvoorbeeld toegang tot een van die plekken te ontzeggen. Uh-huh. Nu, gelukkig werkt dat ook al lang niet meer zo. Ik bedoel, zeker hier niet.
0: Hoe werkt het dan wel momenteel?
1: Je houdt elkaar een beetje op de hoogte gewoon. Maar ook al dat...
0: Heeft het internet het hart veranderd? Sociale media heeft het dat? Want het is nu wel zo dat je hebt Instagram-pagina's als Painted Trains. Mm-hmm. Volgens mij een Belgische pagina, dus dat denk ik toch, of niet? Ja. Een Instagram-pagina die eigenlijk bijna dagelijks foto's...
1: Een stand van zaken.
0: is dat hoe de foto's bewaard worden? Een belangrijk deel, dat heb ik nog niet gezegd, is dat eigenlijk graffiti-kunstenaars het enige wat er dikwijls van hun werk, net als bij een performance-kunstenaar eigenlijk, van overblijft, is een foto van van het werk in kwestie.
1: Ja, een flauw afkooksel van wat dat eigenlijk was. Hè. Allee,
0: dat is enorm veranderd natuurlijk met de komst van de digitale fotografie. De fotografie die in uw telefoon gebeurt, of op uw telefoon gebeurt. Hoe gaat het daarmee om? Hoe ging jij daar vroeger mee om en hoe nu?
1: Ja, dus wat je eerst zei... Er is sowieso heel veel veranderd sinds mobiele telefoons en sociale media. En misschien dat er daarom ook minder nood is aan zo echt een fysiek beveiligen van een plek. Als in, jij mocht er niet opkomen, want anders weet ik niet hoe boos de mensen daar gaan zijn, wanneer er wat geschilderd is. Dat bewaken of afschermen van zo een plek was echt een beetje zelfbehoud. Natuurlijk ook heel veel machismo, maar ook een soort van zelfbehoud, bescherming. En sinds dat je dat gewoon met elkaar kunt delen, of dat er andere manieren zijn om iemand te laten weten wie waar is geweest, of met een beetje kennis van zaken kun je wel uitdokteren. Oké, die zijn vorige week daar gaan schilderen, misschien even wegblijven.
0: Dus dat is het, het is eigenlijk het tegenovergestelde van vroeger, je houdt rekening met elkaar en je geeft elkaar tips over hoe daarmee om te gaan.
1: Ja, ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik zie geen enkele reden om dat niet te doen. En ik merk dat ook bij de mensen waarmee ik schilder. En nogmaals, je gaat misschien niet het achterste van je tong altijd laten zien. Je hoeft ook niet alle geheime info met iedereen te delen, maar zo beginnen liegen over plekken of verhaaltjes bedenken of andere mensen op zo'n manier wegjagen. Zelfs met de veel jongere garden nu gebeurt dat toch wel veel netter nu, vind ik dan toen. Uh-huh. En dan uw ander punt, ja, de archivering, dat is ook iets bizar. Alleen vroeger werd dat inderdaad allemaal analoog geschoten.
0: Heb je van alles iets proberen bijhouden?
1: Ik was daar super slecht in en dat interesseerde mij ook niet zo. Ik vond dat schilderen leuk, maar het archiveren en ook het gaan foto's jagen daarna, want dat was afschuwelijk. Hè. Dan moest je dagen in station slijten, hopen dat je bak voorbij zou komen.
0: En dat gebeurde heel dikwijls niet.
1: Dat gebeurde dikwijls niet, maar dat is nu helemaal anders. Met je trackers, je kunt nu zien, gewoon al met de NMBS-app kun je zien wat waar wanneer zou rijden. En, dus kun je veel gerichter foto's gaan trekken.
0: Dus je onthoudt, ik zeg maar iets, de nummer van een trein? Ja. Of hoe gaat zoiets dan?
1: Je schrijft die nummers op, ja, dus, of je onthoudt die nummers. En dan, maar dus, ja, vroeger werden al die foto's analoog getrokken en dan heel vaak...
0: En die werden ergens op een geheime plek bewaard.
1: Ontwikkeld, dan liefst in het kruidvat laten ontwikkelen, omdat er dan geen mensen aan te pas komen. En dan inderdaad in een doos. Wij hebben ergens nog zo'n doos.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Wij, dat zijn dan de hele oude Gerda.
1: Ja, zit er zeer in begin tijd Animal Farm. Dat ligt nog wel ergens. Maar er is ook al een heel deel van gearchiveerd. Niet door mij, door de mensen die daar toen mee bezig waren. Maar digitale fotografie heeft wel alles veranderd, ja, dan... Ook veel,
0: maar het ook weer toch ook op een bepaalde manier gevaarlijker
1: zeker
0: gemaakt.
1: Zeker gevaarlijker, want je hebt
0: een
1: broekzak vol bewijsmateriaal altijd bij als je daar niet slim mee omspringt. Hè.
0: Dan is het ook zaak van die telefoon open te krijgen. Dus jij alleen zou dat kunnen?
1: Dat lukt tegenwoordig wel echt het domste politiekantoor.
0: Ah, ja, okay.
1: Die mogen dat niet zomaar. En dus daar zijn al dingen gebeurd. Ja, er zijn mensen betrapt mee. Filmpjes, dat is niet heterdaad, maar filmpjes op hun telefoon waar ze bezig zijn, maar de politie...
0: Bewegend beeld is geen bewijsmateriaal in de rechtbank. Nee. Ze mogen het tonen, maar het is geen rechtsgeldig bewijsmateriaal.
1: Klopt, maar als er zoveel is, dan wijst dat echt wel naar een soort schuld. Ja. Maar door een procedurefout dan bijvoorbeeld, kan dat nog altijd allemaal opzij gegooid worden. Maar... Ja, dat is zeker gevaarlijker. Je moet daar slim mee omspringen, maar dat is ook wel veel gemakkelijker.
0: Hoe gaat het er zelf mee om?
1: Ik zorg er wel voor dat dat netjes is. Op elk moment mijn telefoon clean is. Allee, zo.
0: Is het bijvoorbeeld zaken om bijvoorbeeld een foto te maken, die dan te versturen en dan alles te wissen? Is dat een truc of hoe doe
1: je
0: zoiets?
1: Goh, maar dan moet je nog zien naar waar je dat zou versturen. Maar dat kan, ja, er zijn zeker mensen die dat doen. Er zijn ook veel mensen die gewoon nog steeds niet mee hun telefoon trekken. Hè. Dat blijft ook eigenlijk echt rotkwaliteit. Die telefoonfoto's, zelfs met blitse telefoons, is dat niet te vergelijken. Of gewoon er weer afhalen en ergens stockeren, dat is niet voldoende, hè. Maar dan ook weer... Allee, bon, wij zijn geen moordenaars
0: Stuur je die foto's zelf naar kanalen waar ze getoond worden? Zoals bijvoorbeeld die Painted Trains?
1: Heel zelden. Als er echt iets is waarvan we denken, dit moet de wereld zien. Uh-huh. Om verschillende redenen. Maar nee, zelden. Eigenlijk is wel... De sport was een beetje gespot worden en niet inzenden. Maar dat is wel een beetje aan het veranderen.
0: Is dat een ongeschreven regel?
1: Niet zo, wij vonden dat zelf wel, maar ondertussen heeft die Painted Trains bijvoorbeeld heeft zo'n proporties aangenomen dat die kunnen dan niet meer zelf bolwerken. Dus ik denk dat heel veel inzendingen zijn tegenwoordig, gewoon om die veelheid te blijven.
0: Dus niet zijn job, Painted Trains, die Instagram-pagina is niet een pagina van iemand die bijvoorbeeld zelf graffiti spuit en...
1: Dat weet ik niet, of daar gaan we niet... Nee. Geen gokken over doen. Maar als dat soort pagina's, en er zijn er zo nog eens spotterpagina's, dat is echt wel bijna een fulltime job als je daar
0: echt
1: mee bezig bent. En dan moet je toch op een andere manier zien te overleven. Of,
0: heeft het fanzines volledig vervangen?
1: Ja, echt wel.
0: Dat bestaat eigenlijk niet meer.
1: Allee, bij mijn weten, er wordt af en toe nog wel zoiets uitgegeven. De dingen die nu uitgegeven worden, bijvoorbeeld hier in Antwerpen is er zo'n een bladje, die zijn veel aparter of hebben veel... Die proberen geen overzicht meer te geven zoals dat vroeger was. Gewoon zo'n neutraal registreren van, maar dat heeft dan altijd een thema of een...
0: Het is ook een tijdschrift dat toe.
1: Ja, een klein bladje. Je kent dat zeker wel.
0: Oké. Okay. Ja. Ah, jawel, ja,
1: Left Hand Magazine, geloof ik, wat dat heet. Maar ik kan die naam nooit goed onthouden. En dus dat is altijd met een soort persoonlijke kijk op. En dat is veel, ik denk dan een veel interessantere benadering dan te proberen alles te vatten. Maar dat archiveren, dat gebeurt online ja, door dat soort volgers. Mensen die dat leuk vinden om zich daarmee bezig te houden.
0: Er was ook een periode dat er hier geregeld, of toch werd gepoogd, om internationale treinen te pakken te krijgen.
1: Ja.
0: Een Amsterdammer was, geloof ik, een trein die hoog op jullie verlanglijst stond.
1: Ja, zeker. Allee,
0: omdat het natuurlijk iets is dat ruimer of langer rondrijdt.
1: Sowieso, omdat dat langer en anders rondrijdt, maar ook omdat die ander kleurtje zat. Toen waren al die treinen nog Bordeaux. Om de uur zeiden dat Bordeaux
0: geel,
1: ja. Ja, die was geel Bordeaux. En samenwerking tussen de NS en België. Dat is één op één hebben ze daar gedaan. Die rijdt trouwens nog, maar nu is die wel echt geel-blauw. Dus ik denk dat Nederland die volledig betaald heeft en dan ook de kleuren heeft mogen kiezen. Ja, dat soort dingen. Maar je hebt de echte puristen, en daar zal ik nooit toe behoren, die gaan echt op jacht en naar oude modellen van treinen en weet ik veel. Die kikken daar echt op.
0: Dus er is ook een soort fetish naar het type trein.
1: Zeker.
0: En waar heeft dat mee te maken?
1: Ja, dat eigenlijk allemaal nog jongetjes zijn die met modeltreintjes spelen of zo. Ik weet het niet. Ja, dat is echt dat. En dus zo het jagen van zeldzame modellen of zoveel mogelijk modellen afvinken op je lijstje.
0: Zeldzame modellen, als in een trein die bijvoorbeeld ouder is.
1: Ja, zeker.
0: En waarom is die dan bijvoorbeeld veel beter om te beschilderen?
1: Ik heb geen enkel idee.
0: Nee.
1: Ja, omdat dat, ja, ik weet niet, waarom is goud mooier dan zilver? Gewoon omdat er minder van is. Ik weet het niet. Ik snap wel, er waren echt heel aandoenlijke oude treintjes hier. Die cherries bijvoorbeeld, zoals wij die noemden. Zo die bakjes, echt, waar je zeker ook nog in gereden hebt.
0: Met een assenbakje, hè?
1: Ja. Oh, die stonken ook. En zo'n vormie kan binnen gaan vragen.
0: Hele rechte zitjes.
1: Ja, toen die eruit gingen... Ja, dan krijg je wel even zo een rush op die treinen om nog de laatste te doen. Ik begrijp dat wel. Maar om zo... Tegenwoordig zijn dat allemaal nogal plastiekerige bakken. Die lijken heel hard op elkaar. Die lijken ook over heel Europa ondertussen heel hard op elkaar, al die treinen. En om dan het nieuwe model van zo'n plastic karretje te doen, dat interesseert mij niet zo.
0: We
1: zijn zo ook op een gegeven moment naar het zuiden van Europa gegaan om daar wilde mensen dan graag het oude model van een of andere metro doen, maar dat is dan zo'n oud model dat al vol staat, ergens afgedankt. Ik heb dat toen meegedaan, maar dat interesseert me eigenlijk echt niet.
0: Het was wel een specifieke focus van de mensen waarmee dat je daar was.
1: Ja.
0: Dat op reis gaan, als je, ik zeg maar iets, gewoon met je kinderen en je vrouw op reis gaan, is dat dan iets dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de bloedjes liggen reeds in bed, vrouw Lief is reeds gaan slapen, ga je dan nog alleen op pad en zit je dan op reis, ook op zoek naar dit soort feiten toch ook nog te plegen?
1: Nee, echt totaal niet. Maar je hebt wel altijd iets. Maar ik heb altijd iets bij om te tekenen. Ik ben hier nu ook al de hele tijd zenuwachtig met mijn potlood aan
0: het spelen. Maar je hebt nog niks getekend, hè?
1: Nee, er is per ongeluk al een streep op papier gekomen.
0: Ja, het is wel zo dat je
1: maar
0: al...
1: Dus ik heb altijd wel iets bij en dus schrijf je wel eens je naam ergens op. Maar ik ben niet zo... maar er zijn zeker mensen die dat doen, hè? Letterlijk inderdaad. Het grootste bed leggen en dan nog op uitstappen, natuurlijk.
0: Ja, oké. Misschien moeten we... We zijn eigenlijk al bijna meer dan anderhalf uur bezig over het verleden.
1: Werkelijk?
0: Ja, het is 20:40. We hebben nog 20 minuten om het over het hedendaagse te hebben.
1: Ja.
0: Je hebt er 20 jaar uit geweest.
1: Ja,
0: er zijn ondertussen zeer opvallende nieuwe figuren aan het werk die dingen behandelen. Je ziet dan online wel eens comments van wie is deze kleuter, waar is deze voor geprutst. Dit is geen graffiti, heb ik ook al gezien.
1: Kijk, dus daar heb je die regels. Er zijn blijkbaar regels van wat graffiti is en wat niet.
0: Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk een onzin. Ja. Een van de meer opvallende van de laatste tijd zijn die graffiti's van Nokia.
1: Mm-hmm.
0: U waarschijnlijk ook bekend?
1: Mij zeker bekend. Ik had toen in der tijd het geluk om met de beste de beste mensen te hangen. Dat
0: toen der tijd, bedoel de jaren 90 Animals, 2000.
1: Vond ik. Ik heb nu het geluk om met de Megaforce crew waar ik bij mag behoren, weer met de beste mensen te hangen.
0: Een andere crew waar je dus aansluiting bij hebt gevonden.
1: Ja, zeker.
0: Megaforce,
1: goede naam vind ik. dat komt van een energy drink van de Aldi. Ja, we hebben die samen opgericht om zo toch iets te doen. En inderdaad, dan krijg je die anti-style. Allee, dat is al zo, die noemen zichzelf ook zo vaak, die mensen.
0: Die noemen zichzelf
1: anti-stylers.
0: Ah, ja,
1: en ik vind dat op veel gebieden nonsens. Allee, dat is al ervan uitgaan dat er een style is. Oké, die is er, maar dat je daar tegen zou zijn, dat is helemaal niet waar. Want heel vaak doen mensen, of er is een overlapping tussen.
0: Hoe ziet zo'n anti-style er dan volgens u uit, of volgens hen?
1: Veel vrijer geschilderd, minder de klassieke regels van, ja, om dan weer die Engelse woorden, fill-in, outline, tweede outline, highlights, background, dat soort dingen. En minder
0: ja, dat wordt volledig aan de laars gelapt. Hè? Je hebt eigenlijk een soort slodderig, beetje kleuterachtig, beetje eigenlijk zoals Walter Swenne schilderde op een soort harde, soms kinderlijke manier schilderde over verschillende lagen en kleurgebruik dat niet bij elkaar paste enzovoort. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen zien.
1: Wat er zeker niet aan klopt volgens mij is de naam anti-stijl. Ik denk, als je ervan uitgaat dat graffiti eigenlijk al 30, 40 jaar er hetzelfde uitziet, de komst van de anti-stijl. Ik denk dat anti-stijlers veel meer bezig zijn met hun stijl. Ik zie ook veel meer overlappingen met schilderkunst, zoals je zegt, met outsider art, met grafische vormgeving. Veel meer dan met graffiti. Dus eigenlijk vind ik de traditionele graffiti anti-stijl, dat heeft gewoon geen stijl. Dat is dezelfde koek overal ondertussen. En die anti-stijl is een soort van vrije
0: interpretatie.
1: Ja, een veel vrijere speelruimte. Uh-huh. Maar wel met dezelfde tactieken. En dus daar gebeurt van alles heel interessant.
0: Zoals foto's die lijken zijn genomen met een militaire camera.
1: Ja.
0: Een soort opgeblazen, afgebakende, vierkante beelden. Yes. Die eruit zien zoals leger, ontploffingen. Ja. Maar echt bijna abstract. Als je het echt van dichtbij zou bekijken, lijken het abstracte kunstwerken.
1: Ja. Dus dan bedoelt je Sigma, neem ik aan.
0: Met de telefoon. Die digits erbij, dikwijls. Mm-hmm. Ik weet niet of hij dat is, maar...
1: Ja. Dus ook Megaforce crew.
0: Dus dat is allemaal dezelfde.
1: Ja, dat is heel leuk. Want inderdaad, Nokia en Sigma zijn, wat mij betreft, nu echt... vind ik fantastisch. Ik bedoel, om verschillende redenen. De hoeveelheid, maar ook altijd iets vers of iets nieuws of spitsvondig, iets grappig. Heel veel... ironie ook, alleen veel minder ernstig, zwaarwichtige graffiti die zichzelf heel serieus neemt. Daar mag een nonsensicaal kantje aan zijn of zo. En je ziet gewoon bij allebei dat dat hele goede schilders zijn. Dat die precies weten waar ze mee bezig zijn. Dat die ook zichzelf een soort plaats geven in een schilderkunstige traditie en dus ook iets weten van de mensen die hun voor zijn gegaan. En je merkt dat aan hoe die werken, dat veel meer is dan... Dat is nu niet toevallig, maar dat is op een trein. Maar...
0: Het is altijd op treinen bij hen?
1: Altijd treinen.
0: Dus er is geen werk van hen in de stad of zo te vinden?
1: Nee, buiten taxi. Allee, of buiten...
0: WC's dan, enzovoort.
1: Ja, bijvoorbeeld WC's en gevel. En dat is niet waar. Die doet af en toe wel een muurtje, maar ik denk dat ik voor hem mag spreken als ik zeg dat hij zijn grote liefde wel nog altijd alle soorten rondrijdend materiaal zijn. Maar daar zit iets veel levendigers in. Iets veel leuker ook. En eigenlijk, als ik dan zelfs nog een stap terug mag zetten, niet eens als kijker, maar als dader spreek, dat is ook veel leuker om te doen. Er is echt, ik doe dat niet graag van die klassieke graffiti maken.
0: Het heeft u ook beïnvloed. Zou je zeggen dat je het helemaal anders aanpakt dan 20 jaar geleden?
1: Ja, blijkbaar zijn er veel over... Allee, mensen zien veel herkenbare dingen. Ik hoorde, wij doen eigenlijk nog juist hetzelfde. Maar ik heb er wel op een bepaalde manier veel meer plezier in, want ik denk ook dat alles kan. En dus... het belangrijkste voor mij is echt wel het moment van schilderen. En ik denk dat dat bij die twee zeker ook zo is. En dat maakt echt een heel verschil. Niet het resultaat achteraf en niet het pochen met, maar echt gewoon het schilderen zelf.
0: Dus het kan niet teleurstellen voor u?
1: Sowieso niet, nee, mm-hmm. nee. Natuurlijk zijn er momenten dat je denkt, shit, dit ziet er echt heel slecht uit. En dat, gaan, en dat zijn dan waarschijnlijk de dingen die maandenlang rondrijden. Maar dat is, op zich maakt dat eigenlijk echt niet zoveel uit. En ik ga niet zover als dat mij ongevoelig laat. Natuurlijk kijk ik ook naar painted trains. En natuurlijk is dat leuk als er mensen dat leuk vinden.
0: Je
1: natuurlijk,
0: kijkt wel naar de reacties.
1: Sowieso wel, hè. Natuurlijk.
0: Zou je zeggen dat uw ego hier belangrijk in is, in heel die activiteit?
1: Ja, ik denk dat het absurd is om te zeggen dat iedereen die met iets publiek bezig is, of dat niemand... Enfin, je begrijpt wel wat ik doe. Als vanaf dat je met iets publiek bezig bent, te zeggen dat je dat niet voor jezelf doet, of dat een deel daarvan niet je ego streelt, dat zou echt liegen zijn, denk ik. Je kruipt niet op een podium als je niet hoopt dat de reacties zijn überhaupt. Of die dan
0: niet
1: positief zijn of niet, dat weet ik niet.
0: Ja, er zijn toch mensen die daar op een podium kruipen om de boel behoorlijk op te schudden of te ergeren.
1: Tuurlijk, maar dat is dan ook... Dan is de ergernis... het tool en dus streelt dat in. Je moet niet pleasen, hè. Graffiti is ook niet gemaakt om te pleasen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je iets doet met een publiek in gedachten en dan zegt, ja, maar dat publiek interesseert mij niks.
0: Nee.
1: Dat geloof ik niet. Dus tuurlijk, ja, voor een deel levert dat een soort van zelfbevrediging op. Ja, dat is zeker zo. Maar...
0: Is het zijde via die Megaforce crew door hen te leren kennen terug begonnen?
1: Nee, maar dat is wel echt ongeveer samengegaan. Niet daardoor. Ik ben eigenlijk terug beginnen schilderen met mijn vriend Gorilla, die nooit echt gestopt is. Uh-huh. En dus autostrades opnieuw beginnen doen, wat heel leuk is. Dat doe ik ook nog altijd heel graag. En dat doen we echt nog wel onder Animals.
0: Ah, dat doen jullie nog verder, zo.
1: Ja.
0: Ook die achterkanten van die gigantische...
1: Dat zijn de leukste, ja. Hij is daar specialist in, hè.
0: Dat zijn eigenlijk gigantische... Ja, het is vergelijkbaar met treinen, hè. Dus die verkeersborden die boven de rijweg hangen, eigenlijk. Hè. Ja.
1: Die
0: en daar de achterkant van. Lichtbakken zijn daar.
1: En het voordeel daaraan is inderdaad dat dat heel opvallend is overdag. Mega makkelijk te beschilderen, omdat dat glad is. En heel moeilijk te kuisen, want om dat te poetsen zouden ze de autostrade moeten afsluiten.
0: En als je het s'nachts doet, misschien ook weinig pakkans, of ben ik daar verkeerd in?
1: Dat hangt er echt vanaf. Soms staat je daar wel echt opvallend en je zit daar op hoogte en je hebt een klein laddertje om weg te geraken. En meestal zit dat laddertje maar aan één kant. Dus als ze daar staan, kan het wel echt vervelend zijn.
0: En dat is al gebeurd?
1: Bovenstaand nog niet, gelukkig. Maar soms moet je weg, hè. Dat is ook... Ik ben inderdaad, gelijk jij daarnet zei, met mijn 27 kinderen al een oudere man, maar blijkbaar, als er echt gelopen moet worden, kun je nog wel lopen. Af en toe sneller dan jezelf had.
0: En dat is recent ook nog gebeurd. Dus al sinds dat je terug doet, dan moeten gaan joggen.
1: Tuurlijk, al heel vaak. Dat gebeurt heel vaak, ja.
0: En dat houdt u niet tegen ook niet?
1: Nee, want heel vaak is dat... Een versnelde looppas, gewoon omdat je weet, ik moet hier weg. De echte achtervolgingen, die zijn dan al veel minder. Maar die gebeuren ook nog. Je kunt niet het een doen zonder het ander.
0: Maar is
1: ik had
0: het,
1: wel net nog een goede achtervolging met een andere vriend, Adam van den Nauwas, de nachtwacht. De legendarische kroeg ook, die van alles...
0: parodiëren, hè?
1: Heel goed schilderen. Ik vind dat heel goed spul.
0: Bijvoorbeeld Nutella in het lettertype van Nutella gebruiken om daar dan Nauwas in te zetten.
1: Ja, dat was nu wel een Animals. Er is een Nauwas clan en zo. Maar ja, die zijn heel goed.
0: Nauwas clan als in Wu-Tang clan.
1: Die zijn onafgebroken bezig ook. Allee,
0: nog steeds.
1: Al heel lang, ja, prachtig. En dus wij waren ergens, we moesten weg... Snel weg. En op een gegeven moment hoor ik naast mij echt lopen, maar echt in paniek. Dus ik dacht, wat is er nu aan de hand? En dat bleken stieren te zijn. We waren in een wei gekropen en we werden echt twee aanstormende mastodonten van stieren. Dus dan moet je ook echt lopen. Ik bedoel, dat was echt...
0: Dus jullie zijn een wei ingelopen?
1: We zijn eerst weggelopen voor mensen.
0: Voor de wouten?
1: Ja. En dan verstoppend in een wei, heel hard moeten gaan rennen voor...
0: Stieren.
1: Ja, in totaal toch. Wat is dat dan? 1300 kilo vlees? 1300 kilo vlees.
0: Zo zie je een stier. Oké. Wat was het griezeligste moment wat dat betreft? Gaan lopen betreft. Of zelfs ook, wat was het griezeligste moment qua locatie? Ik herinner mij een piece op de hoek van de Meer, toen het oude... er stond een ander gebouw, nu is daar zo'n hamburgertent in gevestigd. Maar daar was zeer hoog en op een heel dun, raar trapje heeft iemand moeten gaan staan om dat te doen. Wat is voor, volgens u de... Dus je ziet er dikwijls zo, hè, op van die hoogtes waar je van denkt van, hoe is men daar in godsnaam geraakt?
1: Maar dat ziet er vaak jouw griezelig uit. Allee, ik ben daar zelf niet... Ik heb er zo geen... Ik doe dat niet zo graag op hoogte, niet dat ik hoogtevrees heb, maar dat idee van niet weg kunnen vind ik niet zo tof. Mm-hmm. Maar heel vaak is dat ofwel echt zo met touwen naar beneden van een gevel en of
0: als met touwen naar beneden van een gevel?
1: Ja, dat gebeurt. Allee, ik heb dat nog niet.
0: Dat doen graffiti kunstenaars.
1: Ja, in andere landen gebeurt dat heel vaak. Dat
0: in Brazilië en zo bijvoorbeeld.
1: Brazilië, maar ook in Amerika doen ze dat wel.
0: Ja. Daar hadden er nu iemand, een vrouw die in New York aan de gang is, Wombat. Het is wel heel straf dat die allemaal landt. Ook op banken enzovoort, die inderdaad daar dan opklimt en...
1: Ja, dat is tof, hè?
0: Het ziet er niet geweldig uit, vind ik, maar het is wel heel extreem, een heel extreme vorm van...
1: Ja, dat is toch een toffe... Dat is plezant dat er dat soort dingen ook kunnen en dat ook allemaal dezelfde
0: tactiek. Het is ook maf dat je bijvoorbeeld op plekken als Brazilië een helemaal andere... Dat dat een helemaal andere taal heeft en een heel andere geschiedenis heeft.
1: Ja, dus dat vind ik eigenlijk... Maar dat is ook weer de globalisatie.

0: ook andere materialen dan spuitbusverf?
1: Ik bijna niet, eigenlijk.
0: Er is ook wel een periode geweest dat je rollers enzovoort...
1: Wel, dus ja, dat zeker wel. Maar dat beschouw ik nog als redelijk traditioneel. Latex en rollers. Maar er zijn... Ik heb al wel markers en zo meegenomen. Maar er zijn veel mensen tegenwoordig die echt met acryl en kwasten aan het schilderen zijn.
0: Ah ja? Ja, ook op terreinen?
1: Zeker op terreinen, omdat dat zo op dat gladde oppervlak... Dat heeft zoiets heel smerig, hè. Je veegt eigenlijk de helft van die inkt of die verf mee weg. Dus dan krijg je zo wat semi-transparante, slordige vlakken. Anti-stylers vinden dat heel leuk. Ja. Ik vind dat ook heel leuk. Dat is veel levendiger, hè. Ik vind eigenlijk zeker die enorme, efficiënte spuitbussen van nu helemaal niet zo interessant. Dat maakt dikke, dode lijnen en dikke, dode vlakken. Je moet dat al juist kunnen gebruiken, vind ik, om daar iets heel spannend uit te krijgen. Er zijn niet zoveel mensen die dat... Die dat kunnen.
0: Improviseren jullie wat jullie nu doen? Of maak je een voorontwerp? Of hoe gaat het te werk?
1: Ik heb dat zeker al gebeurd, hè, dat ik echt een ontwerp had.
0: Dat je dan bij hebt?
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus meestal heb ik een soort van vaag plan. Als in ik wil iets met, weet ik veel, iets met een heilige of iets met druipend snot, bij wijze van spreken. En dan improviseer ik wel. Nu, soms als je dat een beetje beter plant en ook al weet, de juiste kleuren meeneemt en zo, dat is wel echt, heeft wel vaak een beter resultaat. Maar ik vind dat niet leuk om zo met een schets iets te staan nakleuren, maar er zijn veel mensen die dat wel doen.
0: Dus je houdt wel veel ruimte over voor improvisatie?
1: Ja, en dan met alle risico's, hè, heel vaak. Er zijn echt maar een handjevol dingen waar ik blij mee ben.
0: Wat is daar een verschil in? Met wat zijn ze blij?
1: Ik weet niet, ik kan dat moeilijk uitleggen.
0: Zitten er boodschappen in uw werk?
1: Ja, dat gebeurt wel. Dan ben ik er altijd blij mee. Maar dat is dan helemaal een ander genre eigenlijk. Maar nee, ik kan dat moeilijk zeggen. Er moet iets kloppen of er klopt iets of niet. En dat heeft dan eigenlijk weinig te maken met klassieke graffiti-regeltjes of zo. Maar soms vind ik een beeld tof. Soms werkt dat en soms niet. Ik kan dat eigenlijk echt niet anders. Ik denk dat dat niet anders is met werk op doek of met tekeningen of zo. Soms plakt dat juist aan elkaar en soms niet.
0: Er zijn recent ook wel wat, zeer politieke graffiti het nieuws gehaald. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
1: Ik heb dat gezien. Ik ben daar een grote voorstander van.
0: Ja.
1: Er zijn veel mensen grote tegenstander van, wat ik niet begrijp.
0: Van politieke graffiti?
1: Ja, ik heb zelfs al van ververs te horen gekregen, graffiti is apolitiek, je vervuilt het medium. Lelijker gezegd, maar dat was wel het idee. Terwijl ik dacht, dat is totale nonsens. Dat is begonnen als een soort... statement vanuit.
0: Zo, en eigenlijk de graffiti in Antwerpen pre-graffiti kunstenaars, zeg maar.
1: Ja, was alleen maar politiek.
0: Alleen maar politiek, ja.
1: België
0: ja.
1: Barst.
0: Ja, dat is dan wel de extreem rechtse tak.
1: Ik weet het, PKK is Olim, maar dat zijn zo de klassiekers die ik kwijt mijn
0: Eriksson Vrij.
1: Dat soort mooie dingen.
0: Marie Aurorie, sorry,
1: dat is een hele goeie. Ja, en dan zijn er de
0: 12 uren loon. Nee, wat is dat al? Bla bla bla loon. Hoeveel uren loon week?
1: Ja.
0: P van de A graffiti is ook veel.
1: Dat was toch.
0: Eigenlijk de extreme partij spoten graffiti.
1: Maar ja, iedereen met een verontwaardigde mening die gehoord moest worden. Hè.
0: Maar nu, dus, het is wel een verschil met vroeger. Nu zijn er dus ook graffiti kunstenaars die bijvoorbeeld fuck de IDF. Boycott Israël, dit soort dingen op treinen spuiten.
1: Ik vind dat goed, omdat... eigenlijk is dat niet goed. Niemand gaat iemand anders van kamp doen veranderen door...
0: Maar het is wel iets heel opvallend, een heel opvallende boodschap.
1: Ja, dus, maar
0: die het wereldnieuws heeft gehaald.
1: Die echt het wereldnieuws heeft, miljoenen views. Die is zelfs opgepikt door het officiële Instagram-kanaal van het Iraanse leger. Die hebben die trein gerepost. Wat toch al een soort van, voor de mensen die dat gedaan hebben, een soort schouderklopje moet geven.
0: Maar moet die een ego toch een stevige boost
1: krijgen? Ja, dat is absurd. Ik denk ook trouwens dat dat echt een impact heeft gehad. Dus vanaf dat er nu iets van politiek op treinen staat, wordt dat als prioriteit gepoetst. En niet alleen op treinen, ook langs autostrades.
0: Ah, is dat zo?
1: Ja.
0: Dus dan merkte jij
1: andere
0: dan.
1: Andere graffiti staat er soms letterlijk al 30 jaar. Politieke graffiti, en eigenlijk niet eens politieke graffiti. Een aantal gevoelige woorden, en we weten gerust welke, hè. Vanaf dat je Palestina of Israël vernoemt, dan kunnen ze er zeker van zijn dat binnen de week of twee gepoetst wordt.
0: Dat is u echt al opgevallen?
1: Dat is een feit.
0: Ja.
1: En ook bij treinen, hè, de meest waanzinnige dingen. Allee, ooit hebben we iets geschilderd en dat was dat was helemaal geen politieke boodschap, maar toevallig stond daar wel Arabische tekst bij. Daar hebben ze echt heel veel moeite ondernomen om die...
0: Toevallig stond daar Arabische

0: daar stond iets Arabisch bij geschreven. Ah,
1: ja. Door iemand die taalmachtig was.
0: Ah, ja, omdat wij dat mooi vonden. Gewoon. Ah, ja, okay, wat niet zo'n goede reden is om Arabisch te schrijven, maar dat was gewoon.
1: Zeker niet als je de taal niet begrijpt.
0: Ja, nee. Maar dan hebben ze heel veel moeite gedaan om die middenste wagon, want dat was er een middenste, uit die trein te plukken voordat die in dienst moest. Dus ik denk dat er zeker sinds die treinen die nogal wat aandacht hebben gehad, dat er zeker een soort memo is rondgegaan bij de NMB's, dat die onmiddellijk, die mogen niet meer rijden, dat mag niet meer gespot worden. En bij de autostrade weten we waarschijnlijk wel wie dat is. Allee, als er zo daar in Kontig om de zoveel tijd Free Palestine verschijnt, dat is nu een weg die al die politiekers wel af en toe nemen van Antwerpen naar Brussel. Ah, ja. Ik denk dat die daar niet blij om zijn en ik kan mij heel goed voorstellen dat die een paar telefoontjes plegen om te zeggen dat moet weg. Uh-huh. Alles daarnaast staat er nog. Hè. Het is alleen dat we gepoetst
1: hebben. Ja. Geer,
0: we bellen nog.
1: Gerard komt hier ondertussen binnen, dat is de volgende programmamaker. Die gaat jullie zodra hele mooie muziek, een beetje stil nog voor de luisteraars. Wij bedanken alvast Asiet, die hier toch 2 uur heeft volgen. Dichtgeschilderd. dichtgeschilderd heeft.
0: Dichtgeklapt.
1: Grote dank voor de komst naar de studio. We zijn zeer benieuwd om die dingen te zien, maar we kunnen ze niet altijd zien, want ik neem de trein bijvoorbeeld bijna nooit.
0: Ja, dan is er gelukkig het prachtige medium Instagram, waar iedereen evenwaardige stem krijgt en waar je dat soort dingen mooi kunt bekijken.
1: Inderdaad. Blijf luisteren naar het volgende programma. Gerard staat hier klaar met een hoop nieuwe muziek. Tot volgende week.
2: Ladies and gentlemen. Welcome to the debut grand opening of Mad Villain Bistro Bed and Breakfast Bar Grill Cafe Lounge on the Water, where we offer you the finest and the finer things. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Live on the beats, we have the one and only Mad Lib.
3: How do you do?
2: We also have King.

Incredible love.

谁？是我憨。

tips. For dash cash. What? Cut off hoggers for the profit?

Ghost Rider. Ghost Rider.

Bye.

Tratentraat. Met zerbrochenen.

Goedenavond, beste luisteraars. En welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today Away. We gaan luisteren naar een betoverende bubbel van Gunnar. Dit is het stuk Just van de gelauwerde hedendaagse Amerikaanse componist David Wang. Sommigen van jullie herkennen het misschien uit de film Youth van Paolo Sorrentino uit 2015. David Lang staat bekend om zijn minimalistische, maar diep emotionele en repetitieve muziek. Just is daar een schitterend voorbeeld van. De ontstaansgeschiedenis en de tekst van dit stuk zijn bijzonder fascinerend. Voor de tekst haalde Lang zijn inspiratie uit een van de oudste en meest poëtische liefdesgedichten uit de geschiedenis, het Hooglied uit de Bijbel. Maar in plaats van het hele Bijbelboek op muziek te zetten, pakte de componist het op een heel eigen manier aan. Hij las de tekst en haalde er uitsluitend de zinnen uit waar de geliefden elkaar in detail beschrijven. Hij isoleerde alle zinnen die in het Engels beginnen met just your en dan gevolgd door een kenmerk. Just your eyes, just your mouth, just your voice. Door al deze losse flarden achter elkaar te plaatsen, ontstond er een heel nieuwe tekst. Een tekst die precies die obsessieve, allesverslindende focus vangt van iemand die blind van liefde is. Als je verliefd bent, valt de rest van de wereld weg en zie je alleen nog maar die specifieke details van die ene persoon. Muzikaal vertaalt Lang deze obsessie naar een hypnotiserend patroon. De zangstemmen vlechten zich woord voor woord in elkaar, gedragen door een heel lichte, strakke begeleiding van strijkers en percussie. Het bouwt tergend langzaam op, laag na laag, waardoor het voelt als een hartslag van puur verlangen. Na dit voorprogramma hoort je een nieuwe aflevering van Chicken Take Today Away. Randa, Ingrid en Corinne staan nu al te popelen. Maar voor zij hun microfoon openzetten, luistert u eerst naar Just van David Lang.

0: Goedenavond, beste luisteraars, en welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today.
1: Chicken Take Today Away.
2: Aflevering 23. Griekse eierblijheid mag erbij.

0: Heel goede avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemelings. En ik ben Corinne van Eyre. U luistert naar Check and Take Today Away op Radio Centraal.
0: Het zal wel zijn. Hoppa. Hoppa.
1: Het is gelukt.
2: Hoppla.
0: Zoals zei, met onze gebruikelijke technische problemen in het begin doen we graag.
1: Het was maar kort, hè, vandaag.
0: Ja, we hebben het al erger gedaan. Goed, hier zijn we weer.
2: Oké.
1: Met vriendinnen.
0: Met vriendinnen. Welkom terug, Corinne. Welkom terug, Randa.
2: Hallo.
1: En jij? Jij ook, hè, Ingrid.
0: Dank u.
1: Fijn dat je er weer bij bent.
0: We hebben een hele uitzending voor ons liggen. Er zijn een heel aantal dingen die we op het programma hebben staan. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Corinne.
2: We gooien slachtafval naar de kerk.
0: Ja. We verhelpen peristaltische depolarisatie, zie ik hier staan.
1: We gaan raden wat er in een glibberige cilinder zit.
2: En we krijgen hoogstemmige kookles van een laadbloeier.
0: Voilà.
1: Ik kijk er naar uit.
0: Voilà. Heerlijk, hè?
1: Ja. Spannend.
0: Ik vind van wel, ja. Mm. Maar we beginnen waar we altijd beginnen, en dat is het begeleidend drankje wat in elkaar boksen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Het begeleidend drankje, we hebben het er juist al laten vallen, maar je kende het nog niet, denk ik.
1: Nee. Het is, spannend.
0: Voilà, het is espresso martini.
1: Alright.
0: Ja. Wat zit er allemaal in?
1: Wij moeten voorzien koffie, espresso,
0: ja.
1: Koffie zelf. Wij moeten ook koffielikeur hebben en een goede scheut vodka. Dat is iets.
2: Kan niet slecht.
0: Nee.
1: Ik hoop dat de luisteraars dat in huis hebben en dat ze nu samen met ons aan de slag kunnen gaan. Mm-hmm. Op zich is het gewoon, denk ik, allemaal mengelen en er ijs bij gooien. En shake, shake, shake.
0: Ja, okay. En dan uitgieten. Exact.
1: Mm-hmm. Mag ik eraan beginnen, Ingrid?
0: Begin er maar aan. Ik heb daar alles klaargezet. Ik heb een koffiemachine helemaal mee naar de studio gesleept.
1: Het is waar.
0: Ik ga veel lawaai maken. Doe gerust.
1: Ik ga duwen, hè.
0: Voilà. Goed. In tussentijd, Corinne, een standaardvraag die we in het begin altijd stellen is... Okay. Wat is zo het laatste optreden of ding dat je ooit zegt gaan zien? Is dat lang geleden?
2: Ah, nee. Nee. Ik ben naar Rozeke gaan kijken.
0: Naar?
2: Rozeke. Een, ja, echt heel schoon. Een monoloog van Warreborgmens.
0: Cool. Hè?
2: Ja, die mens is ondertussen 70, denk ik. Maar die mag er nog wel zijn. Echt waar. Echt waar. Nee, het is echt een heel... ontroerend, grappig, stevig geheel.
0: Ja.
2: Echt waar. Echt cool. Goed. Ja. Ja, cool.
0: Perfect. Zijt je iemand die zo wel vaak naar dat soort dingen gaat kijken?
2: Ja, eigenlijk wel. Tijdsgebrek was dat. Mm. Nu hebben we dat helemaal beslist van, dat gaan we niet meer als excuus gebruiken. We hebben gewoon voor heel het najaar tickets geboekt voor van alles.
0: Ah, voilà. Perfect. Ja. Was het volgende dat op de literat?
2: Nee. Dat staat in mijn agenda. Hè.
0: Voilà, maar iets om naar te kijken zonder twijfel.
2: Ja.
0: Okay. Oh. Dat is het.
1: Moet er natuurlijk wel water in doen.
0: Dat is het koffiemachine.
2: Ja, dat is handig.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb hier nog een ding dat we graag doen. Dus ik heb hier een doosje met allemaal kaarten. En de vraag is om er twee uit te trekken.
2: Ik weet niet of ik jou helemaal vertrouw, maar...
0: Dat is verstandig.
2: Oké. Okay. Oei, dat zit goed vast. Oké.
0: Heb je er twee?
2: Ja.
0: Voilà, dat is uw dilemma. Ofwel het een, ofwel het ander. Wat staat er op de kaartjes?
2: Dat staat twee keer hetzelfde.
0: Nee, aan de achterkant, hè. En we zijn nog niet aan het drinken.
2: Nee, dat heb ik weer goed gedaan.
0: Want het is radio, kun je voorlezen wat erop staat?
2: Sorry, ja. Op het een staat, altijd als je iemand ziet eten, moet je een hapje vragen. En het andere is, als je gaapt, vliegt er een vlieg je mond in. Nu, ik ben een fietser, er vliegen heel de tijd vliegen in mijn mond. Ja, dat maakt echt wel veel.
0: Ja, het is, zeg het nog eens. Dus ofwel als je iemand ziet eten, een hapje vragen, of anders...
2: Als je gaapt, vliegt er een vlieg in uw mond.
0: En zeiden u net, ik heb dat wel vaker voor
2: te vliegen. Ik ben een fietser, natuurlijk vliegen er vliegen in mijn mond. Zolang het maar vliegen zijn, is dat ook prima. Een buizerd, dat is lastiger, denk ik dan.
0: Moeilijker door te slikken ook, denk
2: Absoluut,
0: je blijft wel achter uw tanden hangen, een buizerd.
2: Ja, en dan die veren en zo.
0: Nee, ja, nee. Nee. Oké, okay. Wil dat dan zeggen dat je liever een vlieg doet?
2: Of ja,
0: liever...
2: doe maar de vlieg, dan. Okay. Dat ken ik.
0: Ja, oké. Okay. Eerder dan dat je iedereen, natuurlijk, als je dan door de Rue de Boucher stapt, ja, of zo bijvoorbeeld, dan zijn, ja, we gecharreld.
2: Of daarnet op de mer, iedereen eet daar wafels. Maar ja, iedereen.
0: Mag je dan van al die wafels een kruimeltje?
2: Wafels, ja, wel, ja.
0: Voilà. Oké, okay, prima, dan moet jij vanaf nu...
2: Alsjeblieft.
0: Vliegjes eten.
2: Oké. Okay.
0: Succes.
2: Prima. Komt goed.
0: Brengt ons alvast aan ons eerste liedje. En het eerste liedje is er een van Randa, zie ik hier staan. Klopt. Wacht, ik heb u dichtgezet. Ja.
1: Mag ik spreken?
2: Oei,
1: krijg ik toestemming. Ja. Ik heb Big Shots van Park Psychosis meegenomen.
2: Dat klinkt psychotisch. Ja.

0: Dat is een liedje dat heel traag zachter wordt.
1: Oh ja.
0: Mooi. Kijk hoor. Ik ga de stilte doorbreken. De mooie gemaakte stilte. Ik ga beginnen met u te feliciteren, Randa, met de lekkere cocktails die dat hier voor ons staan.
2: Bravo.
0: En Corine bedanken voor het stuk chocola dat daar perfect bij past.
2: Absoluut.
0: En we beginnen onze aflevering. De eerste echte rubriek is een rubriek met een portret van iemand waar dat we naar opkijken, waar dat we van denken, dat heb jij goed gedaan. En deze keer ga ik haar zichzelf laten voorstellen. Hier gaan we.
3: Julia Child presents The Chicken Sisters.
0: Julia Child, daar gaan we het over hebben.
1: De Chicken Sisters.
0: Dat zijn wij. Voilà. En het... kent je haar?
1: Nee.
0: Wel gekend, Julia Child, jij, Randa?
1: Ja, ik heb een voorleesboekje met bekende vrouwen die leuke of goede dingen gedaan hebben, of van betekenis zijn geweest voor kinderen. En ik weet dat die erin staat, maar ik herinner mij niet in welke context.
0: Bijzonder boeiende vrouw. Al is het alleen maar om haar stemgeluid. Ze klinkt heel de tijd zo.
1: Ik veronderstel dat ze nog dingen gedaan heeft buiten.
0: Buiten gewoon een rare stem hebben. Ja, absoluut. Het is... Voor mij past ze in de categorie laatbloeiers. Het is een dame die... eigenlijk heel lang weinig betekend heeft in de wereld en dan ineens gepassioneerd geraakt is door iets en haar stempel gedrukt heeft op de wereld en hoe dat de geschiedenis gegaan is.
1: Ik moet wel denken aan Annie M.G. Schmid, die haar mosjas uitdoet.
0: Mosgroene mantel.
1: En er ineens is.
0: Exact. En het is wat gelijkaardig. Ze is geboren in 1912. En van 1912 tot vlak voor de oorlog is ze eigenlijk... Dus Amerikaanse. In Californië zijn we, Pasadena, Californië. En zij is gewoon geboren in een rijke familie. Doet weinig opmerkelijke dingen. Bij hun thuis hebben ze een kok, dus ze kookt zelf nog niet heel veel. Maar zoals dat je voelt aankomen, haar domein is koken. Ze heeft echt een stempel gedrukt op eten maken, koken. In de eerste 30 jaren betekent ze heel weinig. Maar dan is ze tijdens een oorlog, wou ze eigenlijk het leger in. Ze wou gaan vechten. Maar daarvoor was ze te groot. Het is een dame van 1,88 meter.
2: Oeh, dat is pittige lengte.
0: Goed, hè? Ja,
2: mooi.
0: Ja,
1: en toch zo'n stemmetje.
0: Ja,
1: dat is bijzonder.
0: Je moet haar zien. Het is jammer dat radio. En ze komt... Niet in aanmerking voor het leger, maar ze komt wel in aanmerking voor de voorloper van de CIA. Dat heet, ik moet hier spieken, de OSS, de inlichtingendienst, Amerikaanse inlichtingendienst in Wereldoorlog 2. Ze wordt uitgezonden naar Azië. Daar doet ze allerhande dingen met geheime documenten, weet ik veel, maar daar komt ze vooral Paul Child tegen. Okay. Een diplomaat, een fijnproever en een man die haar introduceert in de wereld van het lekker eten. Nu, de oorlog, uiteraard, is niet echt een plek waar dat veel lekker eten te rapen valt. Ja. Drinken van de espresso martini. Absoluut, ja, hetzelfde. En na de oorlog wordt haar man, de diplomaat, wordt die in Frankrijk gepositioneerd en zijn ze in Rouen. In Rouen, in het restaurant La Couronne, eet ze dan voor de eerste keer een Franse maaltijd en dat is een sole meunière.
1: Okay.
0: Ken je een sole meunière?
1: Ja.
0: Wat is, ik weet,
2: een visken, hè?
0: Een visken, ja.
1: Met boter.
0: Met botersaus?
1: Er niet meer veel boter op.
0: Ja, ik heb een tijd een track bij een NKO gelopen en die heeft ook gezegd dat ik een vorm van meunière heb, maar het gaat een andere zijn.
2: Er is wel meer mis aan.
0: Ja, het is een van de dingen die... Soms draak ik weg ineens. Maar dus daar eet ze een sole meunière en ze noemt haar culinair ontwaken. En vanaf dat moment is ze echt geobsedeerd door zo'n Franse keuken en wat dat allemaal te bieden heeft. Ze komt terecht op, en ik verzin het niet, ze appliqueert om les te volgen in de school en die heet Le Cordon Bleu.
2: Oké.
0: Blijkbaar is dat een school in Frankrijk waar dat echt wel een hoogstaande school. Maar ze hebben twee trajecten en ze hebben trajecten voor vrouwen en voor mannen. En de trajecten voor vrouwen zijn zo de huistuin en keuken, braaf, niet te veel. En dat zijn de domme kwezeltjes, dus daar moeten we niet te veel van verwachten. En in die opleiding komt ze uiteraard terecht. Maar ze zegt zelf, hela hola, niet met mij, ik heb hier niks aan, dat is veel te simpel. Ik wil de restauratieopleiding volgen, samen met de mannen. En ze volgt, ze, ze haar nemesis in heel haar leven is de directrice geweest van die school. Dus daar is ook een heel verhaal over. Maar ze komt uiteindelijk terecht in een klas met 11 soldaten. Kasten van mensen die daar gevochten hebben en dan terug thuiskomen en moeten hergeoriënteerd worden op de arbeidsmarkt en dan daar de opleiding volgen. En dus tussen die soldaten is zij degene die die opleiding meevolgt. Ze staat daar mannetje, ze komt daar goed mee weg. En dus ze wordt echt opgeleid tot chef. Ja, dat is niet gewoon een kleine opleiding. Dat is echt wel een heel traject geweest dat ze heel goed gedaan heeft. En dan komt ze twee dames tegen in Frankrijk, Simone Beck en Louisette Bertol. En samen met drie zeggen ze, wij gaan een kookboek schrijven voor Amerikanen. Op die moment zijn we jaren 50, begin jaren 60. Dat is een wereld waarin dat er heel veel kant-en-klare dingen in Amerika al zijn. Dat de kwaliteit van eten echt niet de best is. En dat er naar vrouwen gekeken wordt als sukkeltjes die dat eigenlijk weinig kunnen. En gewoon maar moeten zien dat die kant-en-klare dingen opgewarmd raken. En zij zegt, fuck this, niks van dat. Vrouwen kunnen echt wel eigenaarschap nemen over heel dat kookgebeuren. En zij is dus met haar kookboek, heeft zij heeft zij haar best gedaan om ervoor te zorgen dat al die vrouwen toegang hebben tot makkelijke, maar ook heel complexe Franse recepten. Okay. Well, ik ben al heel veel zelf aan het praten, waar zijn allemaal met uw gedachten? En ondertussen ga ik hier een boek halen.
1: Oké. Ik zit bij ons kookboek van de, hoe heet dat?
2: Van de Boerinnenbond.
1: Van de Boerinnenbond.
2: Van de Boerinnenbond. Ja, schil uw aardappelen voor je ze kookt, bijvoorbeeld. Zoiets.
1: Een goede tip.
2: Ja, al te handig. Ja.
0: Is dat zo'n neerbuigend boek, ons kookboek?
2: Nee, ik vind dat niet neerbuigend, maar dat gaat ook al wel heel lang mee. En dat is ook wel een tikkeltje, zo.
0: Ah ja.
2: Tikkeltje.
0: Ja. Voilà. Deze is hem, een knoert van een boek. Mastering the Art of French Cooking. Dus ik ga hem u geven.
1: Okay. Hoeveel heb je allemaal meegesleurd?
0: Ja, ik heb ik ben met de fiets dan ook nog eens. Hè. Je moet weten, dus het duurt bijna 10 jaar tegen dat hij een boek af is. Ze hebben al die recepten geprobeerd. En opnieuw geprobeerd en opnieuw, totdat ze exact hadden wat ze nodig hadden. Het recept voor een stokbrood dat erin staat, daarvoor hebben ze 280 broden gebakken. Oh. En toch 5 gram meer van dat en 2 gram meer van dit.
1: Echt?
0: Ja, 280 broden. Ja. Oh. En dus dit boek verscheen in 1961, 700 pagina's, en is de bijbel geworden van het Amerikaanse koken.
1: Ja.
0: Het punt daaraan is ook dat ze niet alleen schrijft wat dat je moet doen, als in een droog, doe dit, maar dat ze er ook heel duidelijk inschrijft waarom dat je dat moet doen. En ze wou vrouwen, en ik zeg nu vrouwen, omdat in die tijd was het zo, maar dus ze wou de mensen die kookten, wou ze educeren en duidelijk maken waarom dingen waren. En ze vond het heel belangrijk dat mensen zelf begonnen experimenteren. En haar filosofie is ook echt wel een filosofie van probeer dingen en maak vooral fouten. Ik heb een sample bij waarin dat ze zoiets uitlegt, waarin dat ze haar visie op fouten maken geeft. Het is een heel chaotische vrouw en haar stem is heel raar, dus het is moeilijk te volgen. Dus ik geef de intro al wat mee. Ze begint eigenlijk met te zeggen, wanneer er een recept is waar moeilijke dingen in staan, als in maak karamel of maak suikersiroop, dan haken mensen af en ik vind dat jammer, want... En dan vertelt ze verder.
2: And you
4: know, one thing I think a lot of people are just so scared of any recipe they see that says sugar syrup or caramel that they no, I won't do anything like that. And that is, I think, this is one of this awful American syndrome of fear of failure. And if you're going to have a sense of fear of failure, you're just never going to learn how to cook, because cooking is... Well, lots of it is one failure after another, and that's how you finally learn. For instance, you've got to have developed what the French call je m'en foutisme, or I don't care what happens, the sky can fall and omelets can go over all over the stove. I'm going to learn. I shall overcome. It's sort of woman's liberation, and I mean, everything like that. If you're not going to be ready to fail, you're not going to learn how to cook. That's what that little lecture is all about.
0: Voilà. Dat is haar stem, dat is dat ze toe. En dus hetgeen wat ze na die een boek gedaan heeft, en dat is ook baanbrekend geweest, is het concept bedenken van een kooktelevisie. Koken op televisie, zij was de eerste, dat bestond niet. Als vrouw heeft ze echt moeten vechten om dat te kunnen doen. In het begin heeft ze alles zelf betaald. Ze heeft mensen overtuigd. Ze is dan te gast. Eigenlijk is het begonnen omdat ze te gast is uitgenodigd op een boekenprogramma. Een vooraanstaand snobistisch boekenprogramma waar dat ze met haar kookboek werd uitgenodigd. En ze had daarbij een klein kookplaatje en ze is daar een omelet op tv beginnen bakken. En die mens wist niet wat er aan het gebeuren was. En dus dat fantastisch moment in televisie. Ze heeft in totaal 212 afleveringen gemaakt. Van heel makkelijke recepten. Een half uur alleen maar wat zijn de verschillende dingen die je met een ei kunt doen. Tot ook heel bizarre dingen. Hoe maakt de zwezerikken bijvoorbeeld? Wat op Amerikaanse televisie, we zijn jaren 60, 70, 80, bijzonder is.
2: Okay.
0: Heel speciale vrouw. Valt nog heel veel over te zeggen, maar ik laat de mensen thuis... ik geef de uitnodiging aan de mensen thuis om er zelf achter te komen. Er is een naakte Valentijnskaart bijvoorbeeld, die ze samen met haar man gemaakt heeft, waar dat ze samen in bad zitten. Wat een duidelijk teken is van hoe dat ze echt lak heeft aan die Puriteinse waarden. En dat ze... het is een zakenvrouw, iemand met eigenaarschap. Fantastisch. En dus een laadbloeier die heel graag ook gasbranders gebruikt en zo. Aan haar muring en allemaal beitels en bijlen en om stukken vlees door te hakken. Zo, dat, heel bijzondere vrouw. Voilà. Dus dat over mevrouw Julia Child. Okay. Waar zijn die in gedachten?
2: Ik zei Jeroen Meus, hè?
0: Het is Jeroen Meus, maar uit de jaren
2: 60. Ja, die heeft dat een beetje afgekeken en ik dacht nog wel... Allee, die mens heeft dat uitgevonden.
0: Nee,
1: dat was Herwig van Hoof en Felice.
0: Ah ja, met 1000 seconden. Duizend seconden?
1: 1000 seconden.
0: Ja, voilà.
2: Juist.
0: Keigoed. Dus, bijzondere vrouw en in haar bijzonderheid absoluut een vriendin van Chicken, vind ik. Zij mag erbij.
2: Ah ja.
0: Goed, hè?
1: Weten we iets over die Chicken Sisters? Wat het al was?
0: Ja, dus zij begint haar televisieprogramma en er staat een rij van 8 kippen voor haar, 8 gepluimde braadkippen.
2: Dode
0: braadkippen. En zij zegt, de Chicken Sisters, en dan begint ze al die kippen voor te stellen. Ze geeft die namen en dan braadt ze die. Dat is, het fragment moet je maar opzoeken. Chicken Sisters, Julia Child.
2: Ja, maar wij geven ons kippen ook namen, maar wij gaan die niet opeten.
0: Maar jij geeft uw vrouwelijke kippen mannen
2: ja,
0: namen.
2: Ja, dat is ook.
0: Ik heb
2: dat
0: hier eitjes van u ook gekregen, net van een Dirk.
2: Ja, Dirk, Ivo, Jacques. Ja,
0: dat mag,
2: geweldig,
0: dat mag.
2: Voilà. Tuurlijk toch.
0: Ze sloot haar programma altijd af met dezelfde woorden. En de woorden zijn uiteraard bon appétit. En die heb ik nog klaarstaan. Daarna spelen we een liedje. Weet je nog, Randa, ik vermoed Corinne niet, maar Randa, dat ik heel opgedraaid was van ik heb een liedje, een trapliedje gevonden. En dan speelde het niet. Ik drukte op start en dan was het van Spotify verdwenen. Het is terug, ik heb het bij en ik ga het nu spelen na de afkondiging van Julia Child.
3: Courage! En bon appétit! This is Julia Child.

0: Dank u wel, Ingrid.
1: Heel graag. Ik ben blij dat ik het toch heb kunnen doen.
2: Ja, goed gevonden.
1: Voilà. En we hebben ondertussen aan u kunnen uitleggen wat trap is.
2: Right, nu weet ik dat ook weer. Voilà,
0: dat blijkt een muziekgenre, begot.
1: Ja, kijk. Ze beweren zelf dat ze muziekgenre zijn. Okay. Ik ben het daar niet altijd mee eens. Maar de trein dendert door. Deze rubriek is... We gaan daar eerlijk over zijn. We zoeken altijd wel een rubriek, in het begin ook, die heel relatable is die voor de Corinne. We noemen dat de rubriek voor Corinne. En we gaan zo wat op zoek naar het snijpunt tussen een aantal dingen tussen. En meestal is dat iets rustig, maar vandaag
2: ik voel hem al komen.
1: Heb ik toch iets heel raar bij. En als het loopt, gelijk dat ik het in mijn gedachten heb, dan gaan we een première doen in deze rubriek. Gaan we iets voor de eerste keer doen dat nog nooit eerder op Chicken gebeurd is.
0: Oei. En er is al veel gebeurd.
1: Er is al heel veel gebeurd.
2: Ja, het is tijd om te vertrekken, denk ik.
1: En er zijn voor mij... Ik zocht twee dingen om elkaar te linken. En het eerste is koor. Koormuziek en koorzangen. Van Corinne. En onze Corinne is iemand die graag koorzang doet, denk ik.
0: Klopt.
1: En het tweede wat ik in gedachten heb, is tandem. Fietsen op een tandem.
2: Okay.
1: Dat zijn, denk ik, als ik aan u denk, Corinne, twee dingen waar dat ik...
2: Oké, okay. Leuk.
1: Wat vind je zo fijn aan koor?
0: De energie die dat geeft. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n goede zangeres, helaas. Maar in zo'n koor wel. Mm-hmm. En ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Durft ook wel wat meer, denk ik.
1: Ja, als je met een paar mensen samen zit.
0: Ja, dat is toch anders. Ja, dat is geweldig.
1: En wat vinden ze zo fijn aan een tandem?
0: Oh, dat een andere trapt, hè. Wat een domme vraag is dat.
1: Ja, nee. Prima, ja.
0: Nee, dat is gewoon supergezellig. Ik doe dat met mijn vriendje. En we hebben al heel ver gefietst. En dat is eigenlijk altijd supergezellig.
1: Ja. Keigoed.
0: Ja.
1: Oké. Okay. En dus om die twee bij elkaar te brengen, moet ik het verhaal laten vertrekken bij... Kent je 2001 A Space Odyssey? Zegt dat u iets?
2: Dat is een film.
1: Dat is een film, ja. Weet er
2: veel
1: iets van?
2: Veel verder kom ik niet, vrees ik.
1: De mensen die de film gezien hebben zelf ook vaak niet. Dat is een hele... een hele bizarre, rare film. Stanley Kubrick, die op dat moment in zijn carrière zat waar dat hij als genie werd uitgeroepen en dat er eigenlijk niemand niet meer was die zei, Stan, is dat wel een goed idee allemaal? Wat zeg je eigenlijk aan toon? Maar voordat dat een film was dat een boek.
0: Ja.
1: Wisten we dat?
0: Ja. Nee.
1: Oh. Nee? Voilà,
0: dat wist ik niet wel.
1: Ah. We kenden
0: nee, maar dat heet niet. Dat heet de Odyssee.
1: Dat is een Griekse... Die dat nu verfilmd is door Nolan recent. Hij heet 2001 A Space Odyssey en is geschreven door Arthur C. Clarke. Ik heb een van de niches in mijn leven is jaren 60 science fiction literatuur. Ik ben een grote fan van Arthur C. Clarke. En zijn... het punt is dat die man in de film, en dus ook in een boek, is er een computer. Die computer heet HAL 9000. En die computer, ik kan die niet spoilen, dat is een film dat je niet kunt spoilen. Het punt is dat je computer op zijn best gaat doen om de mensen dood te doen. Daar komt het wat op neer. Mm-hmm. Het is avant la lettre een waarschuwing AI, onder meer in veel. En dus die computer heeft een bepaalde stem. En Arthur C. Clarke is op een gegeven moment in de jaren 60 is die in de Bell Labs in Amerika, waar dat twee wetenschappers, John Kelly en Max Matthews, waar dat die een gigantische computer in een hele kamer voor de eerste keer mensengeluid hebben laten maken. Dus een mens en een computer die een mensengeluid laat maken. Mm-hmm. Dus een soort, je verstaat wat je zegt, maar er komt geen stemband aan te pas. En ze hebben die niet laten praten, maar ze hebben die laten zingen.
0: Mm-hmm.
1: En welk liedje hebben ze die laten zingen? Dat is het liedje... Bicycle for Two.
0: Okay.
1: Is dat een liedje dat gekend is? Nee. Ongetwijfeld wel, maar misschien niet bij de titel. Het begint Daisy Daisy.
0: Dat is Madeliefke, Madeliefke.
1: Daisy.
0: Ja. Ik hou van jou. La la la.
1: Het is een.
0: La,
1: het is een
0: la, la, la, la, de zon in je hart.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ik ben de controle over dit gesproken. Een beetje aan het verliezen. Nee. Het gaat Daisy, Daisy, give me your answer, do I'm half crazy. We gaan het subiet horen, het tuntje, je gaat het kennen. En dus Arthur C. Clarke hoort dat en heeft daar heel zijn inspiratie op gemaakt. En Kubrick is daarop teruggegaan. En als die computer doodgaat in de film, helemaal op het einde gaat de computer dood, dan hoorde zijn cognitieve vaardigheden van de computer wegvallen. En het laatste wat hij doet, is dat deuntje heel traag zingen. Dus dat is de cirkel is rond. Komen we bij... Ik wil heel graag voor de eerste keer hier iets doen. En dat is, ik zou graag iets live willen optreden. Maar we zijn er al voorbij, want jullie hebben al gezongen.
3: Het was te gemakkelijk.
1: Maar ik stel voor dat we met drie, eigenlijk met vier, dat we met vier een koor vormen.
3: Okay.
1: Met vier zijn een koor. Hè. Wij drie, Ingrid, Randa en Corinne. En ik heb de opname van toen, van 1961, bij. Van dus De computer die dat daar, dit liedje, ik ga een tekst hier voor jullie beschikbaar maken, die een tekst zingt. En dus de bedoeling is, we gaan het eerst horen de hele deuntje, en ik ga ervan uit dat je het deuntje herkent, en dan gaan we samen, als de computer begint, dan gaan we samen met drie gewoon het liedje zingen. En als dat gebeurd is, dan is de aflevering helemaal bezig.
3: En als we het niet herkennen?
0: Ja.
1: Dan,
0: fake
1: it till you make it.
3: Oké. Okay.
1: Is dat goed?
0: Dus we zingen gewoon een ander liedje
1: dan. Duidelijk, ja.
3: Oké.
1: Okay, dus je moet nog niet beginnen zingen. We gaan eerst heel het melodietje horen en dan ga ik u teken doen wanneer dat we beginnen meezingen. Hier is uit 1961 de eerste computerstem ter wereld. Ik zie jullie heel angstig kijken.
3: Ja, dat heb ik nooit gemerkt.
0: Dat is wel op de kermis wel.
3: Nee? Absoluut niet.
0: Nee.
1: Ja, dan gaat het subiet moeten.
3: Zeg, en als wij nu, als jij zingt en wij dansen. Ja, we zijn bezig.
1: We zijn allemaal aan het dansen, maar goed. Wacht, we zijn er benamen.

0: Voilà, is dat niet mooi?
1: Heel romantisch is
0: prachtig.
1: Het ook,
0: ik voel ons heel verbonden nu met de computer. En dus, voilà. Dat,
2: Sorry, iedereen.
1: Ja,
0: we hebben een liedje klaarstaan dat misschien wel mooi gezongen is. En dat is een liedje dat jij hebt meegebracht, lieve Corinne. Welk liedje heb je meegebracht? Ik weet niet of je het nog weet.
1: Ik heb een Griekse tango meegebracht. Het is Nefilis. Ik dacht, dat gaat niet vaak op de radio gedraaid worden.
0: Klopt.
1: En eigenlijk, ik ben echt een hele grote Argentijnse tango-liefhebber. Mm. Dit was een van mijn favorietjes. Cool. Ik heb nog favorietjes, maar die zullen al vaker op de radio gedraaid worden.
0: Perfect. Kunt je dat aankondigen?
1: To tango, tis nefilis Harris Alexiou. Ik kan het niet uitspreken. Ai, ai, ai.

0: Mooi.
1: Heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Prachtige keuze. Oké, op naar de volgende rubriek. En dat is de...
0: 100 seconden.
1: Ja, ik wou een muziekje opzetten, maar het is bij het andere spelelement dat we een muziekje hebben. Dus we hebben nu geen muziekje.
0: We kregen net de vraag, gaan we de 1000 seconden nadoen, maar in 100 seconden? Het antwoord is ja.
1: Ja, ik denk dat wij 10 keer sneller zijn dan Felice.
0: Absoluut, ja.
1: Nee, het is een raadsel eigenlijk. Randa heeft een raadsel bij. En wij moeten samen raden wat het raadsel juist betekent. Dus we spelen niet tegen één, maar we spelen samen. En we krijgen 100 seconden om ja-nee vragen te stellen, om erachter te komen wat Randa juist bedoelt. Of wat er in de wereld ooit gebeurd is dat voor haar zo noemenswaardig was. Het begint met jij die dan de zin voordraagt, Randa.
0: Ik ga dat doen, hè, ja.
1: En dan start ik de tijd.
0: Oké, klaar voor?
1: Helemaal.
0: Ze werden ontslagen omdat ze weigerden mens te zijn.
2: Ze werden ontslagen omdat ze weigerden...
1: Zijn het echte mensen?
0: Ja. Ja.
1: Zijn het mijnwerkers?
0: Nee.
1: Werden ze ontslagen echt in dienstverband?
0: Ja.
1: Ja, het is niet een metafoor.
0: Nee, nee, letterlijk.
2: En ze weigerden om mens te zijn?
0: Ja.
2: Ja. Dus ze moesten iets anders voorstellen?
1: Robot.
0: Nee.
2: Nee. Ze moesten niks anders voorstellen. Nee.
1: Ze moesten robot zijn.
0: Nee.
2: Nee. Nee. Ze moesten aan een band werken.
0: Nee. Nee. Maar het voelde wel als bandwerk.
2: Het voelde als bandwerk.
1: Wacht, en dus ze weigerden om mens te zijn? Of ze moesten... Ja. Ze weigerden.
0: Ze weigerden om
1: ze werden
0: mens
1: aangespoord
0: zijn.
1: Om mens te zijn, maar ze wouden niet.
0: Klopt.
1: Voor experimenten.
0: Oh, nee. Nee.
1: Gingen ze eraan doodgaan?
0: Nee.
1: Gingen ze ziek
0: nee.
1: worden? Nee. Gingen ze een nadeel aan...
2: En wat... Nee. Ah, nee, dat mag ik niet vragen.
0: Je mocht vragen.
1: Wat ging de vragen, ja?
2: Ja, als... nee, nee, maar je moet mij ja en nee kunnen.
1: Maar wat ging de vragen?
2: Ik ben al een beetje zat aan het worden. Ja, ja, ja.
1: Een tip.
0: Ja. Het is een heel recent artikel. Heel recent.
1: En in de krant. Europa?
0: Dat weet ik niet meer, maar dat is niet relevant op
1: nee,
0: zich.
1: Nee, het gaat niet over moderne slavenhandel of zo.
0: Nee, nee. Nee.
1: Iets wetenschappelijk onderzoek.
0: Nee, nee.
1: Maar wel wetenschappelijk.
0: Nee.
1: Nee.
2: Okay. Iets industrieel.
0: Nee, nee.
1: Iets met verf.
0: Je zat daar net goed toen dat je mensen versus robots...
1: Ah ja, dat was wel robots. Okay.
0: Het waren geen robots, maar die richting...
1: Dieren.
0: Ah. Nee. Nee.
1: Planten.
0: Nee.
1: Potten mayonaise. We zijn hier niet goed in, nee, we doen een rubriek en we verliezen altijd.
2: Okay.
1: Ik ben wel heel benieuwd.
0: Het is okay.
2: Ja, ik ook.
0: Het gaat over de grootste uitdaging van onze maatschappij op dit moment.
1: Klimaat.
0: Een van de grote uitdagingen. Ja. Over AI.
1: Ah.
0: Het was een artikel over mensen en die hun taak was om AI te trainen. In die zin dat zij ingehuurd werden om teksten na te lezen, na

0: kijken. En hun enige opdracht was, vermenselijk die. Bekijk die vanuit menselijk standpunt, ziet dat je de teksten dat je terugkrijgt, dat die aanvoelen alsof die van een mens komen. En dat ging dan vooral over ethische dilemma's of dingen rond emoties en gevoelens, dat ze dat dan wat konden aanpassen. En de werkdruk was hoog, de vergoeding was laag en de mensen hadden het gehad. En dan zijn die mensen hun opdrachten, hun teksten van die uit AI kwamen en die zij moesten vermenselijken, hebben ze die gewoon in ChatGPT gezet met de prompt vermenselijk deze tekst.
1: Oh.
0: Wat maakt dat, als je wat achtergrond hebt, dat is blijkbaar een fenomeen computertaaldegeneratie. Grote taalmodellen die dat op zichzelf voortbouwen, die worden steeds dommer en eentoniger en onsamenhangender, zolang dat die op hun eigen getraind blijven worden. Ja. Vandaar dat ze de mensen hadden ingehuurd. Ja. Om dat te omzeilen. En taal verliest alle nuances, alle stijl gaat eruit en je krijgt een bloptekst dat eigenlijk niks meer...
1: Er is een ding en dat heet de wet van entropie, wat wil zeggen dat alles uitsterft en alles neerkomt op
2: stof in.
0: Wat
1: je wat beweegt, wilt blijven bewegen, maar valt ook wel stil, zoiets. Ja.
0: Klopt. En dat is dus gebeurd. Er kwam gewoon een eindeloze brabbel van woorden die niks meer wouden zeggen. En men is daar dan achtergekomen en heeft men heel veel mensen daarvoor ontslagen.
1: Oké, terecht.
2: All right.
0: Voilà. Kijk, geen punten, maar wel
2: een bijzonder verhaal.
1: Voilà.
0: Kijk.
1: Zullen we een volgend liedje horen?
0: Graag.
1: En dan ondertussen nog een koffietje maken.
0: Goed. We gaan luisteren naar de Moonlandings met Some People's Music. Ik denk hoe dat wij ons voelen over de muziek van sommige mensen. Samengebald in een lied.
1: Oké, prima. Ik ben benieuwd.
2: Some People's Music. Oké.

0: toch niet, hè?
1: Hela hola.
0: Zij is rustig.
1: Alle remmen los, Corine.
0: Hey, en we zijn nog maar aan de tweede ronde bezig, hè, van de Espresso Martini.
1: Ik zie dat het glas leeg is. Hola. Moet Ingrid?
2: Wel een dansje erbij, hè? Ingrid, ja. Ziet die pop gaan, ziet de pop, ziet de pop, ziet de pop.
1: We zeggen zo vaak, het is spijtig. Hola,
2: twee.
0: Voilà.
1: Dankjewel voor deze mooie...
0: Zeer graag gedaan.
1: ...visuele...
0: Als ik kan helpen, met alle plezier.
1: Show. Dankjewel.
2: Zo.
1: Laat ik het onderwerp terugbrengen naar beleefdheid.
2: Ja. Doe maar.
1: Achterwerksessie. Hm. Ook komt dat daar van twerk, van achterwerk? Ja. Twerk?
2: Nee. Ah,
0: ik denk dat
2: dat
0: een heel
2: goeie.
0: Engels woord is, maar het zou mooi zijn.
2: Het is toch goed gevonden. Het is goed gevonden.
1: Voilà. Ik wil jullie meenemen naar Zweden. Eventjes. Ik ben vorige week een artikel tegengekomen waarvan ik dacht, dat vind ik nu toch wel een beetje bijzonder. En mijn eerste reactie is dan altijd, dan is dat iets om mee te nemen naar mijn vriendinnen op de maandelijkse koffieklets. Het was dus een artikel over de maatschappij in Zweden. Mm-hmm. Dat is een land dat heel erg gedigitaliseerd is, dat cashloos werkt. Blijkbaar. Blijkbaar, zoveel mogelijk. Okay. Staan ze daar toch wel voor in. Mm-hmm. Wat maakt dat de mensen die hun brood verdienen met diefstal, het wel moeilijk krijgen?
2: Ah, ja.
1: Want als je niet zoveel kunt uit zakken halen, moet je meegaan met je tijd. Moet je op een andere manier je brood gaan verdienen. Ja. En op dat punt heb je dan een keuze. Ga ik goede pad aan nemen of ga ik mijn diefstal op een andere manier doen?
2: Okay.
1: Uiteraard het tweede dan. En dat maakt dat er dus ook heel veel, een grote shift daarin is gegaan naar phishing. Dat is een heel groot probleem in Zweden. En vooral het phishing of voice phishing. Via de telefoon en via stem is hier ook wel een ding.
0: Ik zie wenkbrauwen omhoog gaan langs uw kant als ze aan het denken.
2: Dat phishing, dat ken ik, maar dat ender. Met de stem?
1: Het is gewoon phishing over de telefoon, dus door te telefoneren naar mensen. Je hebt phishing, heel vaak is dat via een mail.
2: Ja.
1: Ik ben uw bank en klik hierop of WhatsApp.
2: Dat, ja.
1: Maar dat is dat je echt live contact hebt met mensen via de telefoon en dat die op die manier proberen uw geld af te troggelen of uw wachtwoorden te verkrijgen. Dus echt, het verschil is dat je face-to-face contact over de telefoon contact hebt met iemand. En daar zit juist het probleem. Dat maakt dat elk jaar er heel veel geld in Zweden verdwijnt in de zakken van de voice phishers of de vishers. En de Zweedse politie en het veiligheidscentrum die zijn dan gaan kijken van dit is hier echt een heel groot probleem. Wat kunnen we daarmee doen? En die zijn systematisch allemaal verhoren van slachtoffers gaan onderzoeken om te kijken wat is de narratief in dat verhoor en wat kunnen wij hieruit leren om dat probleem te verhelpen.
0: Mm-hmm.
1: En zij kwamen tot de conclusie dat het niet te maken had met een gebrek aan technologische kennis, wat je vaak wel zou denken van, dat zijn allemaal oudere mensen, die weten dat niet, en die laten zich vangen. Maar dat was niet het geval. Het was duidelijk dat heel veel mensen bekend waren met het fenomeen van phishing, en dat die ook niet slecht deden in het herkennen daarvan, dat die dat eigenlijk wel doorhadden, dat het niet helemaal kosher was wat dat er aan het gebeuren was. Het probleem dat er toch nog zoveel slachtoffers gemaakt werden, lag ergens anders. En dat lag daar dat de mensen niet onbeleefd durfden te zijn aan de telefoon.
2: Echt?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Omdat ze... Ja, dat is toch een echter contact dat je hebt met iemand. En Zweden scoort ook heel hoog als het gaat over interpersoonlijk vertrouwen... loyaliteit, men helpt elkaar, men is er voor elkaar,
2: vriendelijk,
1: En om op vakantie te gaan is dat fijn. Maar als er fishers bellen, zet zich dat nog altijd ook door.
0: Dus begrijp ik goed dat je zegt, die weten dat ze opgelicht worden, maar die durven niet echt goed zeggen nee.
1: Exact.
2: Oh, wow. Liefste meneer of mevrouw de oplichter,
1: ik ga dat
2: in orde
1: toch
2: brengen voor u.
1: Ja, klopt.
2: Hier, geld. Ah nee.
1: Ja, ze geraken niet weg van de telefoon. Ze weten het wel, van ik zou dit moeten stopzetten. Maar afleggen is heel onbeleefd.
2: Dat
1: ga je niet doen. Dus ik ga proberen daar op een andere manier mee om te gaan. Maar op die manier blijft je telefoon lang duren. En zit je er dieper en dieper in. Oh. En wordt het altijd moeilijker om eruit te stappen. Dat hangt samen met een aantal dingen eigenlijk. Dat ik al zeg, hoe langer dat je iemand aan de lijn hebt, jij kent dat.
0: Ja.
1: Kent dat goed.
0: Ik heb een heel verleden als televerkoper.
1: Alle technieken die ze eerst gebruiken. Ja, ik dacht al, wat is er toch mis met
0: die? Ja, dat is een van de vele dingen. Maar ik heb echt twee jaar gewerkt als televerkoper.
1: Kunt je zeggen hoe je aan de slag gaat? Of hoe dat gemaakt
0: is? Dus je krijgt een script en dat script daar is hard over nagedacht. Maar er zijn een aantal regels. Je moet je mensen een aantal keer ja laten zeggen voordat je de koopvraag stelt, bijvoorbeeld.
1: Spreek ik met deze persoon?
0: Ja, exact. We zijn dat merk, maar kent u dat andere merk? Kent u misschien wel, hè, zoiets. Mm-hmm, ja. En inderdaad, hoe langer dat je aan een telefoon zit, hoe meer dat iemand het gevoel heeft dat die u iets moet geven of zo. Dus er zit daar niet meer... Eens dat je daar te diep in zit. Dus zoiets, absoluut.
1: Dat zijn exact de dingen die dat daar naar voren komen. Van, dat is wat dat maakt dat de mensen niet nee kunnen zeggen. Die ja dat je zegt. En wat er dan ook heel vaak gebeurt, is dat het verhaal erachter is dat zij uw redder zijn. Zij zeggen, ik ben van de bank, maar er is een probleem. Ze hebben u proberen pakken, maar ik heb het op tijd gezien. En ik ga dat voor u rechtzetten als je mij al uw dingen geeft. En dan moet je uw redder beledigen. En dat wringt heel erg. Dus dat maakt dat die daar allemaal inlopen. Allee, inlopen, dat ze weten dat ze aan het inlopen zijn, maar dat ze er toch in meegaan. En de enige manier om daar mee om te gaan, is dat gesprek zo rap mogelijk
0: stopzetten.
1: Maar dat lukt hun niet.
0: Ja.
1: Dat lukt niet. En daar hebben ze dan vanuit de overheid een campagne rond opgezet in... Ik weet niet, ik spreek geen Zweeds. Maar... Maar in het Nederlands is de campagne wees niet zo aardig, wees niet zo beleefd. En de officiële richtlijnen, dus de overheid vraagt aan zijn burgers, verbreek de verbinding in het midden van de zin, zonder iets te zeggen, zonder u te verantwoorden. Zeg geen tot ziens, bied geen excuses aan, geef geen antwoord en als er iemand aan uw deur staat, doe gewoon toe.
0: Voilà.
1: Officiële richtlijnen van de overheid, waarmee dat ze systematisch het fatsoen van de mensen proberen af te leren.
0: In de grond terug te boren.
1: Stop ermee. Stop met zo vriendelijk te zijn. Stop met vertrouwen. Omdat zij denken dat dat de enige manier is om hun burgers te beschermen, wat toch verschrikkelijk is.
2: Ja. Je zou denken, denk pak de slechterikken in plaats van de goeierikken te zeggen. Dat
1: exact,
2: ze geen goeierikken mogen
1: zijn. Gaat daar iets aan doen.
0: Het is wat victim blaming ook.
1: Nog niet. Dat was waar ik ook in zat, van leert... Allee, zoekt waarom dat mensen moeten oplichten en doet daar iets mee. Nee.
2: Paardker achterstevoren.
1: We gaan zelfverdediging doen en dan overkomt ons. Ik heb eens gekeken naar hoe dat hier in België zit, want ik had het gevoel dat het hier wel aan de technische kennis misschien toch zou liggen. Maar blijkt dat hier ook wel best meevalt. Wat maakt dat hier dan ook nog veel slachtoffers vallen, is niet vanuit beleefdheid tegenover iemand anders, want dat is een probleem. Maar wel een ontzag tegenover het systeem. In België is er een diep geworteld autoriteitsgevoel, zeker bij oudere mensen. De bank belt, de politie belt, de notaris belt. En het is dat gevoel van, ik ben hier nog altijd met een autoriteit in contact, dat maakt dat mensen ook durven doorhebben, maar toch overtuigd worden, omdat het de meneer van de bank is. Dat belt. En waar dat daarvan de Belg in paniek slaagt en toch al zijn geld geeft aan Janneke met de pet. Voilà. Kijk. Waar dat ze dan ook wel... veel mensen toch nog altijd wel denken, ik ben ook echt wel met die bank aan het bellen.
0: Ja.
1: Dus het was een deel had het door, een deel denkt, ik ben wel echt met mijn bank aan het bellen.
0: Voilà. Nu, er zit wel iets in, om zoiets kordaat af te blokken.
1: Absoluut.
0: Ik heb u ooit een zin geleerd, weet hem nog.
1: Ik heb mijn goede doelen zorgvuldig overwogen en hetgeen dat u nu aanbiedt, zit er niet bij, helaas.
0: Voilà.
1: Ik gebruik het constant.
0: Als je wordt aangesproken op straat en je voelt u daar ook wat ongemakkelijk van, moet ik hier nu zeggen, doet je mensen een plezier, doe zelf een plezier en zegt, ik heb mijn goede doelen zorgvuldig uitgekozen, u zit er niet bij, ik ga er niet van afwijken, maar ik wens u veel succes.
2: Ja, ik heb ik zeg hetzelfde, maar niet zo fancy. Stop. Ik heb al goede doelen, doei!
1: Maar wel heel vrolijk.
2: Dat is wel echt waar.
0: Perfect, hoor. Ja, het is dat, tuurlijk. Ja, perfect. Okido. Ja.
1: Voilà, bij deze.
3: Okay.
0: Een volgend liedje. Het is iemand die ik heb leren kennen. En soms, ik weet niet of je dat kent, komt er een artiest tegen, de naam van een artiest, en denkt, oh, ik hoop dat ik dat goed vind.
1: Ik had hetzelfde als ik het zag.
0: Ah, ja, ja. De artiest heet Omar Doom. Het is een naam die gegeven is door Quentin Tarantino aan de man in kwestie. Het is een acteur die in een paar van zijn films voorkomt. En het nummer heet Suffering. Ik ga u zelf laten oordelen of dat je het goed genoeg vindt of niet. Maar minstens om zijn naam, hier is Omar Doom.
3: All right.

0: Hier zijn we alweer terug.
1: Ja.
0: Kijk, de volgende rubriek is het volgende spelelement en dat is onze quiz. Daar hoort een muziekje bij. Hop. Op z'n carré, we zijn vertrokken. Er is een redactie en onze redactie heeft een aantal dingen voorbereid. Voor ons ligt liggen blaadjes met aan de ene kant één woord en aan de achterkant een uitleg. Je mocht enkel nog naar het woord kijken. De vraag is of dat het woord dat voor ons ligt, of dat het een katholiek woord is of dat het een slachthuiswoord is. Gaat het over een katholieke riteit of gaat het over een slachterriteit? En we beginnen bij Corinne. Neem maar een briefje. Wat is het woord dat je er ziet staan?
2: Klapstuk.
0: Het klapstuk.
2: Het klapstuk. Ik denk dat dat de achterkant is van een dode koe.
1: Ja.
2: Zo'n dikke pil om een klapstuk, om een klap op te geven.
1: Lekker. Okay.
0: Dus slachthuis zeggen we.
2: Ja.
0: Oké, akkoord.
1: Zeker.
0: Draai maar om.
2: Vlees afkomstig van klapribben van het rund, onmisbaar voor in een traditionele hutsepot of veestamp.
1: Jee!
0: Proficiat.
2: Heb ik iets gewonnen?
1: Ja. Ik nog niet. Okay, ik heb drijfweg.
2: Drijfweg.
1: Ja, klinkt katholiek.
0: Ja.
1: Ja.
0: De drijfweg.
1: De weg die we moeten gaan. Ah nee, dat is de corridor waarlangs de dieren in het slachthuis naar de ruimte worden geleid.
2: Oh, arm.
0: Ik heb hier amikt. A-M-I-C-T. Amikt.
1: Amikt.
0: Dat klinkt heel katholiek, zo, waar dat een hostie in geroosterd wordt of zo.
1: Of ingestoken.
0: Een rechthoekige witte schouderdoek die de priester onder zijn andere liturgische gewaden draagt.
1: Oké. Okay.
2: Kijk.
0: Terug aan u.
2: Ja, oké. Okay. Spinnekop.
0: Spinnekop.
2: Spinnekop. Ja, ik ga toch denken dat dat iets religieus is. Zo die spinnenwebben boven in de kerk.
0: Ah, ik denk ook een stuk vlees.
1: Vlees, ja.
2: Spinnekop.
1: Zo,
2: een uiterst zeldzaam malspiertje dat verstopt zich aan de binnenkant. Ja, bij mis.
0: Voilà.
1: Okay. Goed. Ik heb de Rijnenweg.
0: De Rijnenweg. Ja. Je hebt alle wegen daar liggen.
1: Ja. Alle wegen leiden naar het katholicisme.
2: Ja.
1: Het is een leugen van het katholicisme. Dat
0: ik ga zeggen dat het Beenhouwer is.
1: Ja?
0: Ja.
1: Denk jij, Corinne?
2: Ik denk ook katholiek.
1: De Rijnenweg.
0: Ja, katholiek.
1: Ah nee, ook, zeg.
2: Weer vlees, of
1: ja, wat? Waar de karkassen worden verwerkt als ze gewild en gestript zijn.
2: Yo.
1: Dat is spijtig.
2: Dat is nou spijtig.
0: Uierboord.
2: Ja,
0: uierboord.
2: Come on.
0: Ik weet dat niet, dat kan toch iets katholiek zijn, zoiets?
1: Om aan te trekken.
2: Elaba.
1: Nee.
0: Nee?
1: Abattoir.
0: Vlees, abattoir?
2: Ja.
0: De breide gegaarde en eetbaar gemaakte uier van een melkkoe.
2: Oh. De waal.
0: De waal?
2: Nee, gewoon dwaal.
0: Dwaal.
2: Dwalen, denk ik. Zou het van het werkwoord dwalen zijn, dan is het katholiek.
1: Dan is het katholiek, denk
2: want
1: ik.
2: Want koeien die dwalen niet. Ja, lange rechthoekige linnen doek die aan de bovenzijde van het altaar in de kerk. Ja.
1: Oh,
2: dat is juist, hè. Hey, ping.
0: Sorry.
2: Ping. Ah. Hey.
1: Ah. Ik heb hier viaticum.
0: Het viaticum.
1: Ja, dat klinkt te levend voor een slachthuis.
2: Ja.
1: Of misschien waar ze nog net mogen leven en het plezier van hun leven beleven.
0: Het viaticum.
1: Ja.
0: Het klinkt ook heel biologisch of zo. Een koeienperineum zou prima een viaticum zijn of zo.
1: Het slachthuis.
2: Ja.
1: Nee, de laatste heilige communie voor de stervende.
0: Ik heb hier dalmatiek. Dalmatiek.
2: Dalmatiek.
0: Dalmatiek.
2: Dat is ook iets uit de kerk.
0: Ik denk het ook, iets katholiek.
2: Ja.
0: Een of ander gevlekt dekentje of zo.
2: Een dalmatier met een kroontje.
0: Het rijk versierde, overkruisende oppergewaad met korte mouwen dat door de diaken wordt gedragen.
2: Voilà, een dalmatier.
1: Dat is belangrijk, de gewaden.
2: Oké. Okay. Kazuifel. Ja, dat is zeker van meneer Pastoor.
0: Ja,
2: inderdaad. Dat is een feestjurk.
1: Dat is een kleedje.
2: Ja.
1: Oliesel.
2: Ja,
0: oliesel.
2: Okay. Ja, plak.
1: Ding dat ze op u smeren.
0: Maar je hebt ook uierzalf bijvoorbeeld. Dat is ook oiers.
1: Jezekezalf.
0: Oké.
1: Katholiek. Ja, de zieke zalf.
0: Navicula. Navicula.
2: Navicula.
0: Klinkt zo de... Ik weet niet, een reliquie van de navelstreng of zo van Jezus.
1: Ik was wel aan een vleesje aan het denken.
2: Een vleesje?
1: Ja, een navelvleesje.
0: Een metalen...
2: Plopsaalworst.
0: De navicula. Een metalen scheepje waarin de onverbrande wierookkorrels worden bewaard voordat ze in het wierookvat gaan.
2: Okay. Allee, allee, allee. Barderen. Ik denk dat dat iets in de beenhouwerij is. Mm-hmm. Nee?
1: Ja, zo samen larderen.
2: Larderen. Ja, barderen. Ja, culinaire techniek, beenhouwer, bla bla bla.
0: Prima, ping.
1: Ping, ping. Veel pingen. Ik heb hier nog ciborie.
2: Ciborie.
1: Ciborie. Vind ik moeilijk. Ciborie. Katholiek.
2: Dat klinkt niet zo vleesig.
1: Nee, hè? Nee, niet zo lekker.
0: Nee.
1: Ja, de kelk. Ah, met de hostie zien.
2: Proficiat. Toch een tocht eten.
0: Ik heb er nog een. De beslagcel. Beslagcel.
2: Beslagcel of zelfcel?
0: Beslagcel. Cel. Waar dat de dieven zitten.
1: De in beslag genomen.
2: Ja, ja.
0: Ik zeg katholiek.
1: Ja, en zelfs.
2: Ik zeg iets in de
0: Tabatoir?
1: Ja, ik ook.
0: Oké, okay, een afgesloten gekoelde ruimte in het slachthuis waar vlees hangt dat om medische reden door de veers moet worden nagekeken. Voilà. Wie is er gewonnen?
1: Wij allemaal.
0: Ja. Ja, in het leven, hè, maar wie met dit?
1: Corinne
0: is gewonnen, proficiat Corinne.
1: De prijs is een kookboek van Julia Child.
0: Nee, ik heb dat aan een lief cadeau gegeven, ik moet dat teruggeven. Chocolat, je krijgt chocolat.
2: Hier, en, dat is altijd gewoon, dat is altijd gewoon.
0: We gaan een liedje spelen. Hier is Joyce Squad van de groep Corrales. Het is ook een beetje trappig.
2: Corrales, ook trappig.
0: Beetje.
2: Oké. Okay.

0: Het zal zijn. Hier zijn we terug.
1: Goed.
2: Appa.
0: De volgende rubriek is een van mij en het is toch nog een spelelement. Okay. Dan zie ik ga jullie de kans geven om een beetje te raden. Ik heb, het heet bizarre blikvulling. En de vraag is, waar steken mensen allemaal zo in blik? En ik heb een aantal dingen gevonden die echt zijn, die geverifieerd zijn. En het is aan jullie om te raden of om de zin af te maken. Dus ik heb een wat merk mee. Wacht, moet ik hier... De eerste opdracht is Sweet Sue kent Hole C. Sweet Sue kent Hole... Wat kent?
1: Sorry.
0: Denk je dat ingeblikte vagina?
1: Kent
0: is ingeblikte.
1: Ja, ingeblikte. Dus... een Suzy wafel met vitamine C?
0: Nee, C is het begin van een woord dat moet... de vraag is...
1: Corn.
0: Corn. Sweet Sue kent whole corn. Dus een hele... Het is niet dat.
1: Ah, dat is het niet. Nee, oh, dat vond ik nu wel goed gevonden.
0: Het is beter dan dat.
1: En een Suzy wafel is het dus ook niet.
0: Nee, het is ook niet. Het begint met een C.
1: Cusy wafel. Nee,
0: denk terug aan Julia Child. Wat vond zij van ons?
1: Ah, ja. Chicken.
0: Ja, Sweet Sue kent whole chicken.
1: Wow, dat ziet er heel vies.
0: Zeg eens aan de mensen thuis wat je aan het zien bent, want het is hier radio.
1: Dat is echt heel vies. Dat is ons in evil in heel slechte omstandigheden in een heel lelijk blauw blikje.
3: Het ziet er bleek uit.
0: En zo slijmerig, dat is een blik van...
1: Precies, vettig.
0: Echt een verfbus, denk ik. En
3: de foto op de can is veel appetijtelijker dan wat dat er...
1: Het is echt heel...
0: Meestal.
1: Het is echt heel eng.
0: En we zijn nog maar net begonnen.
1: Bah.
0: Rose Brand P... B in milk gravy. Wat is PB? Rose brand PB in milk gravy.
1: Milk gravy.
3: Peanut butter?
0: Het is geen peanut butter. Dat zou goed zijn.
3: Dat vind ik jammer.
1: Peanut is ook niet juist.
0: Nee, het is geen peanut.
1: Rose brand butter.
0: Het is een dier.
1: Ah, een dier.
3: Oei.
0: Wat eten Amerikanen, Gerre? Het is ook echt quasi
1: rib
0: allemaal...
1: Eye. Maar dat past ook niet in uw woordje.
0: Ik weet niet, is dat van het dieren?
3: Lees ik hem met een P.
0: Ja, een dier met een P.
1: Een dier. Een pony.
0: Een
3: pony.
0: Het dier is pig. Een varkens. Varkens wat?
3: Pig, pig belly.
0: Rose brand pig brain in milk
1: brain. Eeuw.
0: Pork brain, sorry. Ja.
3: Met melksaus.
1: Die pork brain kan ik
3: eruit
1: aan.
3: Als tonijn, eigenlijk.
0: Ja, maar met grote blokjes. Dus ingeblikte varkenshersentjes. Goed, hè?
1: Eeuw.
0: Trekking maaltijden.
1: Oh,
0: dus
1: is
0: het
1: in
0: Duits?
1: Ah,
0: ja, CB.
1: Ja.
0: CB. Trekking maaltijden. Ja. CB.
1: Wij eten alleen koekjes als wij gaan fietsen. Maar
0: nee.
1: Dat is dus niet...
0: Het is...
1: kartoffelen. Nee,
0: als ik u zeg dat het hier aanwezig is in deze ruimte.
1: Koffie.
3: Chocolate.
0: Nee. Wat zit er in die papieren zak tussen ons?
1: Hamburgers?
0: Ja. Cheeseburgers.
1: Cheeseburgers.
3: Oké. Okay.
1: In een blikje.
0: In een blikje. Absoluut, ja.
1: Het is sesamzoutje. Dat is om het gezond te maken. We gooien er wel sesamzout op.
0: Beyondegi.
1: Oei, dat verstaan
0: ik al niet. ZRP. Beyondegi is de vertaling, maar we zoeken naar een dier en iets van een dier en het is, elke lettergreep is ZRP.
3: En wat is de taal? Ja. Is het Engels?
0: Oh nee, het is iets. Azisch.
3: Maar dan kunnen we het niet raden, als het Azisch is.
0: Nee, het is waar. Het zijn
3: zijderups.
1: Zijderups.
0: Zijderups. Poepen.
1: Poppen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: De poepa.
0: De poepa van de zijderups.
3: Vind ik nog het appetijtelijkste.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat is eigenlijk nog het smakelijkste.
0: Kujira. Kujira is WV.
1: Maar dat is ook zo.
0: Willem Vermanderen in blik.
1: Samen met Blanche.
3: En zijn paard.
0: Het zou paard kunnen zijn, een paard in blik. Nee. Het is, Kujira is Japans.
1: Ja.
0: Wat eten de Japanners graag?
1: Vis.
0: En wat voor grote vis?
1: Kogelvis. Witvis.
3: Witvis?
0: Ja, kogelvis is zo groot. Ja. Wat is de grootst mogelijke vis?
3: Walvis.
0: Die
3: jij...
0: Ja.
3: Ah.
0: Walvis in blik. Walvis wordt daar en masse verkocht. Okay. Heeft heel veel imago-schade gelezen. Die hebben heel veel automaten op de straat gezet, dus je kunt daar walvisvlees op straat kopen.
1: Dan toch maar een wafel, precies. Voilà, ja.
0: Kent RS. Wat is een dier, RS, dat de Amerikanen nog in blik zouden steken, denk je?
1: Roasted? Nee.
0: Ja.
3: Reggaeton.
0: Weet je wat ik deze aan
1: doen? Ja.
0: Het heeft heel veel met deze te maken. Met ik ben met mijn poep aan het schudden.
1: Met de poep. Welk dier schudt met de poep? Spek.
0: Ik ben een ratelslang aan
1: het doen. Een ratelslang. Ah. Oh, dat was nu niet zo
3: heel. Nee, dat was
1: die hebben geen poep, hè.
3: Nee.
0: Jawel.
1: Nee, die hebben geen poep.
0: Het is toch niet dat die kaka erin blijft en dat die dan ontploffen?
1: Ja,
0: dat
1: toch hebben die.
3: Dat is een cloaca.
1: Ja.
0: Voilà. Maar dus, Kent smoked rattlesnake. En dat ziet er zo uit, een beetje gelijk paling.
3: Ja, dat bot zit daar nog in. Dat zijn allemaal graten.
0: Maar als wij een paling eten, ziet het er toch ook zo uit, ongeveer niet?
1: Ja, maar we eten ook geen paling.
3: Nee.
1: We vinden dat ook vies.
3: Men is daar tegen.
0: Voilà. Ingeblikte bijzonderheden. Ik heb ook nog een, maar ik was die rubriek aan het maken en ik ben zo gedeguteerd geraakt, ik heb er niet meer bij zitten.
1: Geloof.
0: De laatste dat ik vond waren ingeblikte schapentongen.
1: Nee.
0: Ja. En dat was zo. En dan dacht ik, nu is het gedaan, nu ga ik slapen.
1: Oh, en je hebt toch een nachtmerrie gehad, mag ik hopen.
0: Er zijn dingen in mijn droom.
1: Het was weer zover. Voilà. Ja.
3: God heeft tot u gesproken.
1: Ja.
0: Voilà. Laat ons naar een muziekje luisteren dat minstens even straks bizar plan. Is. Van Milkweed.
1: En mag dat weg?
0: Ja, ik zal
3: het... De foto's
1: dank u wel, weg. Dank u wel.
0: Zeg het eens. Wat gaan we luisteren?
3: We gaan luisteren naar Milkweed, die ik onlangs gezien heb en die we heel bijzonder optreden gegeven hebben. We gaan luisteren naar How Conobor Was Begotten.
1: Begotten.

Goedenavond. Hier Tom uit Mechelen. Ik bel jullie omdat ik met een heel vervelend persoonlijk probleem zit. Ik ben namelijk een sterk gepolariseerd persoon. En dat bedoel ik niet alleen politiek of naar andere mensen of zo, maar ook echt fysiek. Ik heb heel sterke polen. En ik ben nu onlangs zo extreem gepolariseerd geraakt dat mijn persoonlijke polen letterlijk zijn omgewisseld. Mijn interne Noord- en Zuidpool zijn nu ineens volledig omgedraaid geraakt. En dat heeft nogal wat lastige gevolgen in mijn dagelijks leven. Om te beginnen zit ik met een omgekeerde erectie. Dat is anatomisch heel verwarrend en een pijnlijk verhaal. Maar daar bel ik eigenlijk niet voor. Wat erger is, hè? Nog erger, mijn peristaltiek is nu ook omgedraaid. De richting van mijn spijsvertering gaat ineens in achteruit. Dus al mijn eten, dat moet er nu langs onderin. En wat ik dan niet meer verteer, dat komt er langs boven weer terug uit. Van kat en kat, ik scheid dus nu uit mijn bek. Dat is met heel wat praktische kennisopbouw gepaard gegaan. Dat kan ik u wel vertellen. In het begin stond ik in de keuken letterlijk mijn avondeten in mijn aars te duwen. En dat was mijn wisselend succes. Ik heb al ontdekt dat erwtjes en zachtgekookte stukjes bloemkool en een chipolata zich daar eigenlijk best wel aardig toe lenen. Spaghetti, dat is al wat moeilijker. En van die droge dingen, gelijk een suikerwafel of wat beschuiten of koeken, dat gaat eigenlijk niet goed, vanwege een gebrek aan speekselklieren daar beneden. Dat broppelt er eigenlijk gewoon allemaal terug uit. Maar de allergrootste uitdaging, dat zit in zaken, gelijk ananas of schaaldieren, gelijk een kreeft of een echte braadkip of zo. De tol is zwaar. Mijn vrouw heeft mij verlaten. Ze zei dat er te veel stront uit mijn mond kwam. En ze had natuurlijk overschot van gelijk. Ik heb geprobeerd om te spoelen met een verdunning van wc-eend, maar dat heeft niet mogen baten. Ik ben nu een beetje terug aan het eten, maar dat wil eigenlijk absoluut niet filteren. Aan het budget ligt het niet, hè? Ik heb geld genoeg. Dus ik neem die vrouwen altijd mee naar een chique sterrenzaak. Maar ja, als de ober dan het hoofd genoeg dringt en ik moet dat dure, moleculaire sterreneten daar ter plaatse in mijn eigen sterren gaan proppen, dan vinden mijn dates er ineens niks niet meer aan. Poef, alle romantiek direct weg. En in het uitzonderlijke geval dat ik zo'n dame toch eens thuis kan afzetten en ik wil een nachtkusje geven, dan ontsnapt er nogal snel een oraal scheetje. Dus mijn vraag aan de luisteraars is, is er hier iemand die mij daarmee kan helpen? Iemand die mijn polen terug goed kan zetten? Misschien is er iemand die iets kent van chakras die dan teruggewisseld moeten worden? Of zo met een pendel mijn aarsstralen kan veranderen? Of peristaltische reiki of zo? Ik sta open voor alles. Vooral langs de onderkant. Dus laat het mij wat weten, want ik begin echt wel honger te krijgen. Zeg merci, hè?

0: Hopsakee.
1: Hallo.
2: Mijn gedachten zijn bij Tom.
0: Arme
2: ja,
0: Tom.
2: God zeg.
3: Ga wat schudden.
1: Heb dat voor. Ja. Dankjewel, Ingrid, voor het vakkundig verder schudden. Ja. Ik ga jullie meenemen naar een volgende rubriek. En we gaan eigenlijk wat verder bouwen op Julia Child op een of andere manier.
2: Ja. Okay.
1: In die zin dat zij bij de CIA, of bij de voorloper van de CIA, is te werk gesteld geweest, wil ik daar wat op verder gaan, op de CIA, maar dan na de wereldoorlogen en in de Koude Oorlog, halverwege de jaren 60. Mensen probeerden om elkaar af te luisteren en te weten te komen waar dat men mee bezig was.
2: Ja.
1: Maar men wist dat ook van elkaar, dus dat maakte dat politieke kantoren en ambassades allemaal zwaar beveiligd waren. Dank u wel. Ja. Ingrid. En men wist dus dat de kans groot was dat men afgeluisterd werd, waardoor dat ze gingen zoeken naar op welke manier kunnen wij toch onze strategische gesprekken voeren, zonder dat de andere partij dat te weten komt.
2: Okay.
1: En men is er dan achter gekomen dat Russische diplomaten dat die gingen wandelen in het openbaar. Om hun strategie te bespreken, omdat het heel moeilijk was in de praktijk om die op die manier af te luisteren. Nu, de CIA wist dat en die hadden een ingenieus idee om daar verder mee te gaan. Zij zouden de wandelende Russen afluisteren via katten.
2: Ah, ik dacht dat er een hond ging al.
1: Ah, ja. Maar dat is te typisch.
2: Ja, ja.
1: Een kat,
2: ja,
1: dat verdenken ze.
2: Typisch, hè. Ja. Een kat luistert voor geen mee.
0: Nee, exact. Dat is toch moeilijk om te trainen.
1: Exact, heel lastig. Het idee was simpel, we pakken een kat, we steken daar allemaal afluisterapparatuur in, maar...
2: In die kat.
1: In die kat, ja, men is operaties gaan doen.
2: Ik zie de link met het volgende.
1: Ja, ja. Microfoontjes in de gehoorgang van de katten werden er gestopt. Op de radio, de radiozender werd op de schedel geïmplanteerd. Okay. En dan werd er koperdraad door de vacht gereden, langs de staart naar omhoog. En dat was dan de antenne van de microfoon. Ja.
0: Maar echt?
1: Ja.
0: Dat is Tom en Jerry of zo, of Inspector Gadget.
1: Maar dan in het echt. Ja. De CIA. Maar een kat, zoals we zien, doet grat zijn goesting. Dus de eerste proefdieren die dat herstelden van die operatie, waarbij dat ze allerlei zaken implanteerden, die werden dan getraind om naar een bepaald doelwit te lopen, maar die liepen weg.
2: Natuurlijk.
1: Die gingen dan muizen vangen, of die gingen dan aan hun gat lekken.
0: Het leven van een kat.
1: Dus ze hebben dan een tweede operatie gedaan, waarbij dat er een extra draad aan het zenuwstelsel bij de maag werd gezet, waardoor dat door elektrische impulsen het hongergevoel onderdrukt werd. Waardoor dat ze al niet achter muizen gingen
0: Hoe hard kunnen proberen om zoiets te doen werken dat helemaal nooit gaat werken?
1: Exact. En dan hebben ze maanden gewerkt aan de gedragscontrole om gewoon ervoor te zorgen dat de kat van punt A naar punt B loopt. En in hun eigen gedacht zijn ze daar geraakt. En ze hebben een kat getraind gekregen, maandenlang aan gewerkt. En de grote dag breekt aan in een park in Washington, waar dat ze dan twee Russen op het oog hadden, die op een bankje zaten. Een beetje verder staat dan een busje van de CIA met allemaal mannen in met koptelefoons en de kat klaar om los te laten.
0: Ja.
1: Die dan als enige instructie had, ga aan dat bankje liggen bij die twee Russen.
0: Want katten zijn verbale wezens.
2: Want
0: en katten
2: snappen.
1: Exact. Ze moest gewoon oversteken en naar het busje gaan. Naar het bankje gaan. Ja, dat is al. Dus ze doen het deurtje open. Ze duwen de kat naar beneden. Ze houden hun adem in. De kat verlaat het voertuig. Goeie start.
0: Oké, heeft geen honger, de kat.
1: Ze heeft geen honger. Heeft helemaal geen honger. Dat is allemaal platgelegd
2: geen
1: geweest.
2: Goesting.
1: Nee. En ze vertrekken, ze zijn content van de start. Iedereen houdt zijn adem in. En wat gebeurt er dan?
0: Er komt een poezeke voorbij. Of een kater.
1: Nee.
0: En een buizerd.
1: Nee. Een taxi.
2: Een motto.
0: Een taxi.
2: Flatsch.
1: De kat wordt plat gereden voor hun ogen. Maanden werk, 5 jaar onderzoek. En al die mannen moeten in allerijl uit dat busje die kat schrapen van het wegdek, want dat zit vol met bewijsmateriaal. Dus voordat de politie komt, moeten die dat allemaal meepakken.
0: Dat klinkt zo, als je dan een tijd aan vibecode zijn, ChatGPT aan het doen zijn, en op een gegeven moment zegt ChatGPT, vraag dan, is dat niet veel simpeler als we gewoon dat doen? En dan zeg ik, wat een schel publiek van jou. Je zou veel beter een hond gebruiken dan 5 jaar lang onderzoek te doen.
1: Exact. Ja. 5 jaar onderzoeken, een gigantische budgetten en de sticker wordt uit het project gehaald.
2: Alena.
1: En in een doofpot gestopt.
2: Alena. Okay.
1: En het is door heel veel jaren later een Freedom of Information Act en een man die vastbesloten was om alle zwaar gecensureerde dossiers van de CIA om die openbaar te krijgen, die daar dan uiteindelijk in geslaagd is. En dit zat er dan tussen.
2: Operatie daar... Felix.
1: Ja, ik ben de naam kwijt, maar het had inderdaad zo een grappige naam. Ik citeer uit het dossier, de samenvatting. Het werk dat verricht is, strekt tot eer. Het team heeft bewezen dat katten getraind kunnen worden om over korte afstanden te bewegen. Echter, vanwege de operationele realiteit in een buitenomgeving, achten wij het gebruik van dit concept voor praktische doeleinden niet opportun.
2: Okay. Dat lijkt me verstandig. Ja. Men dus toch een ont.
1: Ja, gestopt. Keer, ja. Ze hebben heel wat andere dieren daarna nog altijd wel gebruikt, tijdens die periode van Koude Oorlog, waaronder heel veel vogels, die dan wel deden wat ze moesten doen. Ja. Vogels met duiven met foto's aan hun kodakken aan hun buik, die dan foto's moesten nemen van militaire basissen waar dat ze over vlogen. Okay. Of trekvogels met chemische sensoren om dan op te pieken of de Rus chemische oorlogsvoering aan het ontwikkelen was. Dus ze hebben wel wat geslaagde dingen met dieren gedaan. Okay. Maar de kat was absoluut niet handig gebleken. Nee.
2: Chico, de papegaai van Oboken, die kon daar wel, denk ik.
1: De papegaai van Oboken?
0: Ja. Wie is Chico?
2: Chico, de papegaai.
1: Is het die dat dood is?
2: Ja.
0: Ah, die ja.
2: Chico, Chico dansen? Chico. Hallo? Chica?
1: Kunnen we die uitnodigen? Ah, nee, dat gaat niet.
0: Maar die is dood dan, of?
2: Heerlijk.
0: Is dat die dan neergeschoten?
2: Ik denk dat die eigenlijk al heel
0: oké. Okay.
1: Dat is niet die ene...
0: Die dan neergeschoten is, toevallig.
2: Nee, maar dat was die Chico die Rambo. Heel de gesprekken navertelde.
0: Oké. Okay.
2: Chico Daans.
1: Als de eigenaar van Chico dit hoort.
0: Ja, welkom, graag.
2: Laat hem komen. Kom af. Please, doe.
1: Alsjeblieft.
2: Chico.
1: Kijk.
0: Voilà.
1: Voilà. Een klein beetje.
0: Op naar ons laatste liedje.
1: Ja, een cover. We hebben een cover van een eigenlijk wel bekend lied, maar ik vond het zo'n goede cover dat ik het absoluut wou afspelen.
0: Cool.
1: We gaan luisteren naar Sex Machine van Flying Lizards.
0: Is dat Lakka Sex Machine?
1: Lakka Sex Machine.
2: Oké,
0: ça va. We zijn benieuwd.
2: Go.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Go ahead.
3: Moving, doing it. You know.
4: Go ahead.
3: Can I count it on?
4: Go ahead.
3: 1, 2, 3, 4.

0: alsof Chico Sex Machine zong. Toch?
1: Sorry. Wow. Dat was een rare zin, ja.
2: Maar we begrijpen het.
0: Ja, we begrijpen het.
1: Dat is prima.
0: Ja,
2: dank je wel. Helemaal top.
1: We zijn aan het einde gekomen van de aflevering.
2: Spijtig. Ja. Ik vind het heel leuk. Ja.
1: Keigoed. Als ik u zou vragen, wat vond je het leukste van de laatste 2 uur? Wat was uw favoriet moment?
2: Behalve het geheel, bedoel je dan?
1: Buiten het geheel.
2: Ja, het is een beetje jammer voor de mensen die het niet kunnen zien, maar die vieze foto's van jou, van die heel vieze ingeblikte dingetjes. Ik weet niet of leuk het juiste woord is, maar memorabel in elk geval.
1: Perfect.
2: Ja. Ja. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Heel graag. Fijn dat je erbij was. Ja. Zeer welkom.
2: Lekker drankje ook. Heel lekker.
1: Een beetje chocolade. Wat is er beter dan dat? Eigenlijk hebben we geen radiostudio nodig.
2: Dit is het.
1: Oké, cool. We gaan er stilaan uit moeten, denk ik. Het laatste wat we nog te doen hebben, is onze outro opzetten. En ik ben hier wat tijd aan het trekken, want die moet op exact de juiste moment staan. En die juiste moment, die is nu. Chicken take two.
0: Zomers.
1: Het begeleidend drankje van de volgende keer wordt een picon vin blanc. Dus picon en vin blanc in huis halen.
2: Oké.
1: Nog iets zeggen? Heel rap, nu.
2: Radio Centraal, 106.7 FM.
1: Hoera. Lieve vriendinnen, dank u wel en tot de volgende keer.
2: Met graagte. Salut.
0: Doei.

Thanks.

8 uur. Jawel hoor, daar zijn we weer. 8 uur gepasseerd. 9 uur gepasseerd. Dit is de hoge emissiezone. Video only, the best worldwide grooves, DJs, Tropico en Chunk. Radio Centraal 106.7 FM DAB+ 10A. Streaming website.

0: De microfoon hier op de radio die is kapot. En
1: is het nou in orde?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, wel, hè. We hebben het gefixt.
0: Het heeft dus 40 minuten geduurd om dat hier op te lossen. Nee, maar we zijn er dus. Moesten
1: tot de jakke gaat trots op ons zijn.
0: Jakke, we moesten tot nu toe niks gehoord hebben. We hebben wel ons best gedaan, maar dat kwam er allemaal niet door met die schaven. En er was iets kapot en zo. Maar we zijn er.

0: Wij moeten hier nog altijd bekomen van die microfoon, psych, defecte toestanden.
1: Maar het is gefixt, hè. We moeten er helemaal niet zo dichtbij gaan hangen. Nee, ja. Verkeerde schaaf,
0: wat
1: man.
0: Wat was
1: verkeerde
0: dat? Verkeerde schaaf. Volgt zo dadelijk een tweede rustig intermezzo. Dat is van het zusterlabel van Habibi Fung, de eerste release. En dat is Library Jazzy van Maleisië.
2: Nee, expres van die cool WhatsApp-berichtjes sturen om te hopen dat we het als jingle gaan gebruiken. Hè?

mira cómo lo goza Domingo Sampaio.

0: Chung Shanti. Jij hebt de Latin-trein weer op gang getrokken?
1: Het was de Fandango.
0: Fandango. Wat denkt u dan na de Fandango van de Pachanga?
2: Op maar komen!
0: Early old school 1961 Pachanga.

Huppa, hey. Ik begin mijn singeltjes. Het eerste singeltje is een Sofrito Island-serie singeltje. Dit is van de Dominicaanse.

0: Orchestra Tropical uit Suriname. Ja, wat ga jij opleggen, Tropico?
1: Het tweede singeltje in deze pingpong battle is weerom een Island Series singeltje van Sofrito. En deze keer niet van de Dominicaanse, maar van Cabo Verde.

De Tropico houdt het volledig niet droog. Als we met de Grieken beginnen.

0: Die
1: ping. Je had weer de gele vast, hè? Je had weer de gele vast.
0: Die pingpong-sessie. Je gaat gewoon verder. En als er ook iets is waar het een tropico jumbo gek van wordt, dan is het naast Griekse chique.

Zerin, Zerin van Turkije zingt dit. Ja. Zong dat. Terug naar Griekenland. 1975.

Dit is de potie op de nieuwe Acitara. Het vinylke dat Shunk Shanti nu inmixt is zeker bijzonder. Vooral omdat het verschenen is op het Bayer-label, het Bayer de Chemiereus.

Chunk Shanty pakt hier uit met een singeltje van Irene, van onze GT. Ik counter met een jingle jungle van de Starlights.

U luisterde naar de hoge emissiezone op Radio Centraal 106.7 FM, DAB plus 10A, website streaming. Dit was de hoge emissiezone, Worldwide Grooves on

Het was een hoge emissiezone met megadrama om de microfoon. Ik denk dat we 40 minuten hebben gepresenteerd zonder dat er iets is doorgekomen. Afsluiten doen we dit feestje met Maman Sani. Die komt van Niger. Dat ligt rechts van Mali. Verwacht Cosmic Sins met de drummachine.

Thank you.

8, 7, 9, 10.

Let your whole body

It sinks deep.

Just allowing you to go to sleep.

Pancho era feliz. Pancho.

Thank you.

I can dissolve through the outer epidermis.

I think you get the idea. Say, don't

0: Not just watching.
1: Wow.

Huren, huren is voor de buren. The Hardcore Edition. Hardcore, Grandcore, Evolved as One was dat Napalm Did. De eerste plaat van Enslavement to Obliteration. Ook mijn eerste Grandcore plaat dat ik 14 jaar was. Dus we duiken terug in de roots van Huren is voor de buren. Dat alleen maar punk, hardcore en grindcore. De klok sloeg 25 jaar geleden. That's right. Radio Centrale hier.

Yes. We hoorden de integrale A-kant van Napalm Death. From Enslavement to Obliteration plaat. Dit is een compilatie op het Earache label. Met het Grind Crusher. Je hoort Morbid Angel, Chapel of Ghouls.

bien sûr, The Carcass met Exhume to Consume. Dit is Godflesh, Street Cleaner. Dit is voor de buren hier, alle vijf ondertussen.

Dit is Ball Thrower. Through the Eye of Terror. Ik heb ze lang geleden nog in het Lintfabriek gezien in Kontich. Ongelofelijke band. Still going.

Ja, alleen maar goede groepen op deze compilatie van Eric Grindcrusher. Dit is Intense Degree, Straight Jacket, and I've Got a Cure.

Er is ook een geweldige groep, The Filthy Christians. Heb ik helaas nooit gezien. Live. Party and fight for your rights.

Ja, als ik al die grindcore en hardcore en traag zijn, dan moet ik toch wel terugdenken aan mijn jeugd. Dat ik nog bij mijn ouders woonde. Ik heb maar tot mijn 14 jaar thuis gewoond. En dan begonnen de punkavonturen en dat was het gedaan met thuis te wonen. Dat was het. Energie en chaos en lots of fun. Maar ik weet dat ik toen altijd met mijn radio thuis zat en cassettes programma's zat op te nemen op deze Radio Centraal. En dat was altijd een programma dat noemde Kicks. En dat was altijd grindcore en dead metal. En die hebben mij echt heel veel bijgeleerd in een tijd. En mijn muzikale carrière meegevormd. Toch mijn muzikale smaak, zal ik het zo zeggen, in die tijd. Een paar jaar daarna speelde ik ook zelf, zong ik in een grindcore groep. De marginale onderdrukte speedsniffers. Afgekort was dat MOS. En ik denk dat ik nog van die tapejes ergens thuis heb liggen. Dus altijd afstemmen op dat programma. Ik denk dat dat woensdagavond was. En altijd dan checken van waar die groepen vandaan kwamen. Er was meestal obscure shit uit Brazilië en Denemarken en ik weet niet wat. The good old days. En we continue with the good old days hier met een plaat van Sepultura, Beneath the Remains. Toen Sepultura nog Sepultura was natuurlijk met de gebroeders Max en Igor Cavalera op drum en op zijn gitaar. Check it out.